0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 10:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid. Dat weet Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Dat is een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos, maar zonder echt een duidelijk politiek of religieus doel. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun werk, dat blijkt uit onderzoek. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden was dat nog maar de helft ongeveer, dat schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na die uitschakeling. Ze landen rond 11:00 vanavond op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de VS direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren, zoals gezegd, verslagen door Marokko na strafschoppen. Het weer, er zijn opklaringen en het is droog. Op dit moment 13 tot 15 graden. Verder vandaag wat stapelwolken. Het wordt wat frisser dan de afgelopen tijd. 22 tot 24 graden.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kärger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Radio Veronica.

0: uit Amen. Die kwam gisteren al, hè? En als je weet dat het nummer volledig over seks gaat, dan snap je ook hoe de Sledgehammer erbij hangt, zeg maar. Dat is Peter Gabriel op woensdag. Het is juli.
1: Gerard Ekdom.
0: Bert Hering straks.
1: Ekdom zit weer als een schuif.
0: Ja, tot 10 uur is dit een nieuwe editie.

0: Fever Dream. Elke dag weer Alec Warren. De meest listende zanger die wij kennen. Wel een goed nummer dit.
1: Ja, goed,
0: Fever Dream. Ik vind Fever Dream echt is een goed nummer.
1: Vind je het zijn beste?
0: Ja. Ja, is beter dan Ordinary. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat het is. Misschien in Ordinary al heel veel gedraaid. Maar deze is wel...
2: Welke heb je dan nog meer? Want daar houdt het bij mij ook wel op.
1: Ja, dat moet heel erg zeggen, bij mij ook wel.
0: Is dat zo? Heb je
1: Ordinary en Fever Dream. Ja. Dat ken ik ook eigenlijk niet.
0: Even kijken, we hadden er nog veel meer. Want ik weet dat toen we net bij Veronica kwamen werken, hadden we Carry You Home.
1: Weet je die nog? Ja!
2: Nee.
0: Ja, dat was zo, zo'n klomp op de veranda-plaat was dat.
1: Hij begon inderdaad een beetje country.
0: Country. Op een gegeven moment ging iedereen country maken. Elke uur komt er een nieuwe klomp op de veranda-plaat uit. Ja. Ik dat. En je zag toen door de bomen het bos ook echt niet meer. De Shaboozie-tijd was dat.
1: Ja, allemaal nieuwe artiesten. Noah Kahan was toen ook...
0: Oh ja. Ja, die was ook vreselijk, hè?
1: Ja, even een nieuwe golf artiesten, ja.
2: Je wordt er dan mee doodgegooid en dan verdwijnen ze ook weer.
0: Ineens is het ook weer weg, ja. Dat is heel raar. Soms kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld de hitparade van 3 jaar geleden er even bij pakt en gaat kijken, wat stond er allemaal nummer 1 en wat stond er nummer 4 en nummer 3.
1: Ja.
0: En die platen zijn gewoon, ik weet niet, in een of andere vuilnisbak beland. Er was nooit meer iemand.
1: Nee. Maar als Alex Warren nu naar de Ziggo Dome komt, dan verkoopt hij uit.
0: Ja, dat weet ik zeker. Ja, is dat gebeurd?
1: Is dat al gebeurd?
0: Ja, dat is wel een paar keer gebeurd dit jaar.
1: Nou, ik ben wel lekker op de hoogte, inderdaad.
0: Lekker op de hoogte, heerlijk. Maar goed, dit blokje heet ook 4 voor 3. Dit is ons eigen koortstroomblokje. 6:15, dan zijn we altijd hartstikke eerlijk op de radio. Dan vertellen we alles wat ons dwars zit. Alles wat uit ons systeem moet. En
1: ja, wat moet er bij jou uit, Geer? Vertel eens, wat zit er op je lever?
0: Wat zit op mijn lever?
1: Ja.
0: Nou ja, niet zo gek veel eigenlijk. Ik heb gisteren... Ik ging naar huis met meteen mijn bed in gegaan. Ik was echt helemaal gesloopt.
1: Ja, dat hadden we allemaal, denk ik.
0: Oh mijn god, wat was er aan de hand gisteren?
1: Ja, ik denk dat heel Nederland heeft die wedstrijd natuurlijk zitten kijken om 3 uur.
0: Ja, een hoop. Niet allemaal. Ik sprak gisteren al eens in. Nou, ik ben echt gek geworden. Ik ga er niet opstaan voor een voetbalwedstrijd. Jij, Gerard, hebt dat gedaan. Ik zei, nou ja, ik ben gewoon een uurtje eerder...
1: Ja.
0: Ben ik opgestaan. En dat was het eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar ik merkte wel om me heen. Ik heb ook zo te doen met al die supermarkten en zo. Die alles ingekocht hebben. En al die acties. En dat kan allemaal één dag in de prullenbak.
1: De juichjeks kunnen lekker op Vinted nu.
0: Ja, wat dacht je van de Oranjestraat in Den Haag waar Andy gisteren was?
1: Ja.
0: Dat is gewoon 7 jaar werk om dat weer weg te krijgen.
1: Zo, mijn hemel.
0: Oh.
1: Ja, we waren erg moe, hè? Ik moet zeggen, ik had gisteren ook wel iets wat dan niet heel handig is. Ik had een lactatiecursus.
2: Oh!
1: Weten jullie wat dat is?
0: Lactatiecursus? Dat is vast niet vingerverven met...
1: Absoluut niet. Nee, dat is voor vrouwen om te leren hoe ze borstvoeding moeten geven.
0: Oh, lactatie. Ja, iets met melk.
1: Precies. Maar de man wordt natuurlijk steeds meer betrokken bij het hele babyproces.
2: Mooi.
1: En dat vinden wij goed.
2: Ja.
1: Maar dus ik was daar ook bij gisteren. En we zaten in een gebouw en dat was me een partij warm.
0: Oh,
1: daar,
0: jongen.
1: Dus je zit daar gewoon eigenlijk met te weinig slaap. En iemand zit over borstvoeding te leren.
0: En je zakt langzaam weg.
1: Ik ben in slaap gevallen.
0: Oh nee!
1: Ja.
2: Nee, letterlijk.
1: Ja. Dagmar zag zo heel langzaam mijn bolletje steeds meer naar beneden zakken.
0: Alsof je naar de uitleg van een spel bij Wie is de Mol zat te luisteren.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Als je echt niet kan slapen, dan moet je gewoon Wie is de Mol aanzetten. En dan ben je gewoon binnen 10 minuten weg.
1: Ja.
2: En nu heb jij geleerd hoe jij borstvoeding moet geven.
1: Nu heb ik in principe
0: laten zien. Nou ja, dat is dus leuk. We zijn er nou toch. Laat maar eens even zien hoe dat moet.
1: Nou ja, je moet er dus een soort van C van maken. Je moet hem een beetje indutten. En dan moet je zorgen dat de baby de hele tepel, niet alleen het puntje, maar de hele tepel...
0: De hele tepel moet erin natuurlijk, hè? Ja.
1: Zoals wij het ook doen, hè, Geer.
0: Zoals wij het thuis ook doen.
1: Ja, precies.
0: Funny, because it's true. Oké, fijn. Dus je weet nu hoe dat moet.
1: Ja, precies. Ja, langzaam leer je dan een beetje.
0: Maar daar kun je dag maar bij helpen dan.
1: Zeker. Maar heb je dat nooit gehad met
0: de lactosecursus heb ik helaas overgeslagen.
1: Ja?
0: Ja, die heb ik overgeslagen. Nee, die heb ik niet gehad.
1: Heb je überhaupt iets moeten leren van tevoren, voordat de baby's kwamen?
0: Nee, ik voel...
1: Een cursus of zo?
0: Totaal ben ik zo onbetrokken. Nee, zwangerschapsgym en zo. Ik was er helemaal niet bij.
1: Maar was dat een andere tijd of zo?
0: Ik denk dat het een andere tijd was.
1: Ja, laten we daarop houden.
0: Ik hoop zo ongelooflijk dat het een andere tijd was. Dat het daarmee te maken heeft.
1: Eigenlijk. Ja.
0: Ondertussen is hier een nieuwe Act Doe de Morgen aan de horizon aan het gloreren. Hebben wij straks op de bühne, en dat is wel even leuk, want ze hebben een nieuwe single en die gaan ze zo meteen spelen. En op mijn verzoek doen ze ook nog even de plaat waar het allemaal mee begon. It's the first time. Lois Lane.

0: Paloma. En Addicted to Love. Wat fijn, dan kan ik dit muziekje even gebruiken om aan jou te vragen, Marijke, wat er zo meteen allemaal het nieuws van 6:30 zegt.
1: Nou, er zijn grote zorgen over onze banen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: En we moeten meer met vreemden praten.
0: Alweer?
1: Ja.
0: Nog steeds?
1: Ja.
0: Gisteren ook al?
1: Nee, maar nu is het echt een campagne.
0: Een campagne?
1: Serieuze campagne.
0: Van Sieren?
1: Ja, klopt.
0: Oh, wat leuk. Zometeen meer.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Ja, en ik hoor je vragen. Zijn er al files? Ja, ik zie files. Om maar even een geslachtsziekte te noemen. 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 1/2 uur. De A20 Hoek van Holland Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel. 1 kwartier. En een afgesloten oprit. Of andersom natuurlijk op de A27 Breda Gorkum bij de Merwedebrug. 1 kwartier. Exact 6:30. Dat is schema zeg. Allerlaatste nieuws.
1: Goedemorgen. Het aantal mensen dat zich zorgen maakte over hun baan is in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld, dat schrijft de Telegraaf. Vooral in de horeca of detailhandel. In de bouw, techniek en zorg is juist genoeg werk. Na het fiasco op het WK voetbal heeft bondscoach Ronald Koeman besloten op te stappen. Die moet dus mogelijk ook op zoek naar een nieuwe baan. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven, maar dat is niet gelukt, dat schrijft hij op Instagram.
0: Ergens ging het mis.
1: Ergens ging het mis. Ja, ik ben even benieuwd. Max, jij bent onze voetbalkenner. In hoeverre is Koeman, ja, dat is misschien een stomme vraag, maar hier nou ook echt verantwoordelijk voor, vind jij?
10: Ja, ik denk toch ook wel van wel. Ja, ik sta wel aan de kant van de critici, om heel eerlijk te zijn. Ja, ik bedoel, ze speelden hartstikke goed eigenlijk tegen Zweden. Gewoon in een 4-3-3-stelsel. En dan ga je eigenlijk als een klein hondje op je rug liggen met je pootjes omhoog en zeggen, nou, Marokko is zo goed, we moeten wel 5 verdedigers neerzetten.
1: Ja, want ze hadden eerder 4 de hele tijd.
10: En,
1: ja.
10: Precies, en ja, daardoor liep het gewoon eigenlijk helemaal niet op het middenveld.
0: Ik had exact dezelfde analyse van mijn oudste zoon, niet ik. Ik snap er niks van. Waarom hebben ze dat nou? Ja. Je had ook een zwaar kritiek op Koeman. Ja. Ik snap die man niet. Dus ik dacht, oké.
10: Maar laten we hem wel bedanken voor alles wat hij tot nu toe heeft gedaan.
1: Zeker.
10: Voor Oranje. Want hij heeft natuurlijk al een mooie carrière.
1: Voorspelling? Nieuwe?
10: Arne Slot.
1: Oké. Nou, we houden die op de hoogte.
0: Zet het even neer.
1: Iets bestellen bij Temu of AliExpress wordt vanaf vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal €3 per pakje. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten, zoals opladers, afremmen.
0: Ik dacht ook dat het per artikel is. Dus als je bijvoorbeeld... Vroeger kocht je dan een pak van 10 servetjes. Nu betaal je per servetje.
1: Serieus?
0: Ja, zoiets.
1: €30
0: dat
1: over
0: dacht
1: een pak van 10 servetjes.
0: Ja, niet normaal. Ja, de vrees.
1: Ja.
0: Hè?
1: Gewoon lokaal kopen.
0: Je kan niks meer kopen op Temu.
1: Hey, gisteren hadden we het hier in Ik Doe Binnen Morgen over smalltalk en tips daarvoor. En ik hoorde onze collega Siet gistermiddag al even over een nieuwe campagne van Sieren. Ja. Ik wil het er toch nog even met jullie over hebben. Want Sieren heeft nu een campagne gelanceerd om te, aan te moedigen dat we meer met vreemden praten.
0: Ze hebben ook een leuk liedje, moet je horen.
11: Een praatje maakt je dag. Het voelde wat onwennig, maar toen ging ik overstag.
0: Dwangmatig hip zijn van de Rijksoverheid.
10: Ja.
1: Dat is leuk dat je dat zegt. Wat vind je dat? Ja, dat
0: dit is echt dwangmatig hip zijn vanuit de overheid.
1: Ja.
0: Dat is een keuze, dat kan. Maar we moeten dus gewoon in het wilde weg met wildvreemde mensen gaan praten.
1: Nou, het is leuk, want jij hebt een stukje van het nummer. Ik heb ook een stukje van het nummer. Oh. Namelijk met een uitleg.

0: ben je zelf bij de broodafdeling al van... God, nou, wat spaar je eigenlijk zelf?
1: Ja. Nee, dat interesseert me echt... Ja.
0: Het interesseert je dus geen
1: enkele. Nee, maar dan ga je iets vragen aan iemand. Dat is wat jij gisteren ook zei, weet je. Dat je op een gegeven moment iets... Dan ga je dingen vragen waar je eigenlijk het hele antwoord niet van hoeft te horen... omdat dat je helemaal niet doet.
2: Nee. Ja? Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel leuk.
1: Ja?
2: Ik sta er eigenlijk gewoon wel helemaal achter. Trouwens, Siri is geen overheidsinstelling. Dat weten niet veel mensen.
1: Oh, dat dacht ik altijd.
2: Nee, dat is gewoon een initiatief vanuit burgers zelf. Maar ik sta er wel achter. Ik vind het ook altijd leuk om een praatje te maken. Bij de groenteboer, bij de slager. Gewoon even.
1: Ja, ik doe het ook bij de mensen die ik elke dag zie. Bij de bakker. Ja. Ik kom elke dag bij de bakker voor de moutkorn.
0: Ja, maar dat telt dus niet. De mensen die je al kent, dat telt eigenlijk.
1: Maar dat telt dus niet.
2: Nee. Ja, maar ze hebben dus nog een voorbeeld. Waarbij hij dus in de bus zit. En dan zit hij naast een vrouw met een klein mupshondje. En dan vraagt hij de vrouw: mag ik vragen hoe dat hondje eigenlijk heet? Oh, dat heet Lola. Het is een Franse hond. Nou, wat leuk. En nu mag je het hondje aaien. Het is gewoon een heel stom voorbeeld. Maar ik denk, ja, het maakt je dag wel daadwerkelijk leuker.
0: Jij voelt je echt beter na zo'n gesprekje met een vreemde.
2: Ja.
1: Nou, dat lukt in dit pand trouwens overigens niet.
0: Oh, is het erg?
1: Het is hier echt verschrikkelijk. Ik had het gisteren ook weer lopend naar buiten. En ik durf niets meer te zeggen tegen die, want je krijgt niets terug. Het is allemaal eenrichtingsverkeer. Mensen lopen hier het pand binnen. Ik weet niet of dat Amsterdam is of zo.
2: Het zijn een beetje de serieuze telegraafmensen.
1: Ja, maar niets. Echt gewoon niets.
0: Maar het is heel erg.
1: Hoe heet die gezellige verslaggever ook altijd hier van de Telegraaf?
2: Wouter de Winter.
1: Ja, nou, die man.
0: Die gaan ook echt naam noemen.
1: Wouter de Winter, wat de hel is er met jou aan de hand, sociaal gezien?
2: Ja, ik snap het.
1: Ik zeg goedemorgen. Hij zegt niets. Nee. Loopt gewoon langs me heen. Dat is al 5 keer gebeurd. Ik heb besloten om nooit meer goedemorgen te zeggen. Of goedemiddag, wat dan ook.
2: Weet je wat grappig is? Hij stond op een gegeven moment bij de draaideur. En ik stond achter hem. En de draaideur weigerde hem. Dus hij moest weer even terug. Dus ik zeg tegen hem. Ik zeg, ja, je column was niet goed genoeg. Je moet weer terug.
1: Oh.
2: En hij zo... Ja.
1: Oh.
2: En, maar het was gewoon een grapje. Hij kon dat niet hebben.
1: Jammer, hè?
0: Nou goed, misschien dat we op grote schermen deze campagne even moeten afspelen.
1: Ja, ik denk het ook. Ben benieuwd. Ja.
0: Het weer nog. Er zijn wat stapelwolken en er is veel ruimte voor de zon vandaag. Wel op sommige plekken wat kans op een bui, maar het blijft op de meeste plekken droog. En het wordt zo tussen de 22 en de 24 graden.
3: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu.

0: niet wat er vanavond gaat gebeuren, maar laat het dan maar gewoon gebeuren, weet je. De Dijk. En daarvoor, You Spin Me Round Like a Record, Dead or Alive. Zanger, overigens, Dead or Alive? Nee, Dead. Die is niet meer. Peter Burns, maar ga hem niet googlen.
1: Ekdom's platenkast.
0: En dan is het weer tijd voor een duik in de platenkast. Ik ben er weer uren geweest gisteravond. Oh, wat was ik weer lekker aan het hobbyen. En ik heb een, ja, sorry, het is een beetje een yard rock vandaag. Maar dat vinden we vast niet erg, hè? Kijken, fans. Een christelijke rockband uit Amerika. Een christelijke band. Alles wat zij maakten was eigenlijk met een christelijke inslag. Dus de Heer Jezus en Christus was er ook bij. En zo ook het nu volgende liedje. De band heet The Sweet Comfort Band. Maar ze maakten wel echt fantastisch lekkere liedjes. Met veel toeters, blazers en geweldige muzikanten. En ja, het nu volgende liedje komt uit mijn geboortejaar. Het was 1978. En het gaat over God.

0: gevoelig voor toeters, denk ik. Als dan blazersectie klinkt, dan zitten we meteen goed. Inderdaad, hij staat ook in de Yardwork playlist die wij een tijdje geleden hebben gehanteerd. Elke dag, of elke week in ieder geval één Yardwork plaat. Maar deze mocht ook zeker niet ontbreken in de platenkast. The Sweet Comfort Band. En je moet ergens in geloven, dan maar in jezelf. Got to believe.
1: Je raakt het nooit!

0: Guttegut, lieve mensen, staat hier.
1: Ja, nou.
0: Guttegut, lieve mensen.
2: Vind je die goed?
0: Het is 2-0 voor mij. Het is echt ongelofelijk.
1: Maar ik schrik, Geer, want wij krijgen van onze vaste luisteraar Luc Reuvers net het bericht dat de laatste 4 weken heb jij gewonnen.
0: Echt waar? Dat heb ik helemaal niet gevierd.
1: Het is ongelooflijk.
0: Hoe kan dat nou?
3: Is er al voor geapplaudiseerd, lieve
0: mensen? Is daar al voor geapplaudiseerd? Het is ongelooflijk. Nou, het hoog tijd, dat gaat helemaal de verkeerde kant op.
1: Helemaal.
0: Oh, je moet echt ongelooflijk je best doen zonder dat we iets voorzeggen.
1: Ik heb hier 2 tandjes van.
0: Mevrouw Ketel, daar komt hij dan weer. Het fragment van vandaag. En die komt weer uit, toch van onze regionale collega's. Wij houden alles in de gaten natuurlijk. RTV Oost. Dat is de omroep van de provincie Overijssel. 2 mannen hebben onlangs ingebroken in buurtschap Witharen. Het hele tafereel is vastgelegd op de camera en de voice-over van RTV Oost doet kundig verslag.
4: Ineens schijnen er zaklampen op een erf in de straat Stenenbrug in Witharen. 2 mannen gaan binnen op zoek naar waardevolle spullen. Ze zijn hier in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 mei.
0: Ja. Waardevolle spullen. Maar nu komt het, Marijke. Het is nogal een aparte combinatie aan spullen waarmee de dieven uiteindelijk zijn vertrokken, wat zij dan toch zien als waardevol. Aan jou de vraag, wat hebben die dieven daar meegenomen? A. Een pallet aan vlaggetjeslijn en een kluskoffer. B. 12 portretten van Herman Finkers en een spaarvarken. Of C. 25 kilo vlees en 10 flessen Jägermeister.
1: Ja, ik heb een vermoeden dat ik dit verhaal nog ken.
0: Ja, het is al in mei gebeurd,
1: dat,
0: hè?
1: Dat het C is, maar ik weet dat niet zeker. Vlees en Jägermeister. Vlaggetjes lijn, dan bedoelen we niet lijn, maar
0: nee,
1: lijn.
0: Nee, lijn.
1: De lijn.
0: Het ja, is vlaggetjes aan lijn. Vlag. Daar zou in Den Haag bijvoorbeeld heel veel lol mee kunnen hebben gehad in,
1: met het WK.
0: In de Oranjestraat.
1: En hoeveel meter was het?
0: Even kijken, een pallet gewoon.
1: Een pallet aan vlaggetjes
0: lijn. Staat niet bij hoeveel kilometer.
1: En wat nog meer?
0: En een kluskoffer zat daarbij. Mm-hmm. En had je B, 12 portretten van Herman Finkers en een spaarvarken.
1: Ja, ik denk dat Herman Finkers is bedacht door de redactie. Die denkt Overijssel, RTV Oost, zal wel Herman Finkers zijn.
3: Maar hoe kan je dit al weten en gezien hebben? Hou jij het crime nieuws van Overijssel gewoon
1: Martijn te wijlen?
3: In de gaten.
1: Ga ik dat wel dus even langs,
0: ja. Diep in de crime Overijssel zien, zit zij.
1: Ja, de regionale probeer ik ook zoveel mogelijk mee te nemen, maar lukt niet altijd. Maar ik geloof, laat ik mijn onderbuik gewoon volgen. Ik denk dat het C is, nummer C, en dat er vlees en Jägermeister is gestolen.
0: Vlees en je klinkt als een doorsnee zaterdagavond, hè? Ja. Wat gaan we doen? Nou, vlees en Jägermeister, ja. Oké, zetten we nummer C neer en dan gaan we eens even luisteren of dat waar is.
4: In deze hut vinden ze een vriezer en daaruit stelen ze 25 kilo vlees. En ook verdwijnen er 10 flessen drank, zoals Jägermeister.
0: Zoals Jägermeister, hè?
3: Ja.
0: Ja, precies. Nou, hè?
1: Eindelijk!
0: No, you needed a win.
1: Ah, echt waar, ja.
0: Nou, wat fijn. Dat betekent dat de stand nu 2-1 is.
3: En misschien is er wel een comeback op handen, mensen.
0: Oh, morgen de zwaanstand en daarmee het weekend in op vrijdag. Dat is toch weer spannend, hè? Nou, eindelijk. Voelt goed, hè?
1: Heel goed.
0: Zie je wel?
3: Je kan het wel.
0: Wat 25 kilo vlees en 10 flessen Jägermeister, wat je kan doen. Meteen vrolijk.

0: met de beste muziek aller tijden. Veronica. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: retour.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
5: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
12: Maar je moet gewoon je boek houden.
11: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
13: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Veilige nieuws, hè? Veilige nieuws. Met Marijke Ketel.
19: Goedemorgen. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze dan worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden. Dat blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er dan totaal weer niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Er is een tiener opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Nieuwsuur bericht daarover. De verdachte zou dit hebben voorbereid vanuit het nihilistisch extremisme. Dat draait om het veroorzaken van geweld en chaos, maar hangt niet echt een duidelijk politiek of religieus doel aan. De politie wil er verder weinig over zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, dat schrijft hij op Instagram. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol, dat is wat eerder dan verwacht. Maar niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Nou, ondertussen is gastland Mexico net doorgegaan op het WK. Zij wonnen van Ecuador met 2-0 en ook Frankrijk en Noorwegen zijn door. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. Het gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. En ze hebben ook al een dochter.
18: Maar je zou een vierling krijgen.
19: Ik denk dat dit mijn grootste nachtmerrie is.
18: Ja.
19: Dat je je voorbereidt op één kind.
18: En dan komen er vier.
19: Als in hartstikke fijn hoor, gezond en wel en nieuw leven. Maar vier lijkt me een enorme uitdaging.
18: Ja, dat is wel... Dan mag je wel een hoop cursussen volgen.
19: Het weer nog zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een buitje vallen. En het wordt tussen de 22 en de 24 graden.
18: Oh, dat is 23, denk ik.
19: Nou, dat denk ik ook.
18: 16 vertragingen staan er. Valt wel mee om woensdag, hè. Thuiswerkdag. A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 26 minuten. Een lange file op de A4. Rotterdam Amsterdam bij het Liemers Aquaduct. Daar is een ongeluk gebeurd. 1 uur en 18 minuten strijden nu. En de A27 Breda Gorkum bij Gorkum zelf. Daar is de oprit afgesloten. 16 minuten.
0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
16: Schat?
10: Hm?
16: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
10: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
16: Mafkees.
2: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
13: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Met je kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: en Sheryl Crow. En als je hem hebt, dan moet je hem ook laten horen. All I Wanna Do Is Have Some Fun. Op de 1e van juli, jongens, een nieuwe maand weer begonnen. Juli, July. Oh, dan moet ik zo even draaien.
1: Oh, Bert Hering.
0: Ja, Bert Hering natuurlijk. Ja, in juli. Ja, ik pak hem er even bij. Het is Radio Veronica, echt om de morgen. We hebben alle kranten weer even doorgespit. Het is de partij komkommertijd nu.
2: En nu al, valt vroeg dit jaar.
0: Ja, de komkommers vallen wel heel vroeg dit jaar. Maar wat heb jij gevonden?
2: Nou, het is 1 juli en dat is altijd traditioneel een dag waarop er ontzettend veel verandert.
0: Ja, heel veel. Hè? Waarom is het eigenlijk altijd op 1 juli?
2: Nou, dat heb ik ook even voor je uitgezocht, Geer. Want ik dacht wel, dat ga jij mij straks vragen.
0: Dat ken je mij toch goed, hè?
2: Dat is om een vast moment te creëren. 1 januari en 1 juli, hè, is precies op het deel van het jaar. Omdat iedereen dan weet waar die aan toe is. En tijd heeft om dat soort dingen voor te bereiden. Dus als je meer moet gaan betalen of minder. En omdat veel tarieven, salarisverhogingen, huurverhogingen soms halverwege het jaar worden aangepast.
0: Lekker dan.
2: Dat is een mooi eikpunt.
0: Wat hebben we allemaal, waar kunnen we allemaal rekening mee houden?
2: Nou, onder meer minimumloon gaat stijgen, dus dat is goed nieuws. 14,99 per uur. Als je huurder bent, wel slecht nieuws, want die mag ook omhoog gaan vanaf 1 juli, dus daar moet je even op letten. Als je helemaal kapot wordt gebeld door irritante telemarketeers. Nou, dat is goed nieuws.
0: Ik geloof niet, dat kan niet dat het stopt.
1: Wordt dat afgeschaft?
0: Word ik vanaf vandaag niet meer door Essent lastiggevallen?
2: Nou, moet Essent dan heel duidelijk laten weten dat je mag eigenlijk alleen als jij Essent toestemming hebt gegeven. Dus dat is altijd heel belangrijk.
0: Maar niemand geeft toch toestemming?
2: Ja, lees jij de kleine lettertjes, Geert?
0: Ach.
2: Ja, die leest niemand ooit.
1: Oh, dit is het welbekende knopje accepteren en doorgaan.
2: Precies, dus kijk daarmee uit als je echt door Essent. Ik word altijd helemaal platgebeld door het NRC. Kijk gewoon de kleine lettertjes. En dan als het goed is, word je niet meer gebeld.
1: Oh, nou ja. En dan kijk je de kleine lettertjes. En dan kan je er nog niks aan doen.
2: Nee, want je moet dat vinkje, anders mag je niet verder. Dat klopt.
0: Dus ja, en dan?
2: Je wordt er gewoon ingeluisterd.
0: Maar mag dat nog wel per juli?
1: Ja,
0: je wordt ingeluisterd.
1: Ja hoor. Ingeluisterd is gewoon nog legaal.
2: Nou, en verder, wat veel mensen nog aangaat, is als je veel pakketjes buiten de EU bestelt. Dus Temu, Shein, dat soort pakketjes. Dan moet je €3, je zei het net al, dat klopt. €3 per product.
0: Ja, per product.
2: Bovenop de verzendkosten.
0: Ja, dus als je een pak van 100 servetjes koopt. Dat is, is het dan 100 servetjes die je betaalt, keer 100?
2: Nee, ik denk dat je dan...
1: Pak.
2: Ja, een pak.
1: Op het pak.
0: Oh ja, oké.
2: Dus ik denk dat dat heel letterlijk geloof.
0: Maar 10 losse luiers bijvoorbeeld?
2: Nou, als je losse luiers...
1: Nou ja, als je dat wil los bestellen, dan gaat het wel in de papieren lopen.
2: Dan gaat het in de papieren lopen.
0: Zo. Oké, dan doen we dat maar niet. Nee. Tot zover onze geschiedenis bij de Temu.
2: Jammer, dat is goed voor het milieu. Hè,
0: dat dat wel, ja, natuurlijk. Max, je hebt toch geen voetbal, hè?
1: Nee. Nou ja, ook weer wel, maar ook weer niet.
0: Oh.
1: Nee, het WK is natuurlijk voor Nederland voorbij. En dat was nogal een koude douche.
0: Dat was een koude douche, hè? Zo, de knetter.
1: Mogen we wel stellen, toch?
0: Och, och, och.
1: Nou, nu zijn er natuurlijk veel voetbalfans die stug door blijven kijken. Ik ben er ook zo eentje. En ja, die lopen dan natuurlijk ook nog steeds warm voor die wedstrijden. Maar ik kan me ook voorstellen, Geer, dat je er nu helemaal klaar mee bent. Ik ben wel toe aan iets anders. Nou, dat heb ik even voor je op een rij gezet. Klein rijtje, hoor. Maar dat is er gewoon. Je kan gewoon nog steeds van sport genieten. Bijvoorbeeld aankomende zaterdag. Dan kunnen we ons helemaal storten op de Tour de France.
0: Al gaat het weer beginnen, ja.
1: Zeker.
0: Tour de France.
1: Ze beginnen in Barcelona en eindigen 3 weken later. Natuurlijk traditiegetrouw in Parijs. Maar dan kan je weer urenlang lekker van chateautjes genieten. En van het Franse landschap. En van demarages en pelotons. Ja, okay, zeker.
0: Prima.
1: En misschien heb je het gemist, maar afgelopen maandag is ook Wimbledon begonnen.
0: Oh, ik had het me voorgevoeld dat
1: het
0: maandag...
1: En het ligt allemaal natuurlijk een beetje onder het nieuws van het WK. Maar dit is ook aan de hand, mensen. Kan je ook van genieten.
0: Wimbledon.
1: Ja.
0: Super. Wanneer gaan we weer biljarten? Of is dat dan niet...
1: nog geen keuze. Biljarten staat nog niet op het programma.
0: Ja, we hoorden Marijke er al even over. Er veranderen dus per vandaag wat dingen. Het is 1 juli en er is nog iets waar we het even over moeten hebben. Mijn zoon kwam hier gisteren mee. Die kwam mij waarschuwen. Vergeet ouderwets je 06-nummer te geven aan die ene leuke persoon in de kroeg. Dat hoeft helemaal niet meer. Want, what's that? Gooit het roer om. Binnenkort app je namelijk met je gebruikersnaam. Later in dit jaar wordt de functie echt gelanceerd. Maar je kan dus deze week al je gebruikersnaam claimen. En hierbij is het dus wel gewoon dat je eigenlijk... wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat is precies waar ik gisteren voor gewaarschuwd werd door mijn zoon.
1: Oh,
0: claim even je naam, want anders dan hebben we andere mensen die met jouw naam er vandoor gaan.
1: Oh, wat handig van jouw zoon dat hij daaraan denkt.
0: Ja, hè? Dus ik heb hem even gedaan. En ik weet niet, ben jij keteltje 1, 2, 3 nog steeds? Of?
2: Keteltje paardenmeisje 96, dacht ik aan te denken. Maar...
0: paardenmeisje.
2: Nou, ik vond het dus ook een beetje, gek, omdat ik dacht van ja, dan... Kijk, ik moet hem nog claimen, maar iedereen kan mij dan straks vinden onder mijn rijke ketel. Dat leek me ook weer niet zo handig. dat iedereen Gerard Ekdom kan toevoegen. Leek me ook weer onhandig.
0: Dat lijkt me ook, ja, ook onhandig, ja. Maar dan heb je hem maar. Anders zijn er andere mensen die aan de haal gaan met jouw naam.
2: Ja, nee, ik ga hem nu claimen. Ik ga nu bezig.
1: Oké, okay. Is dit dan het moment dat we even goed op die kleine lettertjes moeten passen?
2: Dat denk ik wel.
1: Want volgens mij gaan ze dus ook jouw berichten en dergelijke allemaal gebruiken om weer advertenties aan je voor te schotelen en zo.
2: Ja, dat zal wel weer.
0: Ja, of iemand claimt The Real Marijke Ketel. ben jij dan niet? En dan moet je dat weer gaan uitleggen. Oh,
1: doe je dit nou? Vertellen aan de mensen?
0: Mijn zoon heeft dat. Even kijken, Lennon heeft mij geappt gisteravond.
1: Ja. Volgens mij heb ik hem.
0: Eigen naam claimen, ga even naar account in instellingen en dan naar gebruikersnaam.
1: Oh ja.
2: Dus buiten de app is dat.
1: Je hebt in WhatsApp heb je rechtsboven die drie puntjes. Dan ga je naar instellingen en dan dus account.
0: Ja, dan account.
1: En dan kan je dat doen.
0: Dan kan je een claimman. En over claimman gesproken, Suzanne en Monique claimman. Hey, Lois Lane staat straks hier op de bühne. Dat is leuk, ze hebben een nieuwe single en ze zijn eigenlijk nooit weg geweest. En dat gaan we ook nog even een klassieker spelen straks. Ik heb er nu al zin in. Lois

0: Ja, de weekend komt steeds dichterbij. Het is alweer woensdag. Ik zeg het maar even.
1: Is Zagemans al langs geweest?
0: Hè?
1: Is Zagemans al langs geweest?
0: Nee, die komt vanmiddag. Ja, uurtje of 12. Dit was Save Your Tears. Save Your Zagemans in dit geval. En daarvoor, het is 1 juli jongens. En dan kan die weer uit de kast. Elk jaar haal ik hem even erbij. Bert, Herink, ik krijg wel heel veel appjes van mensen die zeggen... ja, maar nu wil ik ook bier. Het zat namelijk in een bierreclame. Hij was de stem van Heineken.
1: Ja.
0: Dat mag ik zeggen.
1: Heerlijk helder.
0: Heerlijk helder. En wat heerlijk helder, dan is het goed. Zong hij eigenlijk in de reclameversie, Bert Herink.
1: Maar dat vonden de mensen zo leuk.
0: Ja, dat was ook heel leuk. Het is een geweldige zanger en leuk liedje ook. Elk jaar 1 juli, even draaien. Julie July. Marijke, jij wil graag een luisteraarsonderzoek houden voor in het nieuws zometeen.
2: Dat klopt. Want... ik heb een artikel gevonden... en die wil ik graag aan de luisteraars voorleggen... en aan jullie hier in de studio, kijken of het klopt.
0: Oh jee.
2: De grootste afknappers die we hebben tijdens de kaasfondue.
0: Misschien moet ik even bij zeggen dat de kaasfondue...
1: Nee, dat je dan je broodje in de kaasfondue valt... en dat mensen hem er niet uit kunnen krijgen.
0: Ja, dat je met zo'n prik zo'n prikding eruit...
2: Ja, irritant. Is ook voor gedoe. Nou, de kaasfondue is hier bij ons jargon voor...
0: seks.
2: Inderdaad.
0: Ja, dus, gewoon rampetampen.
2: Wat is jouw grootste afknapper tijdens het rampetampen?
0: Grootste afknapper.
2: Willen jullie al een voorzetje doen?
1: Ja, ik heb er wel één.
0: Oh.
1: Ik vind humor, vind ik...
2: tijdens de rampetamp?
1: Vind ik dat dan, ja.
2: Oh, maar geef dan eens een voorbeeld.
1: Nou, ik heb het ook wel eens met iemand gedaan... en dat het dan zo... dat er iemand een grapje maakt of zo... dat er dan... ja, of dat het misschien een beetje zo een lacherige sfeer is of zo. Ja, dan kom ik er niet in.
2: Geer, wees eens eerlijk. Heb jij wel eens een woordgrap gemaakt tijdens de kaas van...
0: nee, het ergste is dat ik altijd... nou ja, laat ik maar wat moppen tappen. Dan is het wel gezelliger misschien. Nee, dat doe ik niet meer.
2: Dat niet meer?
0: Nee, nee.
1: Nooit imitaties gedaan tijdens...
0: Goeie ja.
1: Dat is even lekker, hè?
0: Even een Henk Bers boekje. Zo muziek, vrienden.
1: Ja. Dat is heel erg groot.
0: Ik denk niet dat dat heel goed is, nee. Ik weet het niet. Wat is een grote afknapper? Dat is een goede vraag eigenlijk.
2: Iemand heel erg stinkt.
0: Ja, dat zal het wel...
1: Maar een beetje stinken op zijn tijd.
2: Ja, stinken
1: ook wel weer mooi.
2: Van wie je houdt, die stinkt niet.
0: Nee, maar kijk, als jullie samen aan de knoflookschotel hebben gezeten... is dat niet erg.
1: Nee.
0: Maar als het maar één van de twee is, dan... dan heb je al een zware tijd, denk ik.
1: Hè? Oké, dus het is aan de luisteraar nu.
2: Ik ben heel benieuwd. Ik heb 5 grootste afknappers gevonden. Of die schromen kloppen met wat onze luisteraar vindt.
0: Ik ben wel nieuwsgierig. Laat maar even weten. We houden je anoniem, moet ik er even bij zeggen. Hè? Ik heb de minst grote afknapper in de slaapkamer alle tijden. Heb ik klaarstaan.

0: geslacht, deze man. Barry White, you're the first, the last, my everything. Lekker hoor. Het nieuws komt eraan zometeen van 7:30. En wat zit er allemaal in bereken, hè?
1: Koeman stopt ermee. En wat zijn nou die grootste afknappers tijdens het vrije?
0: Nou, er komt een hoop binnen in de app, hè?
1: Ja?
0: Oei, oei, oei, zeg.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Arie Veronica, verkeer. Met 32 vertragingen. En dit zijn de langste. De A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel een half uur. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 54 minuten. En een ongeval op de A12 Arnhem Utrecht bij Maarsbergen. Daar 41 minuten vertraging. Het is exact 7:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela zochten naar overlevenden van de aardbevingen, die gaan weer naar huis. De kans dat we nog mensen levend onder het puin vinden is klein. Dat zegt een woordvoerder op Radio 1. Ronald Koeman is weg als bondscoach. Na het debakel tegen Marokko heeft hij zelf besloten op te stappen. De KNVB moet vaart maken met zijn opvolger. In september speelt Oranje weer in de Nations League. 1 op de 5 mensen is momenteel bang dat ze komend jaar een nieuwe baan moeten zoeken. Volgens de Telegraaf is dat aantal in 2 jaar tijd verdubbeld en speelt het vooral in de horeca of bij de klantenservice. Nou, en dan dat onderzoek van Vice over de grootste afknappers in bed, tussen de lakens, tijdens de kaasfondue. Ja, noem het hoe je het wil noemen. We hebben net ook een oproepje gedaan, daar komen we zo op terug. Ik zal even de 5 dingen noemen die Vice heeft ontdekt. En dat zijn eigenlijk dingen die we vaak ongemerkt zeggen tijdens het vrije. Dingen als, ben je bijna klaar? Waarom adem je zo zwaar?
0: Ja, wat denk je zelf?
1: Is dit je eerste keer? Dat vraag je toch niet?
0: Dat vraag je toch niet?
1: Dat kan toch niet? En zweet je altijd zoveel? Ik denk dan ook, ja god, het is toch een compliment. Ik bedoel, het is toch,
0: ja.
1: Zweet is toch ook wel een goed.
0: Nee, het is 45 graden. Laat me nou even, het is gewoon warm.
1: Het is gewoon warm, laat me lekker. Maar ik ben benieuwd wat jullie in de chatbox hebben gevonden.
0: Nou, daar gaat het wat ranziger aan toe, kan ik je melden. Moeten we de namen bij een beestje noemen of een beetje bij het naampje?
5: We hebben inderdaad in ons draaiboek de namen erbij staan, maar laten we er zeggen nu anoniempje 1.
0: Anoniempje 1 zegt, ik vind egoïsme een enorme afknapper.
1: Oh ja.
0: Snap ik wel, dat je vooral voor jezelf gaat.
5: Anoniempje 2 die zegt, ja, ik heb wel eens meegemaakt dat diegene de naam van een ex noemde tijdens het hoogtepunt.
0: Dat is ook niet handig, hè, als je Herman heet en je hoort
5: Hans!
0: Ja, niet handig. Anoniempje 3 zegt, als het alleen maar om zijn genot draait. Het is trouwens een dame die dit stuurde.
5: Ja, dan vraag je al snel, ben je al bijna klaar.
1: En hoe doen jullie dat? Dan heb ik nu toch de kans om het te vragen.
0: Ik doe altijd, het duurt altijd even. Dus ik ben heel beleefd. Okay. Echt heel beleefd.
1: Je vraagt het eerst.
0: Nee, ik wacht dit. De andere, dan pas even.
1: Oh, zo, je laat de dame voorgaan.
0: Ik laat de dame voorgaan.
1: Oh, wat goed. Ja. Nou, oké.
5: Ik kan dit bevestigen.
0: Hoe weet jij dat nou?
5: Nou, niet van jou.
1: Mag zit er altijd bij?
5: Ik herken me. Nee, ik ben wel eens met Nicole. We bellen ook aan wel eens. Ja.
0: Even kijken hoe dit zit.
5: Nee, ik bedoel, ik snap waar je vandaan komt.
0: Oeh.
5: Ja, dit heb ik ook een beetje.
0: Dat wordt natuurlijk helemaal niks.
5: Nee.
0: Ik heb nog een ander antoniem die wel eens beneden bepaalde zaken doet bij zijn, of misschien een ex-dame, dat het ooit gebeurd is. Dat hij daar bezig was en dan kwam nog een stuk toiletpapier.
1: Dat lijkt me ook wel voor beide
0: partijen. Dat is ook niet gênant eigenlijk.
5: Zo, drie dubbel laags. Nou, dan.
0: Zie ik daar een stuk heen, Ed.
5: Heb je meevallen gehad? Nou, anoniempje 5 zitten we nu op. Even kijken, dat je eerst door een heel oerwoud heen moet kappen voor de bestemming.
1: Ja, daar kan je ook van houden. Ja, dat is persoonlijke voorkeur, denk ik ook.
0: Ja.
1: Als het maar schoon is.
0: Dat je met een zeis eerst even dat hele gebied moet door. Dat kan een probleem zijn, ja.
5: Dat je eerst al wimbouwer.
0: Nou, daarover gesproken. Ik krijg anoniempje 6 hier. Die zegt, ik vind muziek tijdens de daad wel oké, maar niet... ingewikkelde neurojazz.
5: Ja. Dat vind ik trouwens nog wel een mooie. Wat draai je in de slaapkamer tijdens de daad?
0: Ja, dat was vroeger al een vraag die ik stelde tijdens mijn... toen ik nog YouTuber was. Ben ik heel even geweest, had ik Ectons platenkast. En dan vroeg ik altijd aan... had ik altijd 5 vragen aan een bekende Nederlander. En een van die vragen was, wat draai je in de slaapkamer? Nou, bijna niemand draait iets.
1: Nee.
0: Nee, niemand, want het leidt af.
5: Doodse stilte,
0: doodse stilte en gewoon lekker geconcentreerd. En moet ik zeggen, ja, ik zit zelf eigenlijk ook altijd... draait de muziek in de slaapkamer? Nee.
5: Nee, maar als het zo is, dan vind ik het wel altijd leuk.
0: Ik
1: maar
0: ook.
1: Wat dan?
5: Ja, dat zijn gewoon van... Ja, ik vind dan bijvoorbeeld S.G. Lewis vind ik heel gaaf. Maar dat kennen jullie denk ik niet.
1: Ik ken het.
5: Hele zwoele muziek is dat dan.
1: Maar zet je dat dan even op? Zet je de boel dan even stop om zeg maar te gaan? Zo van...
5: Ja, of als je weet dat het eraan komt, dat je even D'Angelo opzet of zo, weet je wel.
0: D'Angelo, ja, dat is wel een goeie. D'Angelo.
1: Dat is toch van Ballen? Zo. Of zeg je nou iets heel stom?
0: Wie?
1: Ballen. Jouw bitterbal. Dat is toch D'Angelo?
5: Nee.
1: Zeg je iets heel stom?
0: Jij zegt iets heel raars.
1: Oh, sorry.
0: Hey, nou. Jammer, hele item met de kloot.
1: Ach, sorry.
0: Hey, jammer.
5: Het weer nog even.
1: Wat is D'Angelo dan? Nou goed, ga ik naar het weer.
0: Over natte bende gesproken. Oh, dit valt mee.
1: Nee, het valt echt reuze mee. Zondag met af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal wel een bui vallen. Maar het wordt tussen de 22 en de 24 graden.
0: Nou, dat zal 23 worden, denk ik.
1: Dat denk ik ook.

0: Winwood met Veronica hier in Higher Love. Zometeen is het weer jouw kans om een prachtige prijs in de wacht te slepen. Want we gaan het weer spelen. En je hoort het al aan de muziek, hè? Iedereen is er klaar voor. Een nieuwe editie van Het Woordenboekspel. Op de prijzenplank ligt het gloednieuwe boek Ik Omarm Niets van journaliste Suus Ruis.
1: Ja,
0: dochter van Willem.
1: Ja, oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Het is een boek gevuld met humor en zelfspot, waarin Suus aftelt naar haar 50ste verjaardag. Een hilarische zoektocht naar de eeuwige jeugd. Jij kunt er winnen met het woordenboekspel. En hoe doe je dat? Je hoeft maar één woord te appen. Eén woord. En dat is woordenboekspel. Doe dat naar de Radio Veronica app, die ook nog gratis is. En misschien plukken we jou eruit als kandidaat. En dan mag jij meespelen. En we hebben ook weer een leuk woord vandaag uit de Vandalen gehaald. En je krijgt drie opties en het komt allemaal goed.
1: Ja,
0: dus
1: dat
0: woordenboekspel,
1: sowieso,
0: nu even appen naar de radio. En we hebben ook weer een leuk woord vandaag uit de Vandalen gehaald. En je krijgt drie opties en het komt allemaal goed.
1: Ja, dus dat woordenboekspel. Sowieso.

Hé, lekker hè. Even wakker worden jongens met Gary Moore. Ik kreeg één appje van Mirjam die zegt, wat een takkenherrie. Echt Mirjam, dit is een klassieker. Dit is echt een monster klassieker. Dat is echt nog nooit gehoord. Maar goed, Oh Pretty Woman van Gary Moore. Lekker, en daarvoor het was Bruno Mars. Hij komt. Wij maken ons op voor een hele zooi concerten in de Johan Cruijff Arena. Hij gaat de donderdag daar zijn eerste concert geven. Dan is hij er zaterdag weer. En dan is hij er zondag en dinsdag ook. Bruno Mars. Woe.

0: heb het iets te lovend neergezet net, het woordenboekspel.
1: Waarom dan?
0: Nou, zoveel appjes.
1: Oh,
0: niet normaal zeg. Want ja, we hebben een geweldig boek voor je te winnen. En dat boek Ik omarm niets van journaliste Suus Ruis ligt hier gewoon op de prijzenplank. En het is aan jou om hem te winnen middels dit spel. We hebben één woord van de dag geplukt uit Dikke van Dalen. En we hebben alle drie een andere definitie. En welke is dan toch de juiste? En vandaag spelen we het met iemand die een lekker bakje koffie heeft gezet en op de bank zit, klaar is voor revanche. Dames en heren, onze meisjes, aan die telefoon hebben wij René de Koning.
2: Goedemorgen.
0: Hallo René, hoe is het?
2: Hey, goedemorgen. Nou, zoals je zegt, ik zit heerlijk ontspannen op de bank met koffie.
3: Oh. Wat is dat lekker, hè?
0: Dat is dat lekker, hè? En hoe drink je?
2: En ik luister naar de radio, dus dat gaat goed.
0: Oké, dat is goed zo. En hoe drink je de koffie?
2: Suiker en melk.
0: Alles erin.
2: Ja, en een koekje erbij.
0: En een koekje er ook nog wel. Een geldbakje wordt het, hè?
2: Maar, mag wat kosten.
1: Maar Geer, jij zegt net dat hij uit is op revanche. Heb je al eerder meegedaan dan René?
2: Nou, een paar maanden geleden heb ik ook meegedaan met het woordenboekspel.
0: Ja.
2: En toen kreeg ik een heel enorm onbekend woord.
0: Ja, dat is vaak met dit spel.
1: Dat is wel een beetje.
2: Het was vreselijk. Ik klapte helemaal dicht. Het was helemaal niks.
0: Vreselijk. Dus je dacht, nou ja, je hebt toch even een paar maanden heb je het kunnen verwerken. En nu is het tijd voor revanche.
2: Heel graag. Okay. Yes, yes.
0: Nou, dan ben ik er ook klaar voor, hopelijk. Want hier komt hij dan weer. Dat belachelijke woord. Woord van de dag is...
4: Lamento.
0: Hoe?
4: Lamento.
0: Lamento.
2: Lamento.
0: Nou, Marijke, wat is een lamento?
5: Een lamento, dat is een soort lange klaagzang. En dan op muziek of in dichtvorm.
0: Oh. Bruno Mars heeft een nieuwe lamento uit.
5: Nou, bijvoorbeeld.
0: Oké. Max, wat is het volgens jou?
1: De lamento is eigenlijk een oud merk schakelbrommer. Zo had je de Solex, maar je had ook de Aerox. Maar dus ook de 50cc opgevoerde lamento met turbo-aandrijving en dubbele uitlaat. Gek. Het is gewoon een lamento.
0: Oké. Nee, het is iets anders. De lamento is te vergelijken met de lambada. Dus een soort dans, maar dan uit Chili. En dan gaat er heet aan toe. Dus je danst samen met iemand de lamento.
1: Lamento.
0: Nou, René de Koning.
2: Jullie hebben er weer wat moois van gemaakt.
0: Ja, hè? Ja, hè? Vind je niet? Ja, we hebben ons best gedaan.
2: Complimenten.
0: Complimento.
2: Oké. Nou, in het Engels is to lament, dat is klagen, klaagzang. Ja, dus ik ga voor de eerste optie.
0: Jij gaat voor de eerste optie. Ik kreeg het luid en duidelijk ook, hè? Is dat ook zo?
4: Een lamento is een soort lange klaagzang, maar dan op muziek of in dichtvorm.
0: Ja hoor.
4: Marijke heeft gelijk. Ja.
0: Kijk, dat is nog eens revanche nemen, René de Koning.
2: Hartstikke.
0: Dat is toch fantastisch. Jij krijgt van ons een splinternieuw boek. Dat ligt hier op de prijzenplank. Ik omarm niet van Suus Ruis. En dat is één grote bak aan humor en zelfspot. Ze telt af naar haar 50ste. En we weten allemaal wat een drama dat kan zijn.
2: Kijk eens dan.
0: Veel plezier ermee. En we doen ook nog een nuts erbij.
2: Wat doe je erbij?
0: Een nuts, voor bij de koffie is dat.
2: Oh, helemaal goed. Heerlijk, dankjewel.
0: Veel plezier en een fijne dag, René.
2: Oké, dankjewel.
0: Bye, bye, man.

0: doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
2: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
1: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: Korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
9: Odido. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
21: Slag, dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
22: En weet je
23: ook? Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
22: Het bereikte ketel.
25: Goedemorgen. Steeds meer mensen maken zich zorgen om hun baan. Dat aantal is volgens de Telegraaf in een jaar tijd bijna verdubbeld. Ze vrezen dat ze hun baan kwijtraken en dan ook niet snel iets nieuws vinden. Het is vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. Nou, mocht je regelmatig iets bestellen buiten de EU, bijvoorbeeld bij Temu of AliExpress, dan kost je dat vanaf vandaag een stuk meer. Er is namelijk een Europese heffing bovenop gekomen en die is minimaal €3 per pakje. Doel is om de enorme stroom producten uit bijvoorbeeld China aan te pakken. Die zorgen voor enorme drukte bij de douane en oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven. De KVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt daarom als bondscoach. In Zeist hadden ze daar al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. Want in december wacht de Nations League al voor Oranje. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die vreten ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten.
22: Net niet.
25: Net niet. Het weer nog. Het is zonnig, dus goed voor die zonnepanelen. Wel af en toe een wolkje. Nou, vanmiddag kan er lokaal een buitje vallen. Nou, het wordt zo tussen de 22 en de 24 graden.
22: Goed, dat zou 23 kunnen zijn.
25: Denk ik ook.
22: 47 vertragingen staan er. En dit is de top 3. De A4 Den Haag Amsterdam bij het Liemers Aquaduct, 3 kwartier. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen, ook 3 kwartier. En een ongeluk op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht, 50 minuten.
0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
23: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
26: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
27: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
28: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
31: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
32: Oh, nu al zin in zaterdag.
31: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
33: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
34: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
35: Ja, laatste kans.
34: Nog één keer brullende motoren.
35: Ja,
34: dit mag je niet missen.
35: Oh.
34: Daar moet je bij zijn.
35: Daar binnen.
34: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
35: Ja.
34: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
36: Let's go!
37: Dit is Radio Veronica.
36: Join the club.

0: Het zonnetje straalt uit de speakers. Het is woensdag, het is 1 juli.
1: Join the club.
0: Een nieuwe maand is daar.
2: What's the kickback gift to the incredible?
0: Hier dat 1 juli, Max, Marijke, het is 1 juli.
3: 1 juli. Zeg.
0: Hartelijk juli. Eindelijk. Ja, we gaan het van alles vandaag. Huur wordt iets duurder. Postverturen ook. En ja, pakketjes van Temu die worden ook duurder. Dus ja. Per pakketje betaal je nu?
3: En 3 euro per product meer. Dus bovenop de verzendkosten.
0: Ja, dat zal toch wat zijn?
3: Ja, het is zo.
0: Het is wel echt, dan wordt het ineens heel duur.
3: Ja, dus als je een t-shirt hebt en een oplader, dan betaal je dus eigenlijk 6 euro.
4: 6 euro extra.
3: Extra meer.
0: Zo. Dus als je 16 t-shirts had besteld, dan is het 16 keer 3 euro.
4: Ja, maar het liep ook wel een beetje uit de hand met dat Shine, dat Temu, toch? Ik bedoel, mensen bestelden er alles de hele tijd. Het was natuurlijk veel te goedkoop.
0: Veel te goedkoop, die rotzooi. Maar goed, het gaat allemaal, het wordt allemaal duurder. Het is allemaal anders. Alles wordt ons ontnomen. Minimumloon gaat 30 cent ook omhoog. En telefoonverkopers mogen ons niet meer bellen.
5: Yeah!
0: Oh, dat is ook goed nieuws. Oh, wat fijn zeg. Eindelijk ben ik van die energiemaatschappij af.
3: Ja, dat hoop je. Dat hoop je.
0: Och.
3: Ze mogen het alleen nog doen als ze toestemming hebben. Dus de kleine lettertjes.
0: Ik geef geen toestemming.
3: Succes daarmee.
4: Bij deze. We hebben het nu op de radio gezegd.
0: Ik wil niet.
4: Nee.
0: Laat me met rust.
4: Moet genoeg zijn.
0: En als ze ook bellen met... Ja, ik had u nog beloofd even terug te bellen. Ik heb helemaal niks beloofd. Ga weg! Oh, goed. Straks weer 150 euro te verdienen. Trouwens door de sterren van de hemel te zingen in Zing naar de Ping. En over de sterren van de hemel zingen gesproken. Zometeen op de bühne hier. De dames van Lovers Lane.
5: Ja.

0: je er geen doedelzak aan. Je hoort hem duidelijk, hoor je. Ed Sheeran. Galway Girl. Het is weer tijd voor live muziek. En wel van twee parels uit de Nederlandse popmuziek. Ze vlogen vanaf de jaren 80 als twee superheldinnen dwars door alle hitlijsten heen. En die superkracht zijn ze nog steeds niet verloren. Want 40 jaar later weten ze onze harten nog steeds te veroveren. Het is the first time dat ze hier bij mij in de Radio Veronica studio zijn. Hopelijk niet de laatste. Mag ik een groot applaus voor Lois Lane. Monique Kleeman, allebei.
1: Goedemorgen. Gerard.
0: Eindelijk, het is zover. Ik heb jullie hier.
1: Ja, gezelligheid.
0: Jullie zijn eigenlijk nooit... Ja, ik wou zeggen, jullie zijn Trump is er nooit weg geweest.
1: Nee, we zijn nooit weg geweest, klopt.
0: Altijd, still going strong, altijd Lois Lane.
1: Altijd Lois Lane, altijd maar weer nieuwe muziek maken. Altijd maar nog steeds lekker optreden. En we zijn er nog steeds.
0: Jullie zijn er nog steeds.
2: Gelukkig, hè.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk zussen, dus jullie zijn altijd je hele leven aan elkaar verbonden. Dat is duidelijk. Maar wat zorgt er nou voor dat jullie ook altijd kunnen samenwerken met elkaar? Is er nooit ruzie? Is er nooit
1: onenigheid? Oh, jawel, natuurlijk. Maar dat duurt 5 minuten.
0: Oh.
1: Dan slaan we elkaar net de kop niet in. Maar dan, en dan daarna moeten we heel erg hard lachen. En dan is het weer van, Jezus, waar zijn we mee bezig?
2: het is waar.
1: We kunnen niet zo goed ruzie maken. We kunnen, wel
2: ja,
1: een beetje...
2: we kunnen heel goed ruzie maken, maar ja, het is heel snel goed weer ruzie opgelost.
1: Ja, dat
0: is, jullie kunnen heel goed oplossen. Dat is
2: we kunnen heel goed oplossen.
0: Jullie kunnen goed oplossen. Want ja, er is nieuwe muziek. En ik voel mij af, is de nieuwe single dan ook hoe Lois Lane moet klinken in 2026? Dat je, of ben je toch bezig met van, nou ja, Lois Lane klonk vroeger altijd zo. We moeten ons bij de roots houden. Hoe zit dat bij jullie?
1: We hebben geen regels. Wij doen gewoon waar we op dat moment zin in hebben. Want dat blijkt toch altijd weer het beste te werken. Want muziek komt ergens vandaan. En dat moet er dan uit. En daar ga je helemaal niet over nadenken. Daar heb ik zelf geen controle over. Ja, in die zin wel controle. Je maakt keuzes van ja, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Maar ik luister muziek. En ik word geïnspireerd door allerlei dingen om me heen. En denk dan van ja, ik wil zoiets maken. Of ik wil zoiets maken. En dan gaan we dat gewoon doen.
0: En waar luisteren jullie allemaal naar? Wat is op dit moment in Huizen Kleeman wat veel voorbij komt?
1: Nou, wij zijn helemaal fan van Silk Sonic.
0: Ja, van Bruno Mars. Ja.
1: Daar Silk hebben we dus Sonic. Ook het hele album helemaal. Wel een beetje op geïnspireerd. Ja. En ik moet ook zeggen dat ik heel erg gecharmeerd ben van Ray.
0: Ja,
1: ook geweldig. Dat zijn een beetje de nieuwe dingen. Maar we luisteren ook heel veel naar oude soul.
2: Echt. Ja, en heel veel oude jazz. Gewoon echt prachtig oude jazz. Chet Baker en dat soort dingen vind ik heerlijk.
1: Ja.
2: Miles Davis, maar ook Nina Simone. Gewoon echt van die oude krakers. Dat om lekker
1: maar dat is niet echt de popmuziek die wij gebruiken als inspiratie. Om
2: nee, dat is niet de popmuziek, maar dat is wel de muziek die geluisterd wordt thuis. Want dat is wat jij vraagt. Maar ook klassiek. Ik doe alles.
0: Jij doet alles. Je bent heel breed.
2: Heel breed.
1: Ja, ik ook wel.
0: En optreden is natuurlijk ook nog steeds.
1: Precies, er komt weer een tour aan.
0: Er komt een tour aan.
1: Juist.
2: Er komt een tour aan.
1: Een clubtour vanaf september, oktober beginnen we. En dan in de theaters vanaf januari. Dus, en we doen ook nog een groot optreden in de Melkweg. Dat is 9 januari. En dat is dus niet een theater, maar gewoon een club. Dus ja, we hebben er helemaal zin in.
0: Helemaal zin. Lois Lane, helemaal back on track. En de nieuwe single heet Takes a Million.
1: Ja.
0: En die gaan jullie nu spelen?
1: Die gaan we nu spelen.
0: En ja, de band staat al klaar.
1: Ja.
0: Het enige wat jullie moeten doen is een loopje naar de studio hiernaast.
1: Ja, dat gaan we doen.
2: Dat lukt nog net, denk ik.
0: Zal ik een lullig muziekje aanzetten?
1: Zit jij
0: een
1: lullig muziekje?
2: Heerlijk.
1: Lekker
2: lulmuziekje.
0: Gaan zij nu naar de studio hiernaast.
2: Benny Hill.
3: Luisteren ze ook inspiratie, hè? Voor
0: ja, dat is Chet Baker, Benny Hill, dat zijn toch even de grote die je noemt. Ja. Dus gaan de dames even naar de studio. Een hele band hebben ze mee. En terecht ook, want ze hebben een... Takes a Million. Er zit een hoop instrumentatie in. Even kijken, nu moeten ze de spullen nog even in de oren doen. Ik ben bang dat we de hele tune gaan horen. Ondertussen, denk ik, even checken, anders kom ik weer in zo'n blooperblokje terecht.
3: Ja, precies.
0: Dat wil ik natuurlijk niet, hè, dat ik te vroeg iets aankondig wat er nog helemaal niet is.
3: Ja, maar de oortjes zitten nu in, geloof ik, dus...
1: Ja.
0: Ja, jullie zijn er klaar voor, hè?
1: We zijn er.
0: Nou, ga er even voor zitten. Het is weer de nieuwe single van Lois Lane live. Dit is Takes a Million.

0: jongens. We zijn wakker, hoor.
1: Lekker wakker.
0: Lekker, lekker. Lois Lane. Ze zijn nooit weg geweest. En wel terug met de nieuwe single Takes a Million. Hé, wat fijn zeg. Ieder, klinkt vanaf het begin al goed. Krijg hier een beetje jazzy, helemaal top. Lekker, hoor, zegt René. Als iemand zegt Benny Hill bij het horen van de tune, verraad je je leeftijd. Ja, sorry, hey, dat is niet handig.
1: Helemaal niet erg.
0: Het is helemaal niet erg.
1: Ja, ik ben 80, ik heb iedereen weten.
0: Ik durf het bijna niet te vragen. Want jullie zeiden toch. En
1: Ah?
0: Nog eentje? Gewoon ook It's the First Time.
1: Voor jou altijd.
0: Ja, wil je dat doen? Ah, dat is toch leuk. Ja, ik denk dat heel veel mensen zeggen, ja, It's the First Time ook.
2: Tuurlijk, die moet gewoon.
0: Die moet gewoon. Als jullie er zijn, moeten ook die.
1: Oké, dan doen we die.
0: Ja?
1: Yes.
0: Oké. Leuk. Lois Lane.

0: Lekker hoor. Lois Lane.
1: Dank u wel.
2: En och, wat heb ik nog lang naar die hoes te staren als jochie, jongen. Echt, ik was zo verliefd op jullie allebei. Oh, brengt een hoop herinneringen met zich mee. Oude tijden herleven dat Ron zegt, oh heerlijk. Bobby, terug naar mijn jeugd. Ja. Love it, zegt Jolanda. Wat een lust voor het oor, zegt Joop. En dat gaan we door. Helemaal uit mijn plaat, Patrick. Nou ja, iedereen...
1: Onze week kan niet meer kapot.
2: Ik denk dat jullie uitverkopen op die tour. Dat zit wel goed. Fantastisch. Onwijs fijn dat jullie er waren.
1: Dank je.
2: En nou ja, ik ben benieuwd. Succes met de nieuwe plaat en de compactdisc.
1: Yes. Compact.
3: Er komt
2: een
3: vinyl, hè?
2: Ja, natuurlijk komt er vinyl. Als je hip bent, heb je vinyl tegenwoordig.
1: Precies. Helemaal goed. En dank tot volgende week, zeg ik. Dan zijn we er weer.
2: Volgende week kom je gewoon weer aan. Ja. Prima. Zing! Lois Lane live. En zometeen jouw kans om live in dit programma te zingen. Ja.

0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En die is gratis. Misschien dat je zometeen onze kandidaat bent. In Zing naar de Ping. Het nieuws komt er ook aan van 9:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Door hittegolf verbruiken we meer stroom. En waarom onze lichamen volgende week koeler zijn.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Radio Veronica Verkeer. 52 stuk staan er. Dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoofdbrug. 3 kwartier. En lang op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk. Daar sta je 1 uur. En ook een lange op de A12 Utrecht Den Haag bij het Gouwe Aquaduct. Door een ongeval 1:04. 9:04 en het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel is hier.
1: Goedemorgen. Voor de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren, is weinig meer te doen. Dus gaan ze na 5 dagen naar huis. Ze waren op zoek nog naar overlevenden van de aardbevingen, maar die zijn er amper. Ronald Koeman stopt als bondscoach en dat besluit wordt door de KNVB gerespecteerd. In Zeist hielden ze al rekening met een mogelijk vertrek. Koeman wordt wel zeer bedankt voor zijn inzet.
14: Bedankt.
1: De hittegolf van vorige week heeft voor een piek in het stroomverbruik gezorgd door loeiende koelkasten en airco's die aangingen. Volgens energieleverancier Essent werd in de avond zelfs 50% meer stroom verbruikt. En over die hittegolf gesproken, er komt er volgende week mogelijk weer een aan.
0: Weer een, ja.
1: Ja hoor, 30 graden ongeveer. Volgens mij heb ik ook wel ergens alweer 35 zien rondwarrelen.
0: Oh,
1: op een of andere nieuwssite. Zijn jullie daar al klaar voor?
0: Ja, ik heb bij de TMU even een airco besteld natuurlijk.
1: Oh, een 3 euro extra.
0: Net voor de 3 euro extra.
1: Maar bij jou kan het echt niet warm genoeg volgens mij.
0: Ik vind, ik ga er prima op.
1: Maar bij 38 denk je niet, nou nu een beetje overleefd.
0: Nou, het werd wel wat benauwd, ja.
1: Toch?
0: Ja, het was wel wat warm. Maar ik klaag daar niet over, hè?
1: Nee, dat is heel goed. Nou, wat ik in het AD lees, is dat wij dus echt deze hittegolf die volgende week komt minder erg gaan vinden. Allemaal, dat kunnen we nu al zeggen. Want onze lichamen zijn nu bezig met afkoelen.
0: Oh, dat nou wel.
1: Ik vind dat biologisch zoiets bijzonders.
0: Zijn wij nu aan het afkoelen?
1: Onze lichaamstemperatuur gaat volgende week, of dat is waarschijnlijk nu al een beetje aan het gebeuren, met zo'n 0,3 graden omlaag. Omdat we gewoon aan het wennen zijn aan deze nieuwe situatie.
14: Aan deze
1: situatie.
14: Warme temperatuur.
0: Oh, wat heerlijk. En wat gebeurt er nog meer met ons lichaam? Vallen we ook af en zo?
1: Nou, je zweet wel meer. Dus ik denk dat als je inderdaad op het moment 1 op de weegschaal staat en je bent heel veel aan het zweten, zul je ongetwijfeld wat minder wegen. Hè? Net als je een grote boodschap hebt gedaan, dan weeg je ook altijd een paar kilo minder.
0: Oh, doe je dat altijd erna?
1: Ik heb het wel eens getest. Ja,
0: nee,
1: hoor.
0: Echt?
1: Het kan heel veel schelen. Ja, kan
14: dan
1: heel
14: weet
1: veel
14: je
1: schelen.
14: Precies hoeveel je bolus was. Ja. 400 gram vandaag.
0: Ja, man.
14: Zo.
0: Wat een fascinerende man ben ik toch. Ja, ja.
1: We dwalen echt te veel af.
0: Lichaamstemperatuur, even. Ja.
1: Je zweet veel meer. Nou, dit is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar omdat het is heel warm buiten, dan gaat je lichaam vocht vasthouden. En dat vocht gaat in eerste instantie onder meer naar je huid. Waardoor je hart minder krijgt. En dan gaat je hart heeft dan een beetje zwaar. Dus daarom is je hartslag zo'n 10 slagen meer. Maar volgende week, als we wat meer gewend zijn, is die verdeling van het vocht weer wat beter. Dus dan gaat je hartslag ook weer omlaag.
0: Ja, mijn vochtverdeling wordt dan sowieso tijdens dit programma al veel beter.
1: Oh ja.
0: Dus dat is mooi. Maar dit is geen weetje, maar een zweetje was dit eigenlijk.
1: Het is eigenlijk, nou dat zeg je toch ook wel weer leuk. Ja, een zweetje van dat, hè?
14: Nog een weetje, de helft van al je zweet zit in de knieholtes.
0: Echt?
14: Niet echt. Maar ik heb wel echt het idee dat zo verschrikkelijk veel zweet uit mijn knieholtes komt als het zo warm is.
0: Uit jouw knieholtes?
1: Ja, dat herken ik hoor.
14: Dan zit ik op de bank en dan buiten op het bankje of zo, en dan voel je dan, wow, helemaal nat. Heb je dat nooit?
0: Ik zal vanmiddag eens voelen.
14: Ja, voel eens even.
1: Maar ook als je benen over elkaar hebt, dan wordt het gewoon nat. Ik kan niet met mijn benen over elkaar zitten in de hit.
0: Nee, je moet de boel wel luchten.
1: Ja. Het zijn echt okseltjes hoor.
14: Het zijn kleine okseltjes.
1: Heb jij dat in je ellebogen dan ook? Of dat niet?
14: Ja, daar spuit ik ook gewoon deo.
0: Daar gaat ook Axe Afrika overheen. Hè?
1: Ja. Goed, het weer dan nog van vandaag. Zonnig, af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal wel een buitje vallen. En het wordt tussen de 22 en de 24 graden.

0: Talking Heads. Veronica, Once in a Lifetime. En daarvoor hadden we het over onze lichaamstemperaturen. Stond die plaat al klaar, dat is knap. En Katy Perry was dat een Hot and Cold.
1: Zing!
0: En het is tijd om te gaan zingen na de ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout. Dat kan, is niet erg, maar dan verlies je wel al je geld. Maar hebben we altijd een troostprijs in de vorm van de Acme de Morgen. Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Naomi uit Drachten. Goedemorgen, Naomi.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo. Jij bent aan het rommelen in huis.
2: Ja, dat klopt. Dat moest nodig gebeuren.
0: Ja, het moet nodig gerommeld worden. Hè? Wat rommel je zoal?
2: Even opruimen, schoonmaken, lego van de kids aan de kant. Je kent het wel.
0: God, dat je met je blote voet op zo'n ding, op zo'n lego steentje stapt, dan ben je niet in je nopjes.
2: Nee, zeker niet.
0: En wat is de meest verschrikkelijke taak die je te wachten staat, waar je het meest tegenop kijkt?
2: WC schoonmaken en het haar uit het
0: doucheputje
2: halen.
0: Oh ja, gadverdamme! Oeh, die lange sliert, hè? Die lange sliert altijd.
2: Ja, ja.

0: Ja.
1: Ik denk aan je, Naomi, tijdens dat moment.
0: Dank je. Ja. Gaat maar helpen.
1: Doe het vooral zingend, want dat heb je al een beetje gedaan in de app. Je was niet de enige, want je moest dit afzingen om je te kwalificeren om mee te doen. Mooi. En Naomi deed het als volgt.
0: This is how we do it.
1: Ja, zeker wel. Met de mantel der liefde, mantel Jordan in dit geval. Nou, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Komt-ie aan. Fragment 1 voor €50.

0: smooth, heel smooth. Smooth operator, Shanae. Ga je door, hè?
1: Ja, ga gewoon door.
0: Ja, een beetje tegen dat het lastige, die laatste.
1: Ja,
0: maar,
1: kom met niks, dan ga ik ook weg met niks. Helemaal niet erg.
0: En wat verlies je dan? Helemaal niks!
1: Nee, okay. Precies dat.
0: Nou, komt hij aan, €150 zing. Nou,

0: Naomi, 150 euro is voor jou.
1: Ja, super.
0: Heerlijk, dan kun je ook iemand anders inhuren om het doucheputje leeg te maken.
1: Misschien doe ik dat ook
2: echt. Ik kom al langs over 150 euro.
0: 150 euro komt max je doucheputje schoonmaken.
2: Prima.
0: Oké. En welke wil je helemaal horen? Want je staat allemaal goed. Montel Jordan, Pink Floyd, Sade of Rihanna?
1: Pink Floyd.
0: Naar de Brick in the Wall gaan we die ook draaien. Dan wens ik jou heel veel plezier en geluk vandaag.
1: Jullie ook. Fijne dag.
0: Dag Naomi. Hoi.
1: Doei.

0: Haste. En over smaak gesproken, zometeen de muzieksmaak van één iemand. Want we gaan even lekker uit iemands top 3000 stemlijstje zitten vroeten. En dat is die van Rob Baart, zometeen de top 3000 uren.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos.

0: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 9 uur.
14: Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. De kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze het vliegtuig instappen. Zondagochtend landen ze dan in Eindhoven. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt. Dat heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. En als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol... zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keuze van Koeman... maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe coach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het weer nog zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een bui vallen. En het wordt 22 tot 24 graden.
14: Dat een lokaal een bal vallen.
15: Lokaal, het is best wel moeilijk, hè?
14: Ja, dat is een lastige zin.
15: Het is een vak apart.
14: Je hebt het ook niet makkelijk.
15: Nee.
14: En de mensen in de file ook niet trouwens, want er staan er 46. En dit zijn de problemen. De A2 Sint-Michielskerstel, knooppunt
15: Empel. Ook niet makkelijk.
14: Dat is ook lastig hier, ja. Sint-Michielskerstel. Bij knooppunt Empel, daar sta je nu 35 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Liemers Aquaduct. De hele ochtend al gedonder daar door een auto met pech, 53 minuten. En de A12 Utrecht-Den Haag bij het Gouwe Aquaduct, nu 54 minuten.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: Tour. Zo, waar is het warm?
1: Hoor ik daar een barbecue aan? Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
2: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Let's go!
10: Dit is Radio Veronica.
11: Gerard Ekdom.
12: Dit is Veronica.
11: Radio Veronica.
13: Het top 3000 uur.

0: kom je dit, Mark Ronson. Sleurde Miley Cyrus de studio in voor dit fantastische nummer. Nothing Breaks Like a Heart, daarvoor Rod Stewart en Baby Jane.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Rob Baerte uit Monster. Hallo Rob.
3: Goedemorgen, heer Rob.
0: Goedemorgen zeg. Ja Rob, het is zover. Dit is jouw stemlijst op de radio.
3: Ja, ja.
0: Wie had dat kunnen denken, hè?
3: Ja, niemand. Helemaal niemand, alleen jullie.
0: Die hele stapel met lijstjes die hebben wij gewoon hier liggen. Dan gaan we elke dag even kijken of er iets leuks tussen zit. Nou, die van jou vandaag. En je bent druk bezig, hè Rob?
3: Ja, ik ben hard aan het werk in de tuin, in de CBDN's bij Van der Bos in Poeldijk. En nou ja, en dan goede muziek erbij is altijd lekker.
0: Ja, dat is van essentieel belang, denk ik zelfs.
3: Ja, zeker weten.
0: In de tuinbouw staat de radio dus bij Rob altijd aan, dat is prettig. En ja. Ja, we gaan meteen even de zomer in, want er komt van alles voorbij. Bob Marley, daar hou je ook van. Harry Styles, Robbie Williams en nu Michel Fugain.
3: Ook nog.
0: Ja, ben jij iemand die af en toe naar Frankrijk op vakantie gaat? Of is dat gewoon puur de liefde voor dit liedje?
3: Nou, de laatste paar jaar gaan we niet meer zoveel naar Frankrijk. Nou, meer naar Spanje, maar vroeger wel. En daar is het wel een beetje begonnen, de liefde voor de Franse muziek. En nou ja, het is nou zomer, dus een Frans plaatje is altijd lekker.
0: Heerlijk, hè? Heerlijk. Ik ga een draai voor jou, une belle histoire. Sterker nog, het hele uur is opgedragen aan jou, Rob.
3: Hey, hartstikke mooi.
0: Geniet ervan en werk ze vandaag, hè?
3: Hey, dankjewel. Hey, de groetjes.
0: Bye bye, Rob.
3: Bye bye.
0: Ja, top 3000 uur Radio Veronica. Elke dag tussen 9 en 10. Michel Fugain. Ik ruik een stokbrood al. Ik ruik hem al.

ze volgende week zondag bij Bospop. Afsluiten in Weert. Lenny Kravitz en alle dames die vooraan staan hopen dat hij uit zijn broek scheurt. Dat zal altijd hetzelfde zijn. I Wanna Fly Away in het top 3000 uur. Daarvoor Michel Fugain. Och, als er weer vakantietijd dreigt te worden, dan klinkt hij altijd nog lekkerder.

0: kerstbellen horen. Ja, een soort van. Harry Styles. Hij woonde een tijdje in Nederland, hè. Sign of the Times. En daarvoor, er komen een hele hoop theezakjes binnen in Radio Veronica app. Dat hoor je toch echt duidelijk in Could You Be Love van Bob Marley in The Wailers. In de top 3000 euro.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan. It's like
11: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Hey Veronica, verkeer, 25 vertragingen en dit zijn de hardnekkigste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 39 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 3 kwartier. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouwe Aquaduct, 1 uur vertraging.
17: Dit is Radio Veronica.

feel real love. Dat was Robbie Williams in het top 3000 uur. Daarvoor David Bowie en Modern Love. We zitten lekker te vroet in het lijstje van Rob Baerts uit Monster. Hij is aan het werk in de tuinbouw, heeft er altijd keihard radio aan en is gek op goede muziek. En wij ook, dus dat schept een band, zeg maar. En in dat lijstje prijkt ook deze van Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son bij Veronica. Dat lijstje breekt ook deze van Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son bij Veronica.

moment van ontspanning. Zeil maar even weg. Christopher Cross. Hij was 4 mei in Nederland voor een concert. Hij vertelde een mooie anekdote op het podium. Hij was in het vliegtuig en hij zei zijn naam. I'm Christopher Cross. En ja, de stewardess zei, there used to be a singer with that name. En hij vroeg, oh, what happened to him? He died, zei zij. En hij was springlevend. Moest het verhaal aanhoren. Sailing van Christopher Cross. En die kwam naar Fortunate Song van Creedence Clearwater Revival. Man, muziek om je oren bij af te likken. Dat is duidelijk een top 3000 uur bij Veronica. Waar je ook bij.

Marissa hier. 2 uur lang. En ik draai er nog één voor je. Het was bij ons nummer 1 in 1982. En je mag hem meezingen of je nou wil of niet. The Boys Town Gang. And Can't Take My Eyes

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
11: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
12: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Marijke Gretel. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over gaat vergaderen. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. Het Nederlandse Basic Fit neemt een sportschoolketen in het noorden van Duitsland over. Voor €52 miljoen krijgen ze er 41 sportscholen en ruim 100.000 leden bij. De overname moet in het najaar zijn afgerond. Basic Fit was al de grootste fitnessketen in Europa met ruim 2000 sportscholen. De meeste van hun clubs zitten in Frankrijk. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand. Dat zeggen de gezondheidsdiensten daar. En dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. En Jaap Stam probeerde het al, maar NASA gaat het misschien echt doen, een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans is wel klein dat het echt gaat gebeuren. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Het weer nog. Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er op sommige plekken ook een buitje vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig en het wordt tussen de 20 en de 24 graden.
18: Dankjewel, Marijke.
8: met Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is druk, jongens. 22 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste drie. De A12 Utrecht-Den Haag bij de Nieuwe Brug. Daar doe je er 53 minuten extra over. En de A15 Gorkum-Nijmegen bij Arkel. Daar is een ongeluk gebeurd. En daar doe je er 36 minuten langer over. En dan de A59 Zonzeel-Os bij Dussen. Ook een ongeluk. 34 minuten extra.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Even bollen. Iedereen moet het weten.
21: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
19: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Nu met de gamma.

0: aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.

automakers rechts. Klinkt een beetje als de gemiddelde wachtrij hier voor de koffieautomaat bij Radio Veronica. Want daar luister je naar. Goedemorgen, Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel.

Teddy Swims. En hij swims inderdaad, namelijk in het talent. Voor die waanzinnige stem, och wat mooi toch dit. Lose Control bij Radio Veronica. Zometeen ga ik de boel even lekker upspicen met een band die de 90's op de kop zetten met hun aanstekelijke girl.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ja, goedemorgen. Het is precies 10:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Drukke ochtendspits, nog 22 vertragingen. Ik maak er even een samenvatting van. Dit zijn de 3 langste op dit moment. Dan heb ik het nog steeds over files. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam. Daar doe je er 22 minuten langer over. En de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwebrug, 21 minuten. En tenslotte Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid. 14 minuten aansluiten.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Marissa. Met

Jo met de banjo en Lien met de mandolin. Oftewel Mumford & Sons en The Little Lion Man. En even een romantisch verhaal over frontman Marcus Mumford. Als jongetje van 10 werd hij elke zomer naar een christelijk zomerkamp gestuurd. Door zijn vader, die dominee was. Ja, dat klinkt misschien niet als de ultieme vakantie, maar voor Marcus veranderde het alles. Hij ontmoet daar namelijk een meisje en ze werden penvriendjes. Ach, dat is toch lief. Hij was 10, zij was 12 en jarenlang schreven ze elkaar brieven. Heel schattig. Maar ja, hun vriendschap verwaterd, zoals dat natuurlijk gaat op die leeftijd. Maar ondertussen hebben ze niet stilgezeten allebei. Hij wordt frontman van een megaband en zij wordt Carey Mulligan. Hollywood-actrice met een Oscar-nominatie op zak. Dat is geen verkeerde upgrade, toch? 10 jaar later, ze komen elkaar weer tegen en patsboom. De bliksem sloeg in en de vonken die vlogen er vanaf. Binnen een jaar zijn ze met elkaar getrouwd en ze leefden nog lang en gelukkig. Ach, dat is toch een mooi verhaal. Ik bedoel, het enige wat ik ooit overhield aan zomerkamp is 3 muggenbulten, natte slaapzak en foto's van een bonte avond die nooit iemand mag zien. Nooit. Het is Radio Veronica met Kim Wilde.

Met je zonnebril op je neus. Het is 10 voor 11 en Daffy door je antenne. Lekker. Mercy op Radio Veronica. Waar we klaarstaan voor de APK van jouw speakers. En dat doen we met tracks waarvan we zeker weten dat jij je volumeknop een slinger geeft. Zoals deze. Love Like Blood. Dit is Killing Joke. Oh, arme Joke.

Ja, het is wel een beetje titel als een horrorfilm deze, hè? Love Like Blood, Killing Joke. Maar het was zeker wel een van de beste uit de 80's als het gaat om gitaarplaten. Wat een genot. Top dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. Zometeen totaal wat anders. Namelijk de Pet Shop Boys.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana, kom tot leven.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: Are you ready to be the hero?
14: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al.
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
22: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
27: Radio Veronica,
28: met het nieuws. Het is 11 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel.
0: Het zat er al even aan te komen, maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan, zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers, maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en was al een tijdje ernstig ziek. Veronica weer, veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er ook lokaal een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig en het wordt 20 tot 26 graden.
1: Hey Joost, dankjewel. In het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam, dat doe je er 8 minuten extra over. En de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden, 28. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen-Ouddijk, 11 minuten aansluiten.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
6: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
8: Even bollen, iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol, met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.

beter niet naar kan kijken als je staat te tanken tegenwoordig. The Price Tag, Jessie J en B.O.B. bij Veronica. Ik was gisteren bij mijn kapper, Ronnie, trouwe luisteraar van dit programma. Hey Ronnie, wat zit mijn haar goed vandaag? Dankjewel. En terwijl ik daar in die kapperstoel zit te puzzelen, hè, met mijn haar in een folie, wachtend tot die grijze landingsbaan op mijn hoofd weer blond zou worden, pakte de dame naast mij gewoon precies hetzelfde puzzelboekje uit haar tas. En welk puzzelboekje is dat? Dat is de Murdoku. Ken je dat? Ja, dat is de puzzelhype van dit moment. Het is, wordt een beetje libellen nu, sorry daarvoor alvast. Het is een soort van kruising tussen de Sudoku en Cluedo. Nou, hoe werkt het? Je moet via aanwijzingen en een raster uitvogelen wie in welke kamer is vermoord. En dat, nou, dat is leuk en dat is verslavend. Die boekjes zijn werkelijk niet aan te slepen bij de boekhandel. En ja, dat snap ik dus ook wel. Dus ga jij nog op vakantie en zoek je iets leuks voor in de strandstoel, dan kan ik je de Murdoku aanraden. Dat is zo'n paars boekje. Moet je wel goed gaan insmeren, want voordat je het weet ben je 4 uur verder en weet je nog niet wie het gedaan heeft.

0: bij Veronica. Hey Marisa, waarom heb je ons nog niet gevraagd waar we zijn ingetuned vandaag? Ik zit met Smart te wachten totdat je kan vertellen dat ik luister vanaf mijn strandbedje op Rodos. Hekje, eindelijk vakantie. Oh Stijn, wat heerlijk zeg. Nou, geniet vooral niet met maten en have fun daar. En dankjewel voor de reminder. Ja, waar ben jij ingecheckt vandaag? Laat het maar weten. Stuur een voice-app, een foto of schrijf wat natuurlijk. En dan draai ik deze zo speciaal voor jou. Deze.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Ik vind dat eigenlijk best een idee. Vanavond lekker buiten eten. Dankjewel Plus voor deze uitstekende tip. Ik ben Marisa, Radio Veronica met het verkeer van Flitsmeister. 18 vertragingen op dit moment. Dit zijn de grootste 3. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoevelaken. Daar heb je 32 minuten pech door een auto met vertraging. En de A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven 17 minuten. En tenslotte de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp ook 17 minuten. En ik weet het, heb je jouw vertraging nu niet gehoord? Die kan je natuurlijk ook checken in de app van Flitsmeister.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu.

liedje. Ik wacht op je in de schaduw. Er had zomaar zijn app van afgelopen vrijdag kunnen zijn. 38 graden op de thermometer. En dan lekker met een slushpuppy onder het schaduwdoek in de tuin. De Rasmus bij Veronica. Terwijl Victor in zijn eentje aan het straten is. Dat gebeurt in Den Helder. Want zijn collega is ziek. Foto erbij van het straatwerk. Het ziet er mooi uit, zeg. Dat doe je goed, zelfs in je eentje. Marty luistert in Friesland. Hij zegt even wat airco's bezorgen. Terwijl Irene onderweg is naar kantoor. Alexander die checkt in vanuit het regenachtige Groningen. Ja, het regent in Groningen. Krijgt er ook een fotootje bij. Hij zegt de zevende etage op kantoor. Straks lekkere wandeling maken door de stad. Ruud van Pel die zit niet in Groningen. Die zit heel wat kilometers verder in Suriname. Hij zegt vandaag weer een van de vele nationale vrije dagen hier. Dus lekker genieten van het niet op mijn werk zijn. Kopje koffie en even lekker op mijn terras genieten van dit uitzicht. En uitzicht is een jungle, echt. Daar wil je niet in verdwalen. Dat is het uitzicht. En dan nog een heel mooie app van Goos. Die zegt, hey Marisa, mijn ex en ik wachten in spanning af of Brian geslaagd is voor zijn VMBO. Hij krijgt straks zijn cijfers te horen, want hij heeft staatsexamen gedaan. Oh, dat is ook zo. Bij staatsexamen dan krijg je altijd wat later, hè, de uitslag. Nou, ik duim voor jullie, waar echt nog nooit iemand van geslaagd is, hoor. Maar het is lief bedoeld, dat snap je. Heel veel succes! Madonna!

Oh, George Baker, ja, dat is toch misschien wel de liefste man uit de Nederlandse popmuziek. Je hoorde hem en zijn Little Greenback hier bij Veronica. Ik mocht hem dus ooit interviewen. Dat was echt op een onchristelijk tijdstip. Net na middernacht. Het was herfst en ja, George die had het koud. Dus hij kwam de studio ingelopen met een dik vest. En, dit vond ik een heel opvallende, uks. Je weet wel, van die oncharmante schapenwollen sloffen. Zo koud had hij. Nou, dat vond ik zo ontwapend. Dat vond ik zo leuk. Dat was een superleuk interview. Jammer dat je het gemist hebt. Wat je niet hoeft te missen, dat is Jaap. Die hoor je zo meteen. En Michael Jackson.

0: krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
1: Fomar, voordeelmarkt. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
12: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de coronapandemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf hij toe. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet. En daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 4 grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen, waarin het nu gebeurt, namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond over straat. En met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. Veronica weer, veel zon afgewisseld met bewolking. Lokaal kan er een bui voorkomen en het wordt 20 tot 26 graden vandaag.
14: Dankjewel, Joost.
13: Yes.
14: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 8 files in Nederland, 21 kilometer. Het valt alleszins mee. De top 3, A2, Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Urmond en Roosteren. Daar ligt rommel op de weg. Uitkijken daar. Je vertraging 13 minuten. De A6, Emmeloord-Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. 8 minuten vertraging. En de laatste, dat is op de A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier vertraging op dit moment. Met lekker Radio Veronica aan de Chainsmokers en Coldplay zometeen. En Supertramp, hoor je ook binnen nu en een paar minuutjes.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
21: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad?
16: fout.
20: Mafkees.
21: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
22: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

Als je letterlijk met je sigaret de volgende sigaret aansteekt, dan heb je het wel te pakken. Of je probeert dan je rookpauze zo lang mogelijk te rekken. Dat snap ik dan ook alweer. De Chainsmokers hoorde je. Fun fact, zelf geen rokers trouwens. Samen met Coldplay, Something Just Like This. En Supertramp daarvoor, It's Raining Again. Daar is

Raven Lené. Bij Radio Veronica en Love Me Not. En Blur daarvoor. Blur, moet je zeggen. Parklife was het. Hier ook Parklife, schrijft René in de Radio Veronica. Alleen dan niet tussen de bomen, maar tussen de vrachtwagens. Broodje kaas, chocomel aan het tankstation. En even opladen voordat ik weer verder ga. Nou, is smakelijk, René. Maar ja, wat Arjan zegt in de Veronica app, en ik dacht eerst dat hij een grapje maakt, dus ik ben het even gaan checken. Maar hij heeft echt gelijk. Ja, ik zeg, het regent helemaal niet. Het is lekker weer en ga naar het park. Arjan schrijft, leuk hoor Jaap. Hier in Veendam en Oude Pekela regent het pijpenstelen. En dat is ook zo. Als je de buienradar opent nu op dit moment rechtsboven in de hoek van Nederland, één klein stukje, een soort Asterix verhaal hier, waar het keihard regent. En dat is dan uitgerekend bij Arjan. Nou, sterkte daar, man.

0: Veronica.
1: Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
2: Hoi, hoi.
3: Kom maar door.

0: Ik hoorde vanmorgen bij Gerard Christopher Cross. En ik moet bij Christopher Cross altijd een beetje aan dit liedje denken. Aan Video Killed the Radio Star. Textueel dan vooral bedoel ik. Want die Christopher Cross is nog steeds een fantastische zanger. Maakte zo mooie radioliedjes. En toen kwam het videotijdperk. Nou ja, begin jaren 80, dat verhaal kennen we, MTV en zo. En toen moest hij ineens ook met zijn kopje op televisie. Toen zei iedereen, ja, maar hij ziet er misschien niet zo uit als Prince of Madonna. En dat heeft er gewoon mede aan bijgedragen dat die carrière een beetje ophield. Ik moest eraan denken bij Video Killed the Radio Star. Misschien gold het wel een beetje voor hem. The Buggles bij Radio Veronica. Maar je zometeen het liedje hoort dat het favoriete Amy Winehouse nummer was van Amy zelf. Hoi zo.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: 2:30, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 11 files in Nederland. Ik geef je de 3 waar je de meeste vertraging hebt. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Lingebrug en Everdingen door een auto met pech. Ruim een half uur vertraging, 6 kilometer is die file. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, een kwartiertje. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Gouwen. Ook daar een auto met pech en je vertraging een klein kwartier. Goeie reis!
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Jaap Brienen.
16: Met de

0: Ja, er is wel eens aan haar gevraagd, wat is je favoriete liedje op dat Back to Black album? Zij zei, ja, dat Back to Black album is natuurlijk heel duister. Maar ik ben er toch nog in geslaagd om daar één soort van vrolijk liedje in te krijgen. Tears Dry on Their Own. En dat was dan haar favoriet. Amy Winehouse hoorde je bij Radio Veronica. En de Connell 7475.
1: De Radio Crypto.
0: En in de Radio Crypto is het de laatste week. Dus dit zijn de laatste dagen dat we die jubileumpakketten kleine cryptomunten weggeven. Dus ben je dropliefhebber en denk je, ik wil mijn voorraad nog even aanvullen, dan speel even mee met Radio Crypto. Hè. Een cryptische omschrijving van een liedje dat je denk ik wel kent. En aan jou om te raden welke plaat het dan is. Zal ik hem gewoon doen?
2: Ja.
0: Let goed op. Deze Amerikaanse stad gaat verder dan emotie. Deze Amerikaanse stad gaat verder dan emotie. Welke plaat bedoel ik daarmee? Laat het me even weten via de

0: Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
0: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica met Portugal the Man. Feel It Still, Nick Kershaw daarvoor. Wouldn't It Be Good? En Inner City draaide ik ook nog Good Life. En daarvoor zat die radiocrypto, hè? Deze Amerikaanse stad gaat verder dan emotie. Welke plaat bedoelde ik daar nou mee? Daarmee bedoelde ik niet Danielle, sorry, Alicia Keys. Empire State of Mind over New York, inderdaad. Even kijken, Corina, die schreef... Kak, ik ben dol op drop, maar ik kom niet verder dan Chicago. Ben de rest alweer vergeten? Nee, is ook niet goed. Grappig is dat Koert of Kurt wel het goede antwoord geeft. Dat zal ik dan nog niet verklappen, maar die schrijft erbij... Ik lust geen drop. Nou, dan laat ik je ook niet meespelen. Dan kun je volgende week dus weer meespelen, want dit is je laatste kans deze week op drop. Nee, deze Amerikaanse stad gaat verder dan emotie. Brian, kom er maar in.
1: Ja, dat gaat natuurlijk om Boston met More Than a Feeling. Laat dat kleine crypto-pakket maar komen.
0: Nou, het komt naar je toe. Gefeliciteerd.

0: headphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boekhouden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PlaceFly Vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: PlaceFly Vakanties.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
15: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
18: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
17: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
21: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
23: Hey, ondernemer.
0: Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slecht ter been zijn. Met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog rondbrengen. Dat is nu gebeurd en het kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaar uit te stellen haalde het niet. Er komt een onderzoek naar twee Britse agenten die een jongen hadden gearresteerd nadat hij was neergestoken. De 18-jarige Henry Nowak vertelde de agenten dat hij gewond was, maar ze geloofden hem niet, waarna hij overleed. De zaak maakte veel los in Groot-Brittannië omdat de dader een immigrant was die beweerde slachtoffer te zijn van racistisch geweld. En bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. Veronica weer, veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal nog een bui vallen. En het wordt 20 tot 26 graden vandaag.
24: Thanks, Joost.
23: Als nu.
24: Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. 14 files, ruim 40 kilometer op dit moment. Ik geef ze hier vanaf 12 minuten. De A2 is dat Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen. Een auto met pech en een flinke vertraging, hoor. Als je daar achteraan sluit, sta je bijna een uur vast. Sterkte. De verbindingsweg is dicht bij Everdingen. De A2 Utrecht-Den Bosch is dat. Vanaf Vianen kom je in de file, ruim een kwartier vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Uiteraard daar ook file. Klein kwartiertje, 12 minuten op dit moment. Goeie reis!
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
27: Boekhouden leuk?
28: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
27: Persoonlijk waar het telt.
28: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
26: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
29: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
30: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
31: Oh, nu al zin in zaterdag.
30: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
29: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
32: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
33: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
34: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
35: Of deze, in een leuk plaatsje.
36: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
32: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
37: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
1: want chicken.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

Lekker lunchen met Radio Veronica, met Bon Jovi, Keep the Faith en met Michael McDonald. Sweet Freedom Michael McDonald, een man die, althans zijn stem, echt alomtegenwoordig was. Eind jaren 70, begin jaren 80 hoorde je hem overal, want hij zong zijn eigen liedjes, maar hij zong ook met alles en iedereen mee. En ik weet niet of je Family Guy kent. Een Amerikaanse serie is dat. Die hebben hem ooit zo goed geportretteerd. Echt zo geweldig. Het is een beetje South Park-achtig, hè? Dus animaties. En daar heb je op een gegeven moment Michael McDonald during allergy season. Dus hij is allergisch. En dan moet je luisteren, alleen die stem al. Ja, heerlijk toch? Goedemiddag, Radio Veronica, tijdens de lunch met de beste muziek aller tijden. Zometeen, Your Song.

0: de magie van deze twee schrijvers, hè. Die Bernie Taupin, die was 17 jaar oud. Die zat aan tafel bij de ouders van Elton John. En die schreef deze tekst. Schoof het door over tafel naar Elton. Die zei, kun jij daar muziek bij bedenken? Die ging achter de piano zitten en die schreef in 20 minuten de melodie en de akkoorden en het hele liedje verder. Het is toch zo wonderschoon, dit Your Song. Wat dacht ik onder het kopje de beste muziek aller tijden? Even checken. Ja, toch? Ja.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: En daarom hoorde je hem natuurlijk bij Radio Veronica. De Bauza daarvoor, Magnetic. Goedemiddag, het is 8 minuten voor half 2. Ik ga je een proefopgave laten horen van het top 3000 milliseconden spel. Dat wil ik zo meteen weer gaan spelen, misschien wel met jou, om mooie prijzen. Het gaat om korte fragmentjes, stukjes van nummers uit de Radio Veronica top 3000. Hele korte fragmentjes, hè, van 3, 2 en 1 seconde. En bij ieder goed geraden fragment win je mooie prijzen. Een gezelschapsspel, Remember the Music, kun je winnen. Radio Veronica t-shirt, een Ekdom in de Morgen kurkentrekker. En de Radio Veronica platentas kun je al winnen als je deze goed hebt. Dus ik zou even meeluisteren. Ik laat je een kort fragmentje horen en met kort bedoel ik
1: 1000 milliseconden.
0: Dat klinkt bekend, hè? Als je weet uit welke plaat dat komt,

0: pianootje nog. Zo wil ik piano kunnen spelen. Dat lijkt me zo lekker als ik dat zo uit de mouw schud. Oh, fantastisch. Kid Rock hoorde je all summer long. Hey Ruud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik liet daarnet een heel kort stukje muziek horen, Ruud. Even één keer luisteren nog.
2: 1000 milliseconden.
0: Ja, je hoort een soort viool en je hoort iets kapot vallen. Is dat genoeg voor jou om te weten over welke plaat het gaat?
1: Ja, volgens mij was dat Fool's Garden met Lemon Tree.
0: Eens even kijken. I wonder how, I wonder why. Dat klinkt als Lemon Tree, hè? Vind je niet?
1: Ja, nu klinkt het beter, hè?
0: Ja, het antwoord is hartstikke goed, man. Als je het leuk vindt, Ruud, zou je zometeen mee kunnen spelen met het top 3000 milliseconden spel?
1: Ja, ik wil wel een poging wagen.
0: Ja? Nou, dan hebben we een deal. Tuurlijk. Dan heb je bij deze de Radio Veronica platentas al gewonnen. En dan gaan we hem zometeen samen vullen met prijzen.
1: Oké, nou, klinkt goed.
0: Leuk, spreek je zo, Ruud.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
0: 1 over half 2, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 17 files, bijna 50 kilometer. De langste files nu, vanaf 22 minuten vertraging. Die krijg je van, maar dat zijn deze drie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen door een auto met pech. Bijna 50 minuten, 9 kilometer file. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk Centrum door een ongeluk, 23 minuten. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Gouda ook daar een ongeluk. 22 minuten is de vertraging daar. Goeie reis!
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdop.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Jaap Brienen.
14: Met de

0: Lekker sfeertje deze plaat altijd. Hè? Ik stel me dan zo'n donkere kamer voor met zo'n knipperend neonbord ergens in de hoek. Daar zit wel een beetje de soundtrack van. Bad Guy, Billie Eilish en Fool's Garden daarvoor, Lemon Tree.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Maar die voelde wel een beetje aankomen, hè, Ruud? Die plaat.
2: Ja.
0: Van Fool's Garden.
2: Die wisten we nog.
0: Ja, want die had jij weten te raden binnen 1 seconde, binnen 1000 milliseconden. Dat was de proefopgave voor het top 3000 milliseconden spel. Ruud van der Wal uit Spijkenisse, goed dat je mee gaat spelen. Heb je er zin in?
2: Absoluut.
0: Kijk, dat is maar goed ook. Ik heb 3 opgaves voor je, Ruud. 3 fragmenten van liedjes worden steeds korter. En bij ieder goed antwoord krijg je extra cadeaus. En ik zei het al, de Radio Veronica platentas, die had je al gewonnen door Fool's Garden goed te raden. Maar zullen we er eens prijzen bij gaan doen?
2: Ja, ik ben zeer benieuwd wat het wordt.
0: Dan gaan we beginnen. 3 fragmenten, nummers dus uit de Radio Veronica Top 3000. En ze worden steeds korter. Ruud, deze duurt
1: 3000 milliseconden.
0: Wat denk je te horen?
2: Een hoop herrie. Nee. ik kan er niet veel van maken, eerlijk gezegd.
0: Nee. En zangeres, ze zong I, volgens mij, als ik het goed hoorde.
2: Whitney Houston.
0: Even controleren, hoor. Wie was dat op de achtergrond?
2: Dat was mijn vrouw.
0: Oké, eens kijken of jouw vrouw het wel goed gehoord heeft.
2: Hey. Ah, toch Whitney Houston. Ja.
0: Nou, je mag je vrouw dankbaar zijn. Hoe heet ze?
2: Dat is Sylvia.
0: Sylvia, Ruud en Sylvia, jullie spelen gewoon vanaf nu samen. Zullen we dat afspreken?
2: Dat lijkt me goed plan.
0: De Act Over de Morgen Keukentrekker heb je gewonnen trouwens met dat goede antwoord. Dankjewel daarvoor, Sylvia. We gaan naar een iets korter fragment. Deze duurt
1: 2000 milliseconden.
0: Niet zeggen dat het een bak herrie was, hè?
2: Nee, ik ga me inhouden nu.
0: Wat dacht je te horen?
2: Het leek op U2, volgens mij.
0: Maar dat was
2: maar
0: het niet.
2: Ik denk het niet.
0: Nee. Oh, het was Kaiser Chiefs. Ja. Ruby. Niks aan te doen, niks aan te doen. Radio Veronica T-shirt gaat aan je neus voorbij. Maar je kunt daar nog wel bij doen. Het gezelschapsspel Remember the Music. Toch een beetje de hoofdprijs, hè?
2: Oké.
0: Die kun je winnen. Het fragment, Ruud en Sylvia, goed opletten, is nu nog maar
1: 1000 milliseconden. Yeah, me.
2: Oeh. Was dat niet Joan Jett en de Blackhearts?
0: Dat kunnen we even gaan controleren. Zal ik het controleren? Zullen we dit gewoon invullen als antwoord? Ik zou het doen.
2: Ja, laat me doen.
0: Ja, dan. Hey.
2: Nou, dat was niet goed, toch?
0: Ja, dat is 100%. Goeie score, hoor. Je hebt 2 van de 3 goed. Je krijgt de Radio Veronica platentas, uiteraard. We doen daarbij de Act Over de Morgen Keukentrekker. En dus ook het gezelschapsspel. Doe ik er ook bij. Remember the Music.
2: Nou, wat leuk.
0: Kunnen jullie?
2: Ik ben er blij mee.
0: Ja, nou, ik wilde zeggen, dan kunnen jullie samen Remember the Music spelen en kijken wie uiteindelijk het verste komt in de muziekkennis.
2: Ja, nou, dat wordt een hele strijd, maar kijk er naar uit.
0: Nou, lekker spelen samen.

Patrol. Als je vandaag voor het eerst bij Radio Veronica bent, dat kan hè. En je twijfelt nog, zal ik hier blijven? Just say yes. Al was het maar voor Rob Stennis. Die hoor je zometeen hier met een nieuwe Bonanza. Mooie middag.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dreizen. Live your dreams.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja.
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruin.

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
14: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
18: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Bij een grote brand in een grote flat in de Belgische stad Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. De brand in Antwerpen zou nog niet onder controle zijn. In de flat wonen meer dan 200 mensen. Den Haag wil voorkomen dat te veel trekkers de stad inrijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Van de burgemeester mogen er maximaal 20 naar een plek bij het Malieveld rijden. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd en zo'n 30 trekkers zijn naartoe onderweg. En een emotionele oud-justitieminister Grapperhaus tegenover de coronacommissie in de Tweede Kamer. Hij vond dat de avondklok te lang duurde.
20: Er zijn ook mensen die gewoon vereenzamen.
15: Wat raakt u zo?
20: Nou, we hebben het steeds over jongeren en allerlei andere groepen. Maar daklozen, eenzamen, dat waren de mensen die echt verschrikkelijk de pineut waren.
19: Die avondklok duurde uiteindelijk 3 maanden. En dat vindt Grapperhaus achteraf te lang. Het weer dan veel zon, alleen in het noordoosten nu onweer. Dus pas daar even goed op. Het is nu 22 tot 25 graden. Morgen veel bewolking, soms regen en rond 22 graden. Ook op de weg wordt gewaarschuwd voor die felle buien. In Groningen en Drenthe kunnen ze vallen. Met ook kans op hagel en veel regen in korte tijd, waardoor het even glad kan worden. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen ruim 30 minuten. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Dan de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor Den Haag-Ypenburg nog 6 minuten na een eerder ongeval is de weg daar weer vrij. En tot slot ook een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag voor Woerden. Een vertraging van 21 minuten.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: ken ik het nummer al een tijdje. Zit ik me nu ineens af te vragen hoe ze eindigen. Meteen aan het werk zetten ook.
1: Maar hoe denk je dat het eindigt?
0: No, know it.
1: Even kijken, het einde is I know it. Ja, dat wist je toch.
0: I know it. Aanvraag van Bianca Kelders trouwens, die wilde Edge of Heaven horen van Wham. Tot aan 4 uur is de playlist van jou, althans dat hoop ik. Help ons met die playlist samenstellen, want elk liedje, misschien op mijn ego-tip na, maar elk liedje wordt door jou aangevraagd. Wat zou je willen horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Deze is ook een beetje voor Michael Kate, maar vooral voor Sylvia. Die vroeg hem aan The Boxer Rebellion en Diamond.

Zahava. Die vindt dat we het nummer veel te weinig draaien. Boxer Rebellion, nu aangevraagd door Sylvia Diamonds. Michael Kate die zei, hey Rob, doe me een lol. Ik moet nog een uur doorbrengen op station Brussel-Zuid. Het heeft allemaal maar weer vertraging. Draai alsjeblieft wat leuks. Dus ik heb het een beetje op de groei gedraaid. Maar hij laat even weten, wachtende nog steeds, smachtende en wachtende, dat dit een hele goede keuze was. Nou ja, je kan ons appen, maar je kan ons ook bellen.

0: Ze waren er vrij snel bij dat het visuele aspect in muziek ook belangrijk kon zijn. Madness had allemaal hele leuke, geestige videoclipjes. Onder andere ook bij Baggy Trousers. En ze hadden ook een pas die ik niet zo goed na kan doen. Want dan deden ze dat allemaal op rij. Iedereen die het nummer kent, Baggy Trousers, die heeft dat clipje wel eens gezien. En dat deden ze eigenlijk ook al best acrobatisch. Nou, dan heb ik laatst dat de heren nog een keer zien doen.
1: Ging niet zo goed.
0: Het is toch wel een beetje stroever geworden. Ja. Madness en Baggy Trousers, aangevraagd door Gijs de Haven, die beweert dat hij ze nog steeds met plezier draagt, Baggy Trousers. Ja, dan is er eentje die de laatste paar weken een paar keer wordt aangevraagd. En het is er tijd voor om het ook maar eens een keer te draaien. Het is een beetje culthitje aan het worden van Kitsch Creek met Blumengarten. En dan laat ik aan jullie over of het goed genoeg is. Zo heet het liedje. Het is in elk geval aangevraagd door Sam van Doren.

0: Kitschkrieg, dat zegt het eigenlijk allemaal al. Kitschkrieg met Bloemengarten en Goed Genoeg. Aangevraagd door Sam van Doorn. Ik vind het alweer een geinig ding. Klaas de Godsma zegt Goed Genoeg. Lekker plaatje, hoor hem voor het eerst. Goedje Klaas. Johan zegt, klinkt leuk. John zegt, wat een mierenzeiknummer is dat, zeg. Goedjes uit van John, uit Venlo, Blerik. En Edwin spreekt gewoon toe in zijn eigen taal. Niet goed genoeg, niet wiederbieten.
1: Ja, en ik zie ook nog wel duimpjes omhoog, duimpjes omlaag binnenkomen. Ja, ja. Dus het gaat echt alle kanten op met de reacties.
0: Vinden ze dat goed genoeg?
1: En, ja, het heeft wel iets, maar dan moet je misschien wel in een bepaalde staat zijn.
0: En dat ben je nu niet begrijpen. Nee.
2: Hoi, Veronica, goedemiddag.
0: Hoi.
2: Hey, kennen jullie Nights in White Satin draaien, alsjeblieft?
0: Oh, nou, omdat je het zo lief vraagt. Nights in White Satin.

0: antwoord smakelijk overigens weer ziet. Je weet dat Lisette kwaad is als je dit doet.
1: Sorry.
0: Ja. Nights in White Satin van de Moody Blues. Peter, zijn vraag was, draai dan ook wel die hele versie met dat mooie gesproken einde? Nou, je hebt net het antwoord gehoord. Nee. Dit was overigens wel de hele versie, maar wel de hele single versie. De Moody Blues en Nights in White Satin. En die had ik beloofd aan Pascal Schaarman, dus die heeft hem nu ook gehoord. Ik heb nog meer uit de categorie.
2: Nagekomen berichten.
0: Ben je er al aan toe om ze te delen? Als zeg je, neem jij ze even voor je rekening op.
1: Nee hoor.
0: Oké. Ik zal nog even trouwens zeggen, dat is niet onbelangrijk. Moesten jullie allemaal de groeten doen van onze Carolien?
1: Nou, goed terug.
0: En binnenkort komt ze op zijn minst een keer in de uitzending even babbelen. Maar voorlopig is het dus nog niet hier. Maar je krijgt wel allemaal de meer dan hartelijke groeten. En ik geef dat ook steeds door. Van nou, die heeft dat gezegd tegen haar en die heeft dat gezegd. En dat vindt ze dan fijn.
1: Oké, goed.
0: Dat gezegd hebbende ga ik nog even terug naar dat leuke Duitse plaatje.
1: Ja.
0: Die Deutsche Schallplatte hoor ik Gerard Ekdom zeggen, maar op een iets harder niveau. Dat vindt niet iedereen leuk, dat begrijp ik wel. Maar het leukste berichtje kwam binnen van Pia de Wolf. Die zegt, nee, ik zat vorige week in het vliegtuig naar Mallorca met een Duits voetbalteam. Ze vonden het blijkbaar nodig om dit nummer de hele vlucht te draaien en ook nog eens keihard mee te zingen met de speaker op standje 10.
1: Wat erg.
0: Wacht even, zegt ze. Ik heb daar nog een opname van. Even luisteren. Nou,
1: het is een hele lange vlucht.
0: Het is een lange vlucht, maar ik vind het qua kabaal nogal meevallen. Dennis Bos die zegt, doe is goed genoeg. Ja, deze bleef gelijk hangen. En na 100 keer, onze zoon Mart kent het al heel lang via TikTok en draait het ook veel. Wordt hij eigenlijk echt wel leuk?

0: Alanis Morissette. Gisteren in Glasgow gezien. Vet, vet, vet. Dank voor de nummer, Bert. Nou, dat is mooi toeval, want je had niet eens het nummer had aangevraagd, want dat heeft Sanne Wilbrink gedaan. You ought to know. Jan-Willem zegt nog even prachtig. Gaan we even proberen om helder te formuleren. Pas prachtige documentaire gezien over Alanis. Gaaf om te zien dat ze dit nummer als eerste track wilde. Heb de cd non-stop in de player gehad toen die uitkwam. En ik op Puerto Rico was voor werk. Zelfs nu blijft het nummer boeien. De ghost track op het album is anders gemixt met een hele vette bas. En natuurlijk gedrumd door Taylor Hawkins. Je weet wel, die van de Foo Fighters. Te vinden dus als live versie, als hidden track, ghost track op het album. Hoor je dat album ook weer, Siets? Dat weet jij, hè?
1: Dat weet ik niet,
0: iets
1: maar dat kan ik
0: wel. Jared Little Edge. Ik denk dat dat allemaal is. Ondertussen heeft de Rijksdienst... hoe noemden ze dat?
1: Ik heb het op Pihol.
0: Oh, Pil. Hoe heet die Rijksdienst ook weer in België? Een boodschap van algemeen nut.
1: Ja. Ja, dat zeggen ze dan als er een bericht van de overheid komt. Ja. Ja.
0: Velen van ons zijn voor het volgen van het WK gevlucht naar de Belgische televisie. Niet per se omdat het dan in Nederland allemaal zo beroerd is. Maar vooral omdat ze daar de reclame drastisch hebben ingekort tot een half minuutje, een minuutje. Dingen die ze van de FIFA volgens mij per se moeten. Ja. Want het is verder non-commercieel. Maar ze hebben ook de Rijksoverheid.
1: Ja.
0: En dan hebben ze een boodschap van algemeen nut hierbij.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Tot zover deze boodschap van Algemeen Nut.
1: Vanavond speelt België.
0: Ja.
1: Om 10:00 tegen Senegal is ook leuk op de Belgische tv met het Belgische commentaar te kijken naar het Belgische elftal.
0: Gabriela, hoor je dat?
3: Ja, ik was er al. Ja. Is het al?
0: Wij zijn altijd voor de Belgen, zeker als we zelf niet meer meedoen.
1: Ja.
0: Het is andersom nooit zo, maar wij wel. Ik heb zo ooit nog stickers voor het Belgisch elftal gehad. Toen we er weer eens even niet meededen.
1: Oh ja.
0: Oh, goed. Dat even terzijde. Siets, jij hebt ongetwijfeld het allerlaatste wereldnieuws.
1: Topcrimineel Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. De staatssecretaris moet officieel nog beslissen, maar tegen RTL Boulevard zegt de advocaat van Holleder dat hij wordt overgeplaatst. Justitie wilde Holleder eigenlijk zijn hele leven in de extra beveiligde inrichting in Vught houden, maar daar zou hij niet gevaarlijk genoeg meer voor zijn.
0: Hoe is het op het Nederlandse wegennet, Sietsie?
1: Nou, er zijn hier en daar wat files. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Everdingen. 41 minuten nog na een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12 Utrecht Den Haag voor Harmelen nog 11 minuten extra. En op de A27 Utrecht Gorkum voor Everdingen 7 minuten.

0: Theo zegt nog even, Alanis Morissette is 7 juli in Zuiderpark. De Haag, boodschap algemeen nut in België, is trouwens ook gewoon commercieel.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Zegt iets. Ik zeg tegen jullie allebei...
2: Welcome to the Obsession Part 1.
0: Heb ik nou eens een keer geen mening? Dat is goed.
1: Dat is grappig.

0: Nog het einde? Zegt hij nog wat? Ja, had ik niet graag willen missen dit. Een beetje een boodschap in code. Dat wel, de We Papa Girl Rappers en We Rule. Jawel, ik had Nederlandse vlagjes. Ik had Nederlandse vlaggetjes voor. Moest België afgelopen zaterdag weer op hun falie krijgen. Oké. Okay. Ja. Er zijn toch 3 mensen die zich gemeld hebben dat ze dan van Belgische komaf zijn en toch Nederlandse vlaggetjes in huis hebben.
1: Ja, sympathiek.
0: Vind ik ook sympathiek. Bedankt daarvoor. We hebben ook liefde nodig. Sam Fender en Olivia Dean. Ik heb geprobeerd een hekel aan de nummer te krijgen, maar het lukt me niet. Dit is een prachtige Rain Me.

0: dat is niet heel aardig. Maar best wel grappig. Het is mij wel gelukt toch, om een Ekeland dit nummer te krijgen. En dan Olivia Dean. Dat is Frank Vlug. Nou, bedankt Frank. Het is mij niet gelukt. En ik wil ook dat het me niet lukt. Ik vind het gewoon zo'n heerlijk nummer. Het is zo een die zo fantastisch past in mijn oren. Ik ga er nooit een hekel aan krijgen. Rain Me In. Het blijft ook maar één staan in Engeland. Daar krijgen ze ook geen genoeg van dit nummer. Ondertussen zou ik nog graag even wat van Peter voor willen lezen. Peter die zegt, het blijft me verbazen dat jullie zo goed te ontvangen zijn hier in Duitsland. Goed genoeg.
1: Ook top.
0: DAB houdt het goed vol. Heb je toevallig nog een keer zin in Arena Palo? Daar heb ik zeker zin in. Die ga ik vandaag nog wel even draaien. En bedankt Peter voor jouw bericht en om met de Wee Papa Girl Rappers te spreken. Peter heeft het overleefd. Ja, bedankt. Het is toch wel een goeie. En deze, ja, die had je nog te goed, Marianne, voor mij.

0: Gijs was verliefd vroeger op Lindsay de Paul. Ze had een moedervlekje op haar wang. En wie was er niet gek op het moedervlekje van Lindsay de Paul? Je bent niet de enige. Ik weet toevallig de overlevering van een paar hele beroemde Veronica DJ's. Dat er in elk geval eentje was die ook zo verliefd op haar was. Rob Oud.
1: Oh.
0: Ja, en dat is niet zomaar iemand. Althans, ik heb een hele mooie cassette ergens. Een grote archief met cassettebandjes. Ooit is geleend uit het Veronica-archief.
1: Oh jee, wat zeg je nou?
0: Ik bedoel inspiratie opdoen, dat was het. Ja. En daar vertelt Rob Oud op een buitengewoon vrolijke zondag dat hij een hele leuke avond heeft doorgebracht met Lindsay de Paul.
1: Oeh.
0: En Sugarmee, dat is een hele aantrekkelijke dame vond. Lindsay Sugarmee, en die was voor Marian. En ik was natuurlijk wel even benieuwd of ze zat te luisteren, want het was een padvindersheet. Gisteren heb ik hem beloofd. En ik heb recent geleerd dat je dat ook moet nakomen. En nou joh, je sociale leven verbetert ineens. Marian, was je toevallig aan het luisteren?
2: Ja, zeker.
0: Gelukkig. Nou, dan heb je hem ook gehoord.
2: Ja, absoluut.
0: Oké. Fijne middag. Dankjewel, Marian.
2: Ja, bedankt voor draaien.
0: Ja, nou, ik heb dat met heel veel liefde gedaan. Ik heb genoten van het nummer. En Gijs ook.
2: Ja, wij ook hier allemaal. Okay. Hey, dankjewel.
0: Fijne middag. Jo, hoi.
2: Doei.
0: Hoi.

0: Sorry. The Real McCoy en It's On You. Voor René, hij is lekker bezig met de 90's. Mag ik deze horen? Vakantieherinneringen? Nou, dat is gelukt. Laurens die meldt zich en die zegt... Hey Rob, dat nummer Sugar Me van Lindsay de Paul... dat lijkt op een Genesis-nummer. Maar ik kom even niet op de naam. Nou, ik heb dus die Sugar Me nog even. Ik denk dus dat het deze is. Deze bedoelt, That's All. Laat nog even weten of het waar is. En of je het ook wil horen, dat is belangrijk. Geldt ook voor alle andere mensen. Wil je wat horen, laat het weten via de app van Veronica.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boekhouden.
4: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
13: Fomar, voordeelmarkt.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 3:00.
22: Goedemiddag, ik ben Siets Roskam. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met hun trekker naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. Een deel mag van de Haagse burgemeester wel naar een plek bij het Malieveld. Zeker 6 doden bij een brand in een grote flat in Antwerpen. Ook raakten mensen daar zwaar gewond. De brandweer zoekt nog steeds naar meer slachtoffers in de flat waar meer dan 200 mensen wonen. Hoe de brand in Antwerpen kon ontstaan is nog onduidelijk. En de afschaffing van de slavernij is herdacht in Amsterdam en wordt gevierd met Kitty Kotti. Premier Jette gaf in een toespraak toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van tot slaafgemaakten. Ook roept die mensen op zich altijd uit te spreken tegen racisme. Het weer veel zon, ook wat wolken. En nu in het noordoosten een flinke bui met onweer. Het is rond de 24 graden. Morgen veel wolken met lichte regen en 22 graden. Wordt langzaam druk op de weg. De meeste vertragingen zijn minder dan 10 minuten. Wel een paar die iets langer zijn. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor afrit Everdingen. 13 minuten extra. Dan een file die net ontstaat op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Voor Akersloot nu nog maar een paar minuten vertraging. Maar door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En kan het dus snel gaan met die vertraging daar. Door naar de A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel 12 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Everdingen 12 minuten extra door werkzaamheden daar. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
23: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
24: Even bollen. Iedereen moet het weten.
25: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
23: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
26: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
28: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
30: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
31: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
32: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
33: Of deze, in een leuk plaatsje.
34: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
35: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Lens in de Pool. Je mag hem draaien, heb ik hierbij gedaan. Bas zegt, wist je dat dit nummer gaat over een man die geobsedeerd is door een prostituee en haar mama noemt? Nee, ik wist niet dat het over een prostituette ging. Ik zeg, ja, Genesis, That's All, alsjeblieft, een van de beste als je het mij vraagt. Genesis is altijd goed, zegt Edwin Peter, zegt klopt. Jeroen Gif zegt, ja, zeker, graag. Hierbij dus, Genesis and That's All. Nog niet all that's all, folks. We hebben nog verzoekjes nodig, laat het weten via de app.

0: Nog een keer, zouden de radiotubbies zeggen. Maar ik laat hem een keer liggen, het geluidseffect. Daft Punk en One More Time, die heb ik gedraaid voor Frida Duinhoven. Gewoon omdat het een lekkere plaat is. Ondertussen hebben we zoveel audio-appjes binnengekregen. Audio-appjes binnengekregen. Dat het misschien wel weer eens tijd wordt om er eens een paar door te nemen.
1: Audio Happy Hour.
0: We hebben Tim geleend. Kun je nagaan hoe lang we dit al niet meer gedaan hebben? De mensen denken, waar gaat dit over? Nou, dit is de stem van Tim Klein. En die heeft ooit bij Veronica gewerkt, maar dat is best lang geleden alweer. Audio Happy Hour. We hadden wat binnengekregen van Benny. Die heeft samen met een paar vrienden geprobeerd Lindsay de Paul na te spelen met Sugar Me. Listen maar.
2: It's a paradise we're living in. Save me, please.
3: Save me.
2: Save me.
3: Baby, sugar me.
2: Sugar me, save me.
3: Lindsay de Paul.
4: And there was a woman that said,
0: ja.
4: I don't want you to save me.
0: Ja, precies. Ja, nou. Ik vind die slecht zo voor zo'n eerste gitaaruitslag. Dat is prima. Wat wil Hans van ons?
5: Hey Rob, ik heb echt wel zin in iets van Alison Moyet.
0: Ja.
5: En plaat uit de 80's, denk ik. Het is Love Resurrection. Willen jullie die misschien de eter in slingeren? Alvast bedankt. Groetjes.
0: Nou, misschien Hans, we kijken wat Catharina heeft.
6: Hallo, beste mensen van Bonanza. Het is alweer een hele poos geleden dat ik Wet met Love Is All Around Me heb gehoord op de radio. Zou leuk zijn als jullie hem zouden draaien. Hartelijk dank, Catharina.
0: Graag gedaan. Ik wet. Jij weet van wie het origineel is van Love Is All.

0: moet je wel even weten. Koen Keizer zegt, hey Rob, het origineel was een kerstnummer van Billy Mac. En toevallig weet ik dat het een personage is. Ik lees nu voor uit de film Love Actually. Billy Mac maakt dan een kerstversie van Love is All Around. Weet ik toch veel, hè?
1: Maar het is van de Trolls.
0: Je hebt het opgezocht.
1: Ja. Ja.
0: Ik zei toch ook, ik wed. Jij weet. Dus ik krijg geld van je. Prachtig liedje, deze versie van Wet is aangevraagd door Catharina van Love is All Around. Love Actually, we hebben het wel eens vaker over films. Is dat er eentje die jij ooit gezien hebt of nooit?
1: Nee, in de categorie nog nooit gezien.
0: Nog nooit gezien, nee. Want heb je toch weinig gezien?
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Ja. Maar jij geniet natuurlijk van het volle teugen van het echte leven.
1: Ja.
0: Zolang er maar op tv is. Geen film en geen serie. Ja, we hebben er nog eentje van Bas. Bas die zei, hey, sorry Rob, ik zat mis. That's All gaat niet over een prostituee. Dat is een ander nummer van Genesis. Dat heet dus anders. Het is wel heel goed dat ik gezegd heb dat ik het niet wist. Want anders had ik niet toch gewoon flul gedaan. Is dit een rectificatie? Ja Bas, even een vraag aan jou.
2: Is dit een rectificatie? Is dit een rectificatie?
0: Wij denken van wel.
2: Of toch niet.
1: Ja, het was mama.
0: Ja, het was mama en niet dat zo. Van mama wist ik het ook niet.

Like Tina Turner en Not Bush City Limits. Die hebben we gedraaid voor Simone en het is een animefilm. Neem ik welk. Peter, die zei dat hij blij was dat wij goed ontvangen zijn in Duitsland. DAP, recordetje houdt het nog wel even vol, zegt hij. En hij is verliefd op dit nummer. Zo verliefd dat hij hem op de radiolink heeft gezet op Spotify. Of ik hem nog een keer wil draaien. Norina Pello, Come Bring the Sun.

0: Ik wil niet suggereren. Zo ben ik niet. Ik wil mezelf niet belangrijker maken dan ik daadwerkelijk ben. Maar ik weet nog dat dit mijn ego-tip was. Rina Palo, Come Bring the Sun. Mm-hmm. En wat gebeurde er? Hittegolf.
1: Nou, inderdaad.
0: Hittegolf, meteen.
1: Ja.
0: Ja, wat is hier mooi. Dankjewel Peter dat je me nog een keer aanvroeg. Deze ex-ego-tip. Nirina Pello en Come Bring the Sun. Het is wel de dag van een beetje het hakkelen. Hè? We hebben zo meteen weer boodschap van algemeen nut.
1: Ja.
0: Boodschap van algemeen nut van onze Rijksoverheid. Die heeft daar wel 30 seconden voor nodig. En daarna zijn we bij terug met het nieuws van de Siets. Wat heb je zo in het nieuws zitten?
1: Zometeen in het nieuws. Ik was even gefocust op waar we het over gaan hebben. Zometeen in die boodschap van algemeen. Het gaat over fietsen, zie ik. Maar zometeen gaat het over de opvang van statushouders.
0: Oké, tot zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Ben je ook niet van, denk ik, opgevoerde e-bikes?
1: Nee, ik fiets gewoon met mijn eigen spieren.
0: Nog steeds, hè?
1: Ja, hoor.
0: Heb je ooit op turnen gezeten eigenlijk?
1: Ik heb nooit op turnen gezeten.
0: Het is turn van de Birds. Dat is net aangevraagd. Het is niet per se jouw lijflied.
1: Nee, maar je mag hem wel draaien.
0: Dat is kort, ja. Hij is ook aangevraagd, dus dat kan. Heb jij vroeger...
1: Ja, kom maar door.
0: Heb je ook niet een keer opgevoed brommertje zo gehad?
1: Ik heb nooit op zo'n ding willen zitten überhaupt. Het gaat veel te snel.
0: Goed. Nou, Siets, wat heb je voor nieuws?
1: De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Van het kabinet hadden in het eerste halfjaar 24.000 van die statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven opvangplekken voor asielzoekers overvol.
0: Kijk of ik zo Gerard Ekdom een linkje kan leggen. Hoe overvol is het op het Nederlandse wegennet?
1: Oh, dat doe je goed erop. Het is namelijk behoorlijk druk inmiddels. Al meer dan 300 kilometer in totaal. Een paar hele lange vertragingen ook. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. Nou, daar ga ik ook mee in het stotteren. 22 minuten door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen voor Akersloot. 41 minuten, ook daar een ongeluk gebeurt. 2 rijstroken dicht. En weer een ongeluk op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. 3 kwartier extra, linkerrijstrook dicht.
0: Hij is jarig, Harry Jekkers. Wist je dat? 75 jaar geworden.

houden we het volk. Harry Jekkers, 75 jaar oud geworden. Ed, die denkt aan

0: De kuskusdans. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa in België. Weten ze wat daarmee bedoeld wordt. Kevin was blij met Laat mij maar alleen.
1: Nagekomen berichten.
0: En Gerard zegt, ja, genees. Groetjes Gerard Lange, Haagse trambestuurder. Heel klein beetje dan. Willeke zegt, dank je. Klein orkest staat op ons repertoire. Die kom ik mooi even oefenen. We spelen vanavond op de Haarlemse Honkbalweek na de wedstrijd met onze band Mr. Monday Night. Er wordt vanavond dus Laat mij maar alleen gespeeld door het kleine orkest. Het orkest, het kleine orkest, is in dit geval geleend door Willeke.
2: Oh ja.
0: Ja. We hebben nog meer nagekomen berichten. Sterker nog, volgens Luc is het zelfs een rectificatie, denk ik. Wilco, sorry.
3: Er komt nog een kleine rectificatie.
1: Is dit een rectificatie? Is dit een rectificatie?
0: Nou ja.
3: Er komt nog een kleine rectificatie.
0: Kom maar dan.
3: Love's All Around van Wet Wet Wet is niet de soundtrack van Love Action.
0: Oh.
3: Maar van Four Weddings and a Funeral.
0: Ja. Oké, dat is wel een beetje waar, maar ik wil toch nog even gezegd hebben dat de kerstversie, die zat er wel in.
2: Ja,
0: het was wel
2: Love Actually.
0: Ja. Ja.
2: Nu zijn we rond, hè?
0: We zijn wel rond, denk ik. Ja. Mochten jullie nog meer rectificaties hebben om ons geen minderwaardigheidscomplex te bezorgen, stuur ze morgen. Walter heeft een message to my girl.

0: gelezen. Walter stuurde een message to my girl en ik dacht, wat moet hij daar? Message to my girl, Split Dance. Het is prachtig. Chris zegt, Hellepy, Split Dance, twee keer broertjes Finn. Of die van Crowded House net, even of niet. Ja, dat is allemaal waar. Het was ook Crowded House, Split Dance. Message to my girl. Theo Boersma, die heeft zich gemeld. Die wilde graag de Birds horen met Turn, Turn, Turn. Hij zegt, ik heb daar geen specifieke reden voor. Het is gewoon een prachtsong. Wat zou Rob Stenders nu gezegd hebben als hij hier was geweest?
1: Nou, dat toch een goede reden is.
0: Ja. Turn, Turn, Turn draaien. Dan ben je nu aan de Birds. Och. Zou die gezegd hebben, maar jullie zouden hem dan tegenhouden hebben, zodat het niet zou worden uitgezonden.
1: Ook lang nog.
0: Ook dat nog. Nog een minuutje of kwartier. The Birds. Turn, turn, turn. Yeah.

0: het vaak in het programma Alexander Draait. Op Nowhere Radio. Dat het Nowhere Radio zijn. Krijgen we post over van Alexander. Turn, turn, turn. Het is een draai, draai, draai. Birds.
1: Ja.
0: Ja. Jolien van Rij, die zegt... Rob, ik blijf het nummer net zo lang aanvragen... tot je gezegd hebt dat je naar de film bent geweest. Dan gaat het over de film The Devil Wears Prada. Oh, Meryl Streep, zoals altijd geweldig. De film nog niet gezien, vraag het rustig aan. Het is een heerlijk liedje. Sienna's

0: fijne uit Devil Wears Prada, deel 2. Sienna Sparrow en Material Lover.
1: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet.
0: Village People is aangevraagd. En dat heeft alles te maken, denk ik. Ja, dat staat er trouwens ook bij. Met het feit dat Victor Willis is overleden van de Village People. Dan kan ik me voorstellen, ze hebben zich nog altijd karakteristieken uitgedost. Ja. Dat je niet precies weet welke het is. Maar bij het journaal vertellen ze dat dan. En eigenlijk, op de een of andere manier, ik probeerde niet te lachen om zijn dood. Maar de manier waarop dat dan gebracht wordt in het nieuws, moest ik toch een heel klein ginnetje omlaag.
2: Tussen de uitgedoste outfits van de bandleden was Willis vaak de politieman. Willis doste zich ook vaak uit als marineofficier en scoorde een hit met In the Navy.
0: Ja, tegen van de media.
3: Je weet wel gelijk wie het is.
0: Ja. Dat is wel waar, ja. Het is toch wel logisch dat het erin zit. Ja. Maar hij doste zich uit als... Maar soms was hij ook de marineofficier. Ja.

0: van de neefjes en van de nichtjes. Village People in the Navy. Straks nog een YMCA, heb ik net van Wouter gehoord. Want die staat in je top 40, geloof ik, Wout.
1: Ja, wij hebben vanavond top 40 waar die in staat. En ja. Ik kan zeggen, we waren al van plan om te draaien. Maar nu zeg ik nee, speciaal.
0: Speciaal voor Victor Willis.
1: Ja. Ja.
0: Nou, die heeft daar, nou niet per se met de Village People, maar het is misschien wel de associatie. Als je in een band zou zitten, in welke band zou je dan willen zitten?
1: De vraag is dat voor ons?
0: Ja, ja.
1: Oh, wauw.
0: Even doorgeven zo aan Frank.
1: Mag dat ook een band zijn die niet meer bestaat?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
1: Van Frank weet ik. Ja.
2: Dit Frank programma Boeien? Wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu €1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Schat?
14: Hm?
13: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
14: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
13: Mafkees.
15: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
16: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.

0: Bunkerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
7: Fomar, voordeel markt.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
15: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 4 uur.
16: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
17: Goedemiddag. Zo'n 20 boeren zijn met hun trekkers naar Den Haag gereden. Daar protesteren ze tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, waar de Tweede Kamer nu over debatteert. Er waren meer boeren onderweg, maar die mogen van de gemeente Den Haag niet ook de stad in met hun trekker. Tegen de TBS'er die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder eist justitie 6 jaar cel en opnieuw TBS. Hij zat al in de kliniek en mocht een dag naar buiten. Volgens justitie zat hij in een psychose toen hij de vrouw met meerdere messteken doodde. De vermiste shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Zijn familie laat via schaatsbond KNSB weten dat hij naar het buitenland is gevlogen, waar er zijn nog wel veel vragen. Meer is niet duidelijk over de shorttrekker die zaterdag voor het laatst werd gezien. Uiteindelijk is zijn auto gevonden bij Schiphol. En het is duidelijk hoe de brand ontstond, waardoor geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Er was kortsluiting bij een kabel die stroom naar de bovenleiding moet brengen. ProRail dacht het maandag snel te kunnen repareren, maar het gaat nog tot zaterdagavond duren. Tot die tijd rijden er dus geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het weer dan veel zon, ook wat wolken en in het noordoosten nu een flinke bui met onweer. Het is 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later meer zon. Het wordt rond de 22 graden. Het is echt druk op de weg met al bijna 100 files, 500 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Prins Klausplein nog 22 minuten. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 51 minuten... door een ongeluk op de andere rijbaan. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dan even kijken op die andere rijbaan richting Amstelveen. Op de A9 is dat voor Akersloot. Op dit moment een vertraging van 1 uur en 25 minuten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Door naar de A10, de Nieuwe Meer richting Koenplein... voor de afslag Durgerdam, 1/2 uur extra... A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 21 minuten. En de laatste op de A27 Almere-Gorkum voor Lexmond 27 minuten.
18: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
3: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
18: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000.

0: verhuizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
4: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Perfecto Mundo. Eens even kijken, het is zacht, jongens. Het is alweer 1 juli. Het gaat allemaal zo snel. 1 juli 2026, dit is de middagshow van Radio Veronica. En bij 1 juli denk ik altijd, het schiet toch weer op die zomer, weet je. Voor je het weet is hier voorbij.
1: Ach, dit vind ik meteen alweer zo negatief.
0: Okay.
1: We staan nog aan het beginpunt van de zomer.
0: Zeker, zeker, zeker. En we hebben een bomvolle show vandaag.
1: We gaan het straks hebben over de neus. Willem Holleder, hij zegt dat Ebi en Vught definitief klaar is. Dat hij daaruit mag. Zometeen bellen we met rechtbankverslaggever Marieke de Witte. Ronald Koeman is niet meer onze bondscoach. Hoe nu verder? Dat vragen we de leukste sportcommentator van Nederland als Koert Westerman. Die hebben we zometeen aan de lijn. Verder bellen we, spelen we woordenjacht. Gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 10 februari 1979 in het hitarchief na 6 uur.
0: Zeker. Maar wij hebben ook nog...
2: De vraag van vandaag.
0: Rob heeft een vraag voor ons achtergelaten. Ziet, ja. Ik heb het volgens mij goed onthouden. De vraag die Rob stelde is, als je in een band zou zitten, in welke band zou je dan willen zitten?
3: Ja, en dat mag ook een band zijn die niet meer bestaat.
0: Precies. En we hebben al de grap gemaakt dat jij in de Frank Boeien groep wilde zitten. Dus Frank, in welke band zou jij willen zitten?
1: Ja, ik zou oprecht wel in de Village People willen zitten.
0: Serieus?
1: Dat lijkt me zo leuk. Je kan namelijk altijd verkleed op het podium staan.
0: Ja.
1: Als Indiaan, als politieagent. Dat lijkt me fantastisch.
0: Ja.
1: En het is gewoon een hele blije, vrolijke band.
0: Ja, ja. En zij ook in jou waarschijnlijk. Ja, dat is weer een ander verhaal. Nou, ik moet denken aan een interview dat Robbie Williams ooit gaf.
1: Yeah.
0: Die ook heel trots zei, ik zat in Take That en in de meeste Spice Girls.
1: Dat klopt wel echt zo. Ook,
0: maar dat is niet helemaal hoe Rob volgens mij de vraag bedoelde, toch?
1: Maar welke band zou jij, wat ik jou mooi?
0: Kijk, muzikaal hou ik heel erg van Dire Straits en zo. Maar ik hoef niet in Dire Straits. Want ik denk niet dat dat heel erg rock'n'roll was. Ik denk niet dat Mark Loeffler s'avonds eventjes even flink hem eruit liet hangen.
1: Ja, maar dat hoeft ook niet.
0: Ik denk dat hij gewoon om 11 uur naar bed ging. Ja. En dat hij gewoon volle 10 uur sliep. En de volgende dag met zijn zweetbandje weer verder ging. Dus nee, dat zou ik dan niet doen. Ja, ik zou dan, als het alle bands mogen zijn. Ik zou wel in de Doors of zo. Dat je echt in de jaren 60 en de jaren 70.
1: Lekker, man.
0: Ik was er ook niet meer geweest nu, hoor.
1: Met een sigaret in je mond op het podium staan.
0: Nee, ja, dat is het minst ongezonde wat je doet dan. Ja, dat lijkt me fantastisch.
1: Ja, mooi, ja.
0: Ik zou dat heel graag willen. Of ja, wel een beetje ruig. Zie je mij als een ruige rockeler?
1: Nee, ja, dus ik zit heel veel naar jou te kijken, maar ik vind jou echt meer Ride Set Fred bijvoorbeeld.
0: Ja!

0: precies. Ik snap het wel.
1: And I am too sexy for my love. Nee, mensen, het is de middagshow van Veronica. 4:15. Fijn dat je erbij bent. We brengen je thuis. Of waar je ook naartoe bent onderweg. Don't worry. En ondertussen clap your hands. Dit is Sia.

0: Sound Gang, Bad Touch. En daarvoor nog Sia en Clap Your Hands in de middagshow van Radio Veronica. We hadden het net over als je in een band zou zitten en je mocht kiezen welke band. In welke band zou je dan willen zitten? En ik moest erg lachen om het appje dat binnenkwam van Rob Bosman. En die zei, Frank, is de Jos die band niks voor jou? Dat zijn we allemaal wel een beetje.
1: Dat lijkt me oprecht heel leuk.
0: Dat lijkt me fantastisch. Ja. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Hey, vandaag is het dus 1 juli 2026. En ik word de hele dag al, hoor ik allemaal mensen praten. Ook vanmorgen in de ochtendshow ging het erover. Ziet, er zijn allemaal nieuwe regels vandaag.
2: Ja, zeker. Ja, alles wordt weer duurder. Hè. De huren gaan omhoog, maar ook het minimumloon gaat omhoog. En allerlei dingen mogen niet meer of worden strenger. Hè. Zoals de verkopers van sigaretten. Die moeten allemaal een registratie hebben. Dat is ook allemaal nieuw.
1: Maar wat dacht je van als je wat koopt bij een Chinese webshop?
0: Ja.
1: Als
0: je ja, zo'n leuke Temu mag niet meer.
1: Nou, je mag wel. Dus je kan gewoon zo'n leuke plastic.
0: Zo'n weggooien glijbaan.
1: Ja, precies, voor in de tuin. Superleuk. Ja. Alleen je moet er wat meer voor betalen.
2: Ja, 3 euro extra voor elk pakketje buiten de EU.
0: Ook in Nederland.
2: Nou ja, als het van buiten de EU haalt wel, ja. Mm. Ja, zeker.
0: Ik dacht dat het alleen voor Frankrijk gold, maar wij hebben die regels. Waarom worden eigenlijk pas die regels worden die per 1 juli aangepast? Dat is zo raar. Doe het lekker per januari of zo, weet je wel.
2: Mensen makkelijk halverwege het jaar en dan...
1: En mensen zijn ook vaak wat vrolijker dan. Dan accepteren ze die regels wat makkelijker. Oh, ja. Vanwege het goede weer.
0: Precies.
1: Oh, ach, prima. Dan betalen we die 3 euro extra voor de Temu.
0: Belasting gaat weer omhoog, maar maakt niet uit, de zon schijnt. Ja. Zou het zo werken?
1: Nee, maar ik snap het wel halverwege het jaar, ja. Nou
0: ja, we moeten nog een vraag terugstellen aan Rob. En wij dachten... vraag aan Rob. Aan welke regel hou jij je nooit? Rob Stenders, morgenmiddag gaat hij de vraag beantwoorden. Aan welke regel hou jij je nooit? Heb jij regels bij je neus en ouds?
1: Wildplassen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar
1: wildplassen, dat vind ik echt de stomste regel die erin. Kijk, tuurlijk, ik weet ook, je moet niet tegen iemands voordeur aanplassen.
0: Nee, dat is gewoon bij lagere scholen moet je ook even niet doen.
1: Dat moet je gewoon niet doen.
0: Maar
1: als jij in het bos gewoon een goede boom vindt...
0: Lekker plassen.
1: En je denkt, joh, het zit een beetje dwars, het moet er nu uit.
0: Doen.
1: Gewoon meteen doen.
0: Vind ik ook.
1: En dan moet je daar geen boete voor krijgen.
0: Nee. En ik vind zelfs, als ik dan wel sta te plassen, denk ik, nou, als ik nu een bekeuring krijg, dan heb ik daar vrede mee. Want ik sta hier volledig achter.
1: Dan tik je hem lachend af.
0: Letterlijk en figuurlijk. Ja. Maar aan Rob dus de vraag, welke regel hou je je nooit aan? En morgen gaat hij daar antwoord op geven in de Bonanza tussen 2 en 4 uur. Straks om 6 uur hebben wij een mooie oude top 40 centraal staan. Het is de lijst van 10 februari 1979. De YMCA staat erin. Die gaan we zeker draaien.
1: Ja, dat wist ik.
0: Maar deze staat er ook in als voorproefje. Earth, Wind & Fire.

0: heeft, ging over wildplassen. En daar komt behoorlijk wat op binnen.
1: Zeker, namelijk dat het buiten de bebouwde kom zou mogen, zegt Marco. Via een audio-appje.
2: Hey, goedemiddag. Tegen een boom plassen mag wel, maar doe het dan buiten de bebouwde kom. Die regel geldt eigenlijk alleen maar binnen de bebouwde kom.
0: Ah.
2: Dus zodra je ergens buiten de bebouwde kom bent, kunnen ze je niks maken.
1: ChatGPT, klopt dat?
0: Nou, inderdaad, het is bijna altijd buiten de bebouwde kom wel toegestaan. Het ligt een beetje aan de plaatselijke verordening van de gemeente. Dus het kan zijn dat in een natuurgebied, een beschermd natuurgebied, wel een verbod is.
1: Ja, maar ja, als ik moet plassen, ga ik niet eerst de verordening checken.
0: Nee, ja, eigenlijk moet je dat dus wel doen.
1: Dan komt het er gewoon uit.
3: En dit snap ik ook wel een beetje. Dat je in een woonwijk, dat zeg ik, niet bij iemand tegen zijn muur moet gaan plassen. Dat is ook best wel asociaal. Maar gewoon in de vrije natuur, heerlijk.
1: Ja, boompje.
3: Ja, het schijnt dat ik als kind dat heel leuk vond. Dat ik toen ik heel jong, ik weet het zelf niet meer. Maar dat vertelde mijn ouders altijd. Dat ik, je kon mij niet gelukkiger maken dan boomplassen.
1: Ja.
3: Dus dan moest mijn vader weer ergens de auto langs de weg zetten. Dan ging ik lekker boomplassen.
1: Ja. Maar Moos heeft het ook. Moos, mijn zoontje van 16, heeft dat ook een tijdje gehad. Die ging maar altijd in de tuin. Gewoon lekker in de tuin. Lekker in de tuin stond hij te zeiken.
3: Goed, die was 21, was hij. Nou ja, de grap is, als hij in zijn puberteit zit en dan komt thuis van het stappen, gaat hij dat wel weer doen?
1: Ja, tuurlijk, heb prima ook.
3: Hey, en over boomplassen kwam ook dit nog binnen. Een stukje van het Jeep Amhali. Luister.
4: Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien en ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open. En er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem. Ik zei, blijf daar, wacht! Ik wil aan plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu!
3: Nee.
4: Ik zei, dat gaat niet!
3: Dat kan ook echt niet.
0: Heel pijn doet dat. Ja. Alright, even kijken.
5: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siets Roskam en hij heeft het nieuws. Siets, wat zit er zometeen in het nieuws?
0: Rumoerig bij stikstofdebat en oud-minister Grapperhaus stevig ondervraagd.
5: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. Veronica.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95. It's like
9: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Veronica Weerbericht.
0: Vandaag een dag met veel zon. Ook een paar wolken. In het noordoosten flinke bui. Onweer was ook mogelijk. Temperatuur 21 tot 26 graden. Morgen begint bewolkt met een beetje regen. Later is er zon en wordt het rond de 22 graden. Het is 2:00 over 4:30. Onze nieuwsanker Sietse Roskam. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune gehaald. Ze was boos dat ze moet verduurzamen. De voorzitter waarschuwde dat bij een volgende verstoring de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij een brand in een flat in de Belgische stad Antwerpen zijn 5 doden gevallen. Eerder was 6 gemeld, maar dat klopt niet. De brand zou ontstaan zijn door een technisch probleem op de begane grond. En het ging er vandaag stevig aan toe bij het coronaverhoor van oud-minister Grapperhaus. De enquêtecommissie wilde van hem weten wie in het kabinet met het idee van die avondklok kwam.
13: Wie vond binnen het kabinet dat de avondklok moest komen? Was dat bijvoorbeeld de minister-president?
14: En ik zeg u...
13: Ja of nee?
14: Nee, zeg maar, u gaat niet over mijn antwoorden, mevrouw Metleur. Nee, daar gaat u niet over. Dat is een groot misverstand. Ik sta hier onder ede. Ja, en ik heb u gezegd wat ik mij niet 100% herinner. Daar ga ik niet iets over verklaren.
12: Ja, Grapperhaus zei daarna dat hij de avondklok achteraf te lang vond duren.
3: En wat hij eigenlijk had gezegd, volgens mij, is dat hij niet meer wist wie er met het idee kwam. Dat is zeg maar zijn standpunt, toch?
12: Ja, hij zegt, ja, dat was in het katshuis en we zaten allemaal met elkaar en het hele gesprek, het ging heen en weer. Dus ja, ik weet niet meer wie precies met het idee kwam.
3: Dat kan natuurlijk niet. Natuurlijk weet hij wie daarmee kwam. Ja. Natuurlijk weet hij dat. Ja, maar hij wilde gewoon niet zeggen.
12: Nee, en ze gooien het ook heel vaak op het feit dat het informeel was en het dus niet allemaal officieel vastgelegd hoefde te worden.
3: Nee, er zijn geen notulen van. Okay.
0: Was dat?
12: Dat was het.
0: Thank you.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en in het midden van het land. Veel vertraging vanwege een afgesloten A27. 125 meldingen, 641 kilometer in totaal. Dat is heel veel.
3: Ja, het is druk.
1: Pak even de 4 meest opvallende vertragingen erbij. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Kooimeer. 63 minuten. Door een ongeluk op de andere rijbaan. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Kooimeer en Akersloot. Een uur vertraging door datzelfde ongeluk. Alleen dan niet de kijkers. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A10, de Nieuwe Meer richting Koenplein tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Durgerdam. Daar 32 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Elspeet. 51 minuten door een ongeluk. Compleet overzicht met alle fiets en alle flitsers via de app van Flitsmeister.
0: Vanmiddag werd bekend dat Willem Holleder die EBI in Vught mag verlaten.
1: De neus, hè?
0: De neus. Hij gaat naar een minder beveiligde gevangenis. Dat is niet meteen een soort roompothuis waar hij naartoe gaat. Dat val ik wel weer mee. Maar het wordt minder streng, geloof ik, hè?
3: Ja.
0: Nou ja, hebben we de nieuwe Saskia Belleman. Ze heet Marieke de Vries. Hebben we daarover... Nee, sorry. Marieke de Witte hebben we daarover aan
1: de
0: telefoon.
1: Marieke de Vries is van de NOS, hè, wat?
0: Nou ja, hadden we ook kunnen bellen.
1: Ja.
0: Maar wij bellen we die daarna. We gaan eerst bellen met Marieke de Witte. Ja. Makkelijker.
15: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: baby.
1: Even tussendoor nog een leuke wildplas tip van luisteraar Remco.
2: Een vriendje van mij stond te pissen tegen de kerk in Haarlem. Wordt op zijn schouders getikt. 2 agenten. Maar hij draait zich om, pissen over de schoenen heen van de agenten. Dat kost hetzelfde als normaal wildplas.

0: When Love Takes Over is van David Guetta en Kelly Rowlands. En hoorde je in de middagshow bij Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank.
1: Willem Holleder, die mag de EBI, de extra beveiligde inrichting van Vught, hoogstwaarschijnlijk gaan verlaten. Dat meldt zijn advocaat. Dat betekent niet dat de topcrimineel ineens op vrije voeten komt. Hij wordt dan gewoon overgeplaatst naar een andere gevangenis, maar die is dan iets minder streng beveiligd. En Marieke de Witte is rechtbankverslaggever bij de Telegraaf. En die weet er alles van. Marieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Willem Holleder, een van de grootste criminelen van Nederland, verruilt de EBI dus waarschijnlijk voor een andere gevangenis. Waarom wordt hij verplaatst? Wat is de reden daarvan?
3: Ja, hij krijgt een nieuw adres, hè? Ja. Hij mag de EBI in Vught uit. Ja, kijk, de EBI in Vught is echt het allerstrengste regime wat we in Nederland kennen. De gedetineerden, daar zit ook maar een handje vol. Ja, meestal zo rond de 10 zitten daar maar. En die komen bijna niet buiten. Die zitten 22, 23 uur per dag op cel. Dat is echt het allerstrengste regime waar je enorm in de gaten wordt gehouden. Omdat er bijvoorbeeld angst is dat ze uitbreken, of dat voortgezet crimineel handelen, of ongeoorloofd contact met de buitenwereld. Ja. Maar daar kan je natuurlijk niet zomaar in worden gezet en dan klaar. Dus dat moet iedere zoveel tijd moet getoetst worden. Of het nog wel terecht is dat ze daar zitten. En Holleder is de langste bewoner van de EBI. Die zit daar al ruim 11 jaar. En dan moet dus iedere keer gekeken worden, is dat nog wel terecht? En dat was dus al eerder gezegd van nou, waarschijnlijk niet. En nu is dus de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, een mond vol, die heeft gezegd, het is onredelijk en onbillijk om hem daar te laten. Dus hij moet naar een minder streng regime. Of ja, het is toch steeds hartstikke streng, maar minder heftig dan de EBI.
1: Maar misschien een beetje stomme vraag tussendoor hoor, maar die 23 uur dat hij dan op cel zit, wat kan die in die cel? Wat mag je wel daar?
3: Ja, wat moet je doen? Je mag boeken lezen. En we zijn een keer bij de EBI op bezoek geweest. We mochten daar rondkijken. Niet tussen de gedetineerden hoor. Er waren geen gedetineerden daar. Maar je hebt een klein raampje. Je kan een klein strookje gras zien. Maar het is echt heel heftig hoor. En kijk, dat uurtje of dat twee uurtjes dat je buiten bent, dan kan je ook niet veel. Dan heb je een hele kleine ruimte waar je kan recreëren. Eén sporttoestel en een keukentje en een klein stukje buiten. Dus ja, wat je die uren dat je alleen op je cel zit kan doen, is een boek lezen. Sommigen hebben ook een laptop. Dan kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen dossier lezen, hè, als de strafzaak nog loopt. Je hebt een douche. Maar dat is het wel een beetje.
0: Ja, dat is het. Ja, bizar hè. Ja. Maar dan gaat hij dus nu naar een andere gevangenis. Het klinkt een klein beetje alsof het een soort roompotverblijf is. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een heel gevangenis.
3: Die twee kan je niet vergelijken.
0: Nee, maar het klinkt alsof hij naar alsof het een heel luchtig gevangenis is. Maar waar hij naartoe gaat is ook wel streng. Nee. Maar wat mag hij nu binnenkort wel, wat hij in die EBI niet mocht?
3: Nou ja, kijk, hij gaat nu naar een AIT, een afdeling intensief toezicht. Dat is een afdeling van de reguliere gevangenissen. En daar heb je nog steeds een heel streng regime. Nog steeds dus intensief toezicht, het woord zegt het al. Maar kijk, wat bijvoorbeeld in de EBI is, je mag maar 10 minuten bellen met je familie of je naasten. Uh-huh. En ook niet, die mogen dan niet vanuit huis bellen, maar die moeten dan naar speciale plekken. Bijvoorbeeld een politiebureau of een andere gevangenis om daar te bellen. En dat is bij een AIT mag je iets meer contact. Je mag ook mensen op bezoek hebben. Dus het is allemaal net iets minder streng. Ja. En je mag ook meer naar buiten. Je kan ook, ik geloof dat je soms ook arbeid kan doen. Dus het is gewoon net even iets minder rigide.
0: Ja, dan geloof ik dat het contact met zijn familie niet helemaal optimaal is. maar dat is ook meteen waar wij aan zaten te denken. Kijk, men is natuurlijk bang dat hij toch wat rekeningen gaat vereffenen. En is dat nu makkelijker voor hem als hij in die nieuwe plek zit?
3: Nee, kijk, dat was de dreiging, hè, om hem in de EBI te houden. Dat er angst was dat hij zijn zussen mogelijk iets aan wilde doen. En dat zie je bijvoorbeeld bij Ridouan Taghi, hè, die andere bekende bewoner van de EBI. Het voortgezet crimineel handel, dat hij via zijn advocaat allerlei berichten naar de buitenwereld doorsturen. En dat is de angst bij Ridouan Taghi, hè, die andere bekende bewoner van de EBI. Het voortgezet crimineel handel, dat hij via zijn advocaat allerlei berichten naar de

0: nodig is, dan komt hij in de reguliere gevangenis.
1: Ja. Nou, en het verhaal zegt, ook in de Telegraaf, hij gaat waarschijnlijk daar naartoe. Maar wanneer weet hij dat dan zeker?
0: Nou ja, er is dus nu die beroepscommissie, die heeft tegen de staatssecretaris gezegd, zij had eerst de beslissing genomen, hij moet in de EBI blijven, er is hoger beroep gekomen. En die beroepscommissie heeft nu gezegd, deze beslissing moet heroverwogen worden. Dus het ligt nu bij de staatssecretaris. Maar kijk, als zo'n uitspraak van zo'n beroepscommissie er ligt, dan moet er bijna eigenlijk wel een soort van plattegrond van de EBI voor een ontsnappingsplan in zijn cel worden gevonden. Wil dat nog teruggedraaid worden?
1: Ja. Hij is de spullen
0: maar het ligt bij de politiek.
1: Hij is de spullen vast bij elkaar aan het zoeken. Dat is overigens niet zo heel veel.
2: Nee, dat
1: is
2: een heel klein tasje is dat, maar goed.
1: Marieke de Witte is rechtbankverslaggever bij de Telegraaf. Marieke, dank je wel, hè.
0: Dank je.
1: Hoi, Marieke. Hoi. We gaan langzaam richting 10 minuten voor 5. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. En dit is The Scene.

0: in de middagshow van Radio Veronica. Hallo, wij zijn Wout en Frank.
1: We spelen zometeen woordenjacht. Dat is voor jou misschien een mooie manier om toch wat extra geld te verdienen. Het is een spelletje dat serieus monies kan opleveren. Als je mee wil doen, dan willen we dat graag van je weten.
0: En dat kun je eigenlijk op een vrij simpele manier laten weten door gewoon woordenjacht te sturen naar de Radio Veronica.
1: En misschien tot zo.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 5 uur.
10: En daar is Dieter Roskamp.
11: Wat doe ik nou? Nee. Oh, dit is weer die grap dat je microfoon het niet doet. Dat, ik weet niet meer, dan moest ik iets doen. Wat was het ook alweer?
12: Hallo.
11: Oh ja, hij is stuk.
12: Hallo.
11: Oh, ja, hij is stuk. Je hebt kapot gemaakt. Nee, daar houdt het nieuws op. Als je dingen stuk maakt, dan mag je geen nieuws meer doen.
13: Hallo, ik doe het ook niet.
11: Nee, ja, doe het. Nee, maar jou heb ik gewoon dichtgezet. Wacht even, ik zet alle microfoons
12: aan. Ik doe het nu net alsof ik een persconferentie doe. Ik heb allemaal microfoons voor mijn mond.
11: Ja, wat is er met de dingen dan?
12: Ik heb er één gevonden die het doet.
11: Wat heb je ermee gedaan?
12: Ja, net zoveel als jij.
11: Dan is die van mij ook zo meteen stuk.
14: En je moet, ziet, wat mij helpt is heel hard schreeuwen. Ja. Dan blijft hij doen. Dus als jij het nieuws gewoon schreeuwen doet, dan is er niks aan de hand.
15: Hallo?
12: Nee, hij doet het echt niet.
11: We hebben een microfoon. Dames en heren, technische dienst Mediahuis. We hebben één kapotte microfoon. Ik herhaal, één kapotte microfoon. Ziet het nu zonder gekheid, want je hebt vast serieuze dingen. Ja. Dit is het nieuws.
12: Ja, goedemiddag. Het gaat er fel aan toe bij het stikstofdebat in de Tweede Kamer. Volgens de BBB worden duizenden boeren kapot gemaakt door de nieuwe plannen van het kabinet. De nieuwe partij Progressief Nederland, de fusiepartij, is juist blij dat er minder stikstof mag worden uitgestoten, vooral rond natuurgebieden. Op de publieke tribune is iemand weggehaald die begon te schreeuwen en buiten bleef het vrij rustig met een klein protest van een paar boeren met hun trekkers.
11: Die microfoon deed het wel.
12: Ja, spijt bij oud-minister Grapperhaus, die tegenstanders van de coronaregels wappies noemde. Dat had hij niet moeten doen, vindt Grapperhaus, omdat je mensen met een andere mening ook moet respecteren. Hij nam zijn woorden dan ook terug tegenover de coronacommissie in de Tweede Kamer.
11: Die doen ze dan wel.
12: Ook in het nieuws vandaag, het vuurwerkverbod is nu definitief. Met oud en nieuw mogen alleen professionals en verenigingen met een vergunning vuurwerk afsteken. De politiek was al akkoord, maar het kabinet moest de handhaving nog regelen en ook een vergoeding voor vuurwerkverkopers. En huisartsen hadden het extra druk tijdens de hittegolf. Meer dan in andere zomers kwamen mensen langs met klachten. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Nou, nu nog even geen hitte. Er is wel zon met wat wolken. Vooral in het noordoosten ook nog kans op een bui. En het is rond 24 graden. Morgen begint bewolkt met wat regen. Later meer zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Erg druk is het op de weg. Meeste files in Zuid-Holland en ook in het midden van het land. Dat komt ook door onder andere de afgesloten A27 daar, door werkzaamheden. Er zijn zo'n 120 meldingen, bijna 700 kilometer al. Dit zijn de meest opvallende. A4 Den Haag-Amsterdam voor Nieuw-Vennep 24 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 34. Daar is door een ongeluk de rechte rijstrook dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Kooimeer een uur extra door een ongeluk op de andere rijbaan. Er zijn wel twee rijstroken dicht. Dan die andere rijbaan, de A9 Alkmaar-Amstelveen voor Akersloot een uur extra door bergingswerkzaamheden, ook twee rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tot slot voor Elspeet een vertraging van 19 minuten.
16: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
3: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
4: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
19: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
4: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
21: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
23: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
26: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
27: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolplein.

0: New Radicals. You get what you give. Af en toe vraag ik me ook af wat voor bedrijven in godsnaam werken.
1: Het is. ik denk dat die Amy in Vught. Ik denk dat echt een ponypark is. Vergeleken met hier.
0: Even een kleine uitleg. Gewoon toch een kijkje achter de schermen. Maar net was de microfoon van Sietstuk. En nu is onze Bram van de techniek. Die is nu met een soldeerbout en allemaal troep. Wat ga je allemaal. Ja, hij kan wel wat terug zeggen. Maar hoor hem toch niet. Want zijn microfoon is stuk. Nee, ik vind het wel lekker zo. Laat die allemaal
1: maar er moet ook echt niks gebeuren nu in de wereld. Nee, de straat van Hormuz moet niet dichtgaan nu. Want we kunnen.
2: Woordenjacht. Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meegebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Maar, serieus, ik probeer wel eens uit te leggen wat er op mijn werk gebeurt. Maar dan halverwege stop ik maar. Want ik mensen zie kijken van, nou ja, wat zijn dat voor idioten?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, dat zijn mijn collega's.
1: Ja, en die Bram van Techniek die loopt natuurlijk wel echt voorop daarin. Dus jij bent echt niet helemaal goed, hè?
0: Nee, ik hoor je niet, want het is stuk.
1: Mooi.
0: Oké, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Claudia van Belberg. Claudia van Dalen uit Borne. Claudia, hele goede middag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo. Ah,
1: het gaat allemaal heel soepel. Jij gaat zometeen op jacht. Wij proberen zometeen stapje voor stapje een zin te maken. Dat gaat niet altijd even soepel. Die zin die omschrijft uiteindelijk een woord en jij moet dat exacte woord raden. Die woorden kennen wij vooraf niet. En je krijgt een minuut tijd om die woorden te raden. Elk goed geraden woord is 20 euro'tjes waard. Is dat duidelijk, Claudia?
3: Ja, absoluut. Kom maar door.
0: En, heel belangrijk, als je de pong hoort. En pong. Dit is de pong. Ja, de pong doet het ook nog. Dan mag je het woord zeggen.
3: Ja, helemaal goed.
0: Je hebt er zin in, hè? Je staat op scherp, hè, Claudia?
3: Ik sta enorm op scherp.
0: Top, dan gaat jouw... Begin jij, Frank?
1: Ja, ik begin.
0: Oké, okay. Dan gaat jouw minuut, lieve Claudia, nu in.
1: Een
0: zoogdier
1: dat
0: ook
1: in
0: de
1: dolfinarium
0: zwemt.
3: Dolfijn.
0: Na
1: de
0: herfst
1: komt
3: winter.
1: 'S Ochtends
0: poets
1: je
0: hiermee.
3: Tandenborstel.
0: Zoetstof
1: voor
0: bijvoorbeeld
1: je
0: koffie.
3: Melk.
0: Is toch geen zoetstof? Nou goed, ga door.
3: Ja. Suiker.
0: Nee, ja, je zei melk. Nee, je zei melk.
3: Niet.
0: Oh.
1: Aan
0: je
1: hand
0: zit
1: geen vinger.
0: Oké. Zeg maar wat.
3: Nagel.
0: Nee, ja. Deel van het huisreactie.
1: Ja, ik probeerde duim te omschrijven, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat was natuurlijk niet heel succesvol.
0: Nee, dat was geen hele goede idee.
3: Maar die 20 euro krijg ik van jullie.
1: Jij bent van het onderhandelen, dat doe je heel goed.
0: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, dat zou zomaar kunnen.
4: Of nee, toch niet?
1: Nee, dat is niet. De eerste was de dolfijn, die had je hartstikke goed. Tweede, winter, want inderdaad, na de herfst komt de winter. 'S Ochtends poets je tanden met een tandenborstel. Jij zei vervolgens, ja, eerst melk, vervolgens suiker. Rekenen we dat goed?
0: Ja, rekenen we goed.
1: En als laatste had je inderdaad... Oh, er staat hier ook bij, what the fuck, Frank? Inderdaad, mijn omschrijving was niet heel rakend, maar het moest een duim zijn. Alsnog heb je er 4 goed, betekent 80 euro.
0: Wauw! Heel veel plezier met het geld en alvast een hele mooie avond, hè?
3: Nou, jullie ook en succes daar met alles wat kapot gaat.
0: Ja. dankjewel. Mocht je denken, hey, woordenjacht, dat spreekt mij wel aan. Ik zou ook wel eens mee willen doen. Dat kan heel makkelijk, want we spelen dat iedere middag. Als je mee wilt doen, dan...
1: Stuur je een berichtje via de Radio Veronica uit met daarin de tekst woordenjacht.
5: Liefde wie en hol hem hard, want dit wordt nogal wat. De middagshow met Walter Goes en Frankie Toog op

0: Pointer Sisters, Jump for My Love. Siets, werkt je microfoon weer?
1: Test 1, 2, 3.
2: Hoor jij hem? Ik hoor hem niet.
0: Siets, kun je wat harder praten?
1: Ja,
0: hoor je niet.
1: Ik geloof het wel.
0: Nee, ik kan echt niet horen.
1: Ik hoor mezelf wel.
0: Oh, nee.
1: Daar gaat het om.
0: Dan doet hij het wel.
2: Zo flauw dit.
0: Bram, dank je wel, hè.
1: Ja, Bram, top.
0: Ja, top. Werkt allemaal weer. Heb je ook nieuws?
1: Ik heb zometeen zeker nieuws.
0: Nou ja, nee, ik wil aan jou even vragen. Want inderdaad, vandaag in het nieuws, dat vond ik wel sneu. Die Victor Willis van de Village People.
2: De politieagent was het.
0: De politieagent was het, ja. Die is overleden. En volgens mij is hij helemaal niet zo heel oud geworden, toch?
1: 74 inderdaad.
0: Ja, dat vind ik wel een beetje...
1: Ja, kort ziekbed had hij.
0: Ja, en hij was, wat had je nou voor fragmentje?
1: Kijk, je kunt natuurlijk niet lachen om een dood van iemand.
0: Nee.
1: Maar ja.
0: Maar dat gaan we nu wel even doen, begrijp ik.
1: Maar een collega van mij van het NOS-journaal op televisie. Ja, die kreeg dan wel de opdracht om toch te vertellen wie hij dan was in de Village People. En dan, ja, dat klinkt het toch een beetje gek.
3: Tussen de uitgedoste outfits van de bandleden was Willis vaak de politieman. Willis doste zich ook vaak uit als marineofficier en scoorde een hit met In the Navy.
2: Ja, maar dat vind ik ook weer gek van de NOS. Dan denk ik, ja, dan pak je In the Navy, maar dat was helemaal niet de grootste hit.
0: Dat was niet
1: dat was altijd hiervoor, maar dat heb ik er even afgeknipt.
2: Oh, dat heb ik afgeknipt, natuurlijk.
0: En Rob heeft In the Navy al gedraaid, hè?
1: Ja, dat was de afsluiting.
0: En is YMCA al gedraaid?
1: Nee, niet dat ik weet.
0: Maar die staat er toch weer dat hij bij vanavond centraal bij het hitarchief.
2: Hoe gaat die ook alweer, Wout? Heb je daar een fragmentje van?
0: Van de YMCA? Ja, moeten we hem helemaal draaien nu?
2: Nou, ik zou dat superleuk vinden. En ik denk met mij heel veel luisteraars.
0: Ik vind het wel mooi dat inderdaad de Village People in 1979 een plaat uitbrengen waarvan je nu nog steeds merkt, ook bij draaiveel op feestjes, als er ook maar iets even mislukt op de dansvloer, pakken wij gewoon de YMCA en dan komt alles weer goed,
2: en
0: toch?
2: Iedereen doet dat dansje.
0: Nou, goed,
2: het is echt top, ja.
0: Dan is dit een mooi eerbetoon aan Victor Willis. Hij was dus de politieagent. Ik heb nog even gekeken. De cowboy leeft nog. De indiaan leeft ook nog. En eigenlijk iedereen, behalve de politieagent. Hè,
2: de bouwvakker is ook nog gewaard.
0: Bouwvakker leeft ook nog. Ja, nou man. Ja. Maar Victor Willis niet meer. Bekend van deze platen onder andere.

0: Op het moment dat Trump ergens is, wordt deze plaat weer ingestart.
1: Willis People, naar aanleiding van het trieste nieuws. Victor Willis is overleden en hij was de agent van de Village People. Maar het wordt nog veel triester, want hij was vandaag jarig geweest, hè?
0: Ja.
1: Vandaag was hij 75 geworden, gewoonlijk.
0: Ja, ja, klopt. Ja, ja. Vandaag 75. Ja. En jij zegt politie, maar soms was hij ook marineofficier.
1: Oh, soms was hij ook marineofficier.
0: Even correct zijn.
1: YMCA van de Village People.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Met een nieuwe microfoon voor Siets, wat zit er in je nieuws?
3: Premier trots op slavernijherdenking en Songfestival krijgt er een nieuw land bij.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
12: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
11: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
14: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Veronica Weerbericht.
1: Vandaag was een dag met veel zon, er waren ook wat wolken. In het noordoosten kon het zelfs regenen. En was er onweer, temperatuur 21 tot 26 graden. Morgen start bewolkt, er is wat regen. Later komt dan de zon tevoorschijn en dan wordt het zo'n 22 graden. Het is inmiddels 6:02. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het slavernijverleden wordt op steeds meer plekken herdacht. En daar is premier Jette blij mee. Hij heeft het over een schandvlek in de geschiedenis. De afschaffing van de slavernij wordt vandaag ook gevierd met Kitty Kottie. Een watertekort dreigt, waarschuwt de commissie waterverdeling. Het was al erg droog en daar hebben de zware buien van afgelopen weekend niet bij geholpen. Er zijn gevolgen voor de scheepvaartindustrie, landbouw en de natuur. Daarom wordt geprobeerd water meer vast te houden. En na meer dan 10 jaar zien we straks weer een nieuw land op het Eurovisie Songfestival. Canada doet voortaan mee. Het werd laatst lid van de Europese omroep EBU, die het Songfestival organiseert. 11 jaar geleden kwam ook Australië erbij.
1: Ja, jij weet wel hoe dat zit, Frank.
0: Ik blijf dat vervelend vinden. Want
1: het is het Eurovisie Songfestival. Ja. En Canada, ja, ik bedoel, ik weet niet wat er de laatste dagen is gebeurd, maar hoort die bij Europa?
0: Nee. Ja, het heeft natuurlijk te maken met die EBU, hè, die European Broadcasting Organization. En die kun je gewoon bij aansluiten als je geld hebt. Toch? Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Dan moet je gewoon voor betalen.
1: Ja. Dus zij willen graag meedoen.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Ja.
0: Dus hey, net als met Australië, weet je, Australië scoort het Eurovisie Songfestival, scoort daar gewoon heel goed op tv.
1: Ja?
0: Er wordt heel veel naar het Eurovisie Songfestival. Het is nog een klein beetje slaapgebrek van gisteren. Eurovisie Songfestival, daar wordt gewoon extreem naar gekeken in Australië. Dus daarom dat Australië ook een keer mee mag doen.
1: Nou, neem even een slokje water en dan... je mooi het verkeer doen.
0: Het Radio Veronica verkeert is behoorlijk druk op de weg. 148 meldingen, 748 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A4 Amsterdam, Rotterdam. Tussen Roelofaren en Rijswijk, Plaspoel, Polder. 9 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij daar. A16 Rotterdam, Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Zwijndrecht, 26 minuten. Kapotte vrachtauto daar, twee rijstroken dicht. De A27 Almere, Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. 3 kwartier vertraging. Daar zijn wat werkzaamheden gaande. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Daar 34 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is daar dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
1: Zeker, jongens. 17:56.
6: Oh, Wouter Frank.
1: Dat zijn wij.

0: Katy Perry en Snoop Dogg en California Girls.
1: Wout en Frank, sportnieuws.
2: Ja. Nou, je voelt het wel aankomen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Het ontslag van Ronald Koeman. Alhoewel toen, na de wedstrijd tegen Marokko, durfde hij het nog niet echt hardop te zeggen.
3: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet wat op dit moment te zeggen.
4: Krijgen we geen inkijkje in?
3: Nee, zeker niet.
2: Nee, hij had wel zijn gedachtes erover. Maar inmiddels is het hoge woord er echt uit. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. De man die dit nieuws natuurlijk volop volgt is onze favoriete sportcommentator. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Koert Westerman.
5: Ja,
2: toppertje.
5: Hey Koert, dankjewel.
0: Luister,
5: dankjewel.
0: We hebben heel even wat dingen achter elkaar geknipt. Onder andere Valentijn Driessen die reageerde na de wedstrijd tegen Marokko. Gewoon om even een beeld te krijgen van hoe Valentijn er een beetje in zit en welk commentaar er was.
6: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels? Iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
7: Dus ik denk niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
6: Je wil je toch niet laten ontslaan? Maar grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid.
7: Je hebt de tweede ronde maar gehaald. Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met vijf verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
6: Dit leidt tot niks meer, dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
0: Koert, Valentijn is een vakbroeder van je, maar is het nou terecht deze negativiteit?
5: Ja, nou, dat is niet zozeer negativiteit. Is in dit geval vond ik het wel realistisch om te vragen. We waren allemaal erg teleurgesteld. En niet zozeer misschien nog in het resultaat, maar meer dat we, laten we zeggen, we hebben ons aangepast aan een tegenstander waar we een beetje bang voor waren. Zo lijkt het met die basisopstelling waar die mee speelde. Daarmee hebben we het middenveld weggegeven aan de Marokkanen. Zijn we gaan tegenhouden. En dat is niet hoe het Nederlands elftal moet voetballen. En dat snap ik ook niet van een Cruyffiaan zoals Koeman. En dan speel je tegen een elftal. Ja, het verschil tussen Oranje en Marokko vind ik altijd, wij willen voetballen, zij willen winnen. Ja. En dat is toch net even een ander verschil, hè? Dus ik vond de kritiek terecht. En ik denk Ronald uiteindelijk zelf ook. Alhoewel hij blijft volhouden dat hij het zo weer zou doen. Maar wat hij vandaag heeft gedaan is niet alleen opgestapt als bondscoach. Als je het goed leest, zijn statement op de sociale media, dan stopt hij gewoon sowieso als trainer. Ja, hij houdt er gewoon helemaal mee op. Ja, en dat vind ik een hele dappere beslissing. Dat doet hij ook voor Bartina, zijn vrouw, die ernstig ziek is.
2: Nee, klopt. Dat gaf hij duidelijk. Heeft hij nou echt aanwijzbare fouten gemaakt? Of,
5: We spelen wel vaker, hè, met een vijfde verdediger. Maar dat doen we dan vaak door Frenkie de Jong bij balbezit tegenstander een linie terug te laten zakken tussen de twee centrale verdedigers. Dan heb je ook vijf verdedigers. Wat Koeman nu gedaan heeft, is hij was zo bang voor Hakimi, de rechtsback van Marokko. Hij heeft gedacht, de rechtsbuiten en en Hakimi, dat is te veel voor Mickey van der Ven. Ik zet gewoon Ake erbij om Mickey van der Ven te ondersteunen bij het opvangen van die twee. Ja, en dat is een keuze die je kan maken, maar dat is een keuze die je nooit mag maken als trainer van het Nederlands elftal. En zeker niet als Cruyffiaan. Dan moet je altijd uitgaan van je eigen kracht. En dat is niet gebeurd. En wat mij het meest teleurstelt, is dat Ruud van Nistelrooy, Erwin Koeman, Wim Jonk, die zitten ook allemaal in die staf. Ja. En die zijn er kennelijk toch ook allemaal akkoord mee gegaan. Dat vind ik onbegrijpelijk.
0: Ja. En weet je wat ik ook heel jammer vind? Dat als je zijn cv bekijkt, en sowieso als speler, maar ook als trainer, die is
5: niet te geloven.
0: Niet te geloven. Ja. En dan eindigt niet het zo. Geloven. En dat vind ik zo zonde, dan stopt het op deze manier. Dat is toch eigenlijk.
5: Deze man heeft een carrière als speler opgeteld met als trainer. Die is ongekend in het Nederlands voetbal. Ja. Groter en mooier dan Johan Cruijff. Ja. Echt waar.
0: Ja, dat weet ik ook.
5: Ja, en dus vind ik het jammer dat het zo moet eindigen. Ik vind het wel klasse van Koeman dat hij de regie in eigen hand heeft genomen. En zelf dit besluit niet de evaluatie afwachten. Niet zometeen je moeten schamen omdat Nigel de Jong met nul carrière als trainer besluit je te ontslaan. Nee, dat laat Ronald Koeman niet gebeuren. Ronald Koeman houdt de regie in eigen hand. En dat is klasse gedaan.
0: Koert, wie gaat het nu doen?
5: Arne Slot.
0: Oké, fijne dag.
5: Nee, je hoort nu heel veel namen. Binnen de KNVB zeggen ze misschien kan Reiziger van Jong Oranje dat wel doen. Ja. Nee, die kan dat niet.
0: Peter Bos wilde graag, hè?
5: Ja, maar binnen de KNVB zeggen ze misschien kan Reiziger van Jong Oranje dat wel doen. Ja. Nee, die kan dat niet.
0: Peter Bos wilde graag, hè?
5: Ja, maar Reiziger is één keer kampioen.

0: slot het een enorme eer zou vinden. Het is een jonge trainer met een goede voetbalvisie die heel goed in staat is om een mooie staf om zich heen te verzamelen. En nou ja, Nigel de Jong moet ontslagen worden als Arne Slot niet de volgende bondscoach wordt van Nederland.
1: Alright, dus wij zetten ons geld op Arne Slot.
0: Laten we dat maar eens doen.
1: Vind ik leuk. Ik vind het sowieso
0: heb
1: ik
0: nog een vraag voor jullie?
1: Oh,
0: ik heb nog een vraag voor jullie.
2: Nou, daar ga ik ervoor zitten.
0: Het is een meerkeuzevraag, hè?
1: Ja?
0: Daar moet je even goed over nadenken. Let op, ik ga opties geven en dan moeten jullie er eentje uitpakken. Welk land is als enige van de volgende 5 landen nog actief op het WK? Ja? A. Azerbeidzjan. B. Nien. C. Nepal. D. Denemarken. Of E. Ecuador.
3: Heel goed, heel goed, heel goed.
1: Nou, ik ga voor B.
3: Hey, C.
1: C, dat is een C.
0: C natuurlijk. Ja.
1: Zeker, zeker.
0: Heel goed, jongens.
1: Dankjewel, Koert Westman. En tot de volgende ronde, hè.

0: bij Radio Veronica, waar het zometeen 6 uur is. En dan, Frank, dan gebeurt er wat moois.
1: Ja, we gaan echt leuke dingen doen zometeen na 6 uur. Sowieso mooie prijzen weggeven, want we spelen zometeen een popquiz. Met daarin 3 vragen die ik ga stellen. En als je alle 3 de vragen goed hebt in die quiz, dan win je dus mooie prijzen. Die vragen die ga ik stellen over de top 40 van 10 februari 1979.
2: Ja.
1: En muziek uit die top 40 hoor je zometeen na 6 uur.
2: Wil je een paar voorbeeldjes?
1: Nou, als je die hebt.
2: Third World, en Now That We Found Love staat daarin. Ja. Ah, het is een oude top 40, maar er staan gewoon heel veel liedjes in die er nog steeds toe doen. I'm Every Woman van Chaka Khan, vind ik ook fantastisch.
1: Maar ook de onderkant van de lijst hoor. Toto, Hold the Line.
2: Ah, zullen we daarmee beginnen zo?
1: Nou, dat is een leuke, die staat op nummer 34. Eye to Eye Contact van Edwin Starr. Eye to Eye Contact, you and me. I was looking at you, you were looking at me.
2: Ja, die draaien we niet.
1: Oh.
2: Maar de rest wel. Nee, leuk. Dat is de verjaardag van mijn oma. 10 februari 1979.
1: Echt?
2: Dan komt er zo aan. Ja.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
14: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
18: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
17: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
0: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
15: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
27: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 6 uur.
0: En daar is Sietz Roskam.
28: Goedenavond.
0: Ja, hij doet het.
28: De afschaffing van het slavernijverleden wordt vandaag herdacht en gevierd. Premier Jette is trots dat dat op steeds meer plekken gebeurt. Hij vraagt alle overheidsgebouwen om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen. Zo wordt het een echte viering van Kitty Kotti, zei Jette tijdens de herdenking in Amsterdam. Topcrimineel Willem Holleder gaat naar een minder strenge gevangenis. De staatssecretaris moet officieel nog beslissen, maar tegen RTL Boulevard zegt de advocaat van Holleder dat die wordt overgeplaatst. Rechtbankverslaggever Marieke de Witte van de Telegraaf vertelde vanmiddag bij Wout en Frank hier op Veronica wat er gaat veranderen als hij naar zo'n afdeling intensief toezicht, een AIT, gaat.
29: Bij een AIT mag je iets meer contact, je mag ook mensen op bezoek hebben, dus het is allemaal net iets minder streng. En je mag ook meer naar buiten, je kan ook, ik geloof dat je soms ook arbeid kan doen, dus het is gewoon net even iets minder rigide.
28: Ja, wat minder streng dus. Holleder zou niet meer gevaarlijk genoeg zijn om hem de strengste opsluiting te geven. En veel Nederlanders doen mee aan de Tour de France dit jaar. Die gaat zaterdag van start in Barcelona. Het zijn er 17, het hoogste aantal sinds 2015. Een van de grote namen is Mathieu van der Poel, die voor ritzegers hoopt te gaan, net als sprinter Olaf Kooi. Ook Tijmen Arendsman rijdt de Tour. Hij werd dit jaar nog vierde in de Ronde van Italië. Dan het weer. Vrij zonnig vanavond. Bij op veel plekken nog een tijdje boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Daarna vaker zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dan de verkeersinformatie. Het is toch behoorlijk druk met bijna 90 files. Meer dan 400 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A7 Heerenveen-Groningen voor Drachten. 34 minuten door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dan de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar. Een uur extra. Daar was er een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Door naar de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. Een half uur door een pechgeval. En omdat het druk is op die A50 is het ook weer druk op de A59. Den Bosch richting Os voor Paalgraven tot slot 25 minuten.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
31: Hey, jij daar!
32: Heb je ook zo zin in vakantie?
31: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
32: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
31: Prijsvrij vakanties.
33: Als je Vodafone mobiel
34: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
33: krijg je tot wel €20 korting.
34: Elke maand.

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, een bijzonder goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Hallo.
3: Hi.
2: Het is 6:05. Tijd voor het Top 40 Hit Archief. Met vanavond de Top 40 van 10 februari 1979. Maar behalve 40 prachtige liedjes is er meer.
3: Namelijk dat we zo meteen lekker gaan quizzen. We spelen een popquiz. De Wout en Frank popquiz. Yeah. Wil je meespelen? Dan stellen we zo meteen 3 vragen over deze lijst.
2: Hoe doe je dat?
3: De Wout en Frank popquiz. Yeah.
2: Popquiz. Yeah.
3: Ja, maar dat is even om het een beetje aan te zetten natuurlijk. Yeah. Belangrijk show effectje erin.
2: Ja. Yeah.
3: Waar was ik gebleven in het verhaal, Wout?
2: Top 40 popquiz. Yeah.
3: Ja. Als je mee wil spelen, dan moet je lekker luisteren. 3 vragen ga ik stellen over deze lijst. En dat levert je uiteindelijk de gouden Wout en Frank popquiz bokaal op je.
2: 10 februari 1979. Ja. Yeah. En we beginnen bij...
1: Nummer 34.
2: Ja. Yeah. En dat is Toto.

0: je top 40. 10 februari 1979, My Life van Billy Joel staat op nummer 32. En daarvoor Toto, Hold the Line op nummer 4.
1: Yeah! Oh, gaan we quizzen?
0: Ja, zeker gaan wij quizzen. Maar lieve mensen, dit is niet zomaar een quiz. Wat

0: In totaal zijn het 3 vragen. Dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over een van de carnavalshits in deze lijst. Want er staan wat carnavalshits in. Het is een lijst van 10 februari 1979. De vraag die ik ga stellen gaat over deze carnavalsplaats.
2: Maak van een scheet.
1: Pam, pam.
2: Een donderslag. Soms vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet. Een donderslag.
1: Dit is Maak van uw scheet een donderslag. Is van de Breakback Kickers. Maar welke artiest zat achter de Breakback Kickers? Als je goed luistert hoor je het ook wel. A. Herman Brood. B. Herman van Veen. Of C. Herman Finkers. Dus welke Herman zat achter deze plaat? De Breakback Kickers. A. Herman Brood. B. Herman van Veen. Of C. Herman Finkers. Stuur het juiste antwoord door. Via de gratis Radio Veronica app. En maak dan kans op die glinsterende, gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Chaka Khan, I'm Every Woman. Dit is nummer 21.

0: of Wonderful is van Grand Funk Railroad en staat in de top 40 van 10 februari 1979. Nummer 19 daarvoor, Chaka Khan en I'm Every Woman op nummer 21. En thans volgt vraag nummer 2.
1: En die gaat over de nummer 16 in deze lijst. Blame it on the boogie van de Jacksons. Daar heb ik een fragmentje van.
2: Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times.
0: Blame it on the boogie.
1: Jackson werden gemanaged door hun vader. Maar de vraag die ik nu ga stellen is, hoe heet die vader? Is dat A, Mick?
0: Vader?
1: Zit je me nou af te zeiken?
0: Nee, dat zou ik nooit doen.
1: Dan stop ik met deze quiz, hoor.
0: Nee, dat zou ik nooit doen.
1: Hoe heette de vader van de Jacksons? A, Mick. B, Dennis. Of C, Joseph. Dus hoe heette de vader van de Jacksons, die ook hun manager was? A, Mick. B, Dennis. Of C, Joseph. Als je het juiste antwoord weet, stuur het via de gratis Radio Veronica.
0: Dit is Olivia Newton-John en A Little More Love. In de top 40 van 10 februari 1979, ze staat op nummer 15.

0: Third World and Now That We Found Love, nummer 13, daarvoor Olivia Newton-John. En A Little More Love op nummer 15 in deze prachtige top 40. De lijst van 10 februari 1979.
1: Zometeen Siet Hoskamp met het nieuws. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Wrijving tussen politiek en OMT in coronatijd en Oranje vliegt terug naar Nederland.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten. It's like
4: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Veronica Weerbericht.
0: Nou... morgen wordt een dag die een beetje bewolkt start. Er kan wat regen vallen. Later gaat de zon meer schijnen. Het wordt rond de 22 graden best aardig. Het is inmiddels bijna 7:02. Dit is het nieuws. Siet Hoskamp, goedenavond.
2: Goedenavond. In coronatijd liep het niet altijd even lekker tussen politici en de medische experts, zegt toenmalig OMT-voorzitter Jaap van Dissel tegen de coronacommissie in de Tweede Kamer. Zo kreeg hij berekeningen waar hij advies over moest geven, soms later dan het ministerie. En van Dissel zegt dat twijfels in OMT-adviezen vaak in berichten van het kabinet werden omgezet in zekerheden. Huisartsen hadden dat extra druk tijdens de hittegolf. Mensen hadden klachten zoals uitdroging, duizeligheid of hoofdpijn door de extreme warmte. Ten opzichte van andere zomers gingen veel meer mensen naar de huisarts. En dan dag 21 van het WK-voetbal. Het Nederlandse elftal vliegt op dit moment terug en wordt tegen 11 uur op Schiphol verwacht. Ondertussen gaan de 16e finales gewoon door. Met nu al bezig Engeland tegen Congo. En na iets meer dan een half uur spelen staat het 0-1.
0: Zo.
2: Dat is toch wel verrassend.
0: Ja.
2: Vanavond om 10 uur speelt België tegen Senegal. En om 2 uur vannacht gastland Verenigde Staten tegen Bosnië en Herzegovina.
1: Wat is, heb je nog een tip hier of niet? Wat moeten we kijken? Nou, ja, België-Senegal lijkt me wel leuk eigenlijk.
0: Ja, die wedstrijd interessant. En die wedstrijd nu van Engeland-Congo lijkt me wel interessant.
2: Ja, vooral de tweede helft.
0: Ja. Hey, nee, vanavond zeg jij, komt rond 11 uur komt Nederlands elftal aan. Maar daar wordt, ja, dit bedoelt... Dat
2: is geen huldiging.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ik hoef niet. Geen platte kar en alles. Nee, maar is er echt helemaal niemand? Doen we helemaal niks? Dus gewoon, er staat een cameraatje en ze komen binnen. Ze
2: ja, dat
0: niks.
2: Zal het zijn. Ja.
1: Nee, jongens, gewoon Schiphol-Oost, transportetje in en hoppa naar huis.
2: Ik weet ook niet of iedereen erin zit. Want er zijn ook wat spelers die misschien met de familie in Amerika zijn gebleven. Die hadden daar al hotelkamers geboekt.
0: Ja. Maar er gebeurt voor de rest helemaal niks mee.
2: Ja, het is gewoon klaar, ja. Dat is het ook.
1: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Grote files voor Schiphol in verband met de huldiging daar. Nee, einde van de avondspits komt langzaam in zicht, hoor. Alsnog 52 meldingen, 226 kilometer in totaal. Voor tijdschrift van de dag is dat echt heel veel. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ypenburg. Daar 26 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A7 Heerenveen-Groningen tussen Beesterswaag en Drachten. Daar 19 minuten bergingswerkzaamheden zijn er gaande. De rechterrijstrook is dicht. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 22 minuten. En de A59 Den Bosch-Os tussen Os en knooppunt Paalgraven een half uur vertraging. Vanwege een file op de A50. Wil je meer? En dat kan ik me zomaar voorstellen. Ga dan even naar de app van Flitsmeister.
8: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.
0: Het is de lijst van 10 februari 1979. En deze plaats staat er ook in, op nummer 11. The Baby's Every Time I Think.

0: Every Time I Think of You is van The Babies en staat in deze top 40 op nummer 11, de lijst van 10 februari 1979. Waar we toe zijn aan de derde en laatste vraag in de popquiz.
1: En die gaat over de zevende plek in deze lijst. Weer een carnavalskraker, alleen dan nu van André van Duin. Maar de vraag is, hij heeft hele grote, maar ja, wat heeft hij? Heel groot. A, meloenen. B, bloemkolen. Of C, citroenen. En nog één keer, Wout.
2: Nog één keer.
0: Hele grote doos.
1: A, meloenen. B, bloemkolen. C, citroenen. Wat is het juiste antwoord? Geef het door via de Radio Veronica App en maak kans op die gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Meatloaf, dit is nummer 5.

0: Dat vind jij leuk, hè? Ja, wat is dit lekker, man. Chiquitita van ABBA staat op nummer 4 in deze heerlijke lijst.
1: Wout en Frank, Popquiz.
2: Het waren 3 vragen en dat levert dan ook 3 antwoorden op. En die krijgen wij vandaag van Dick. Dag Dick, goedenavond.
3: Goedenavond, hallo, hallo.
2: Hoe is het in Spanje? Daar zit je op dit moment.
3: Het is fantastisch in Spanje. Ik kijk uit over een grote vallei met het de zee op de voorgrond en een zwembad op de. Of de zee op de achtergrond en een zwembad op de voorgrond. Ja, waar willen mensen mee?
2: Ja, dat is toch heel dik. Waarom ben je daar eigenlijk?
3: Nou, waarom ben ik daar? Omdat mijn zoon is geslaagd. En wij vonden dat een goede reden om gewoon eens even lekker op vakantie te gaan.
2: Ah, wat goed.
0: Wat zijn dan?
3: Waarom ben ik daar? Omdat mijn zoon is geslaagd. En wij vonden dat een goede reden om gewoon eens even lekker op vakantie te gaan.
2: Ah, wat goed.

0: weet ik wat, Amsterdam-Noord. Dan klinken lijnen altijd ongelooflijk kut.
1: En je hebt iemand uit Spanje.
0: En je hebt iemand in Spanje aan de lijn. Alsof hij naast me staat.
1: Ja, ja, ik dat is geen wel waar inderdaad. Ja, ja.
0: Vraag 2. Hoe heette de vader van de Jacksons? A. Mick, B. Dennis of C. Joseph?
2: Dat was C. Joseph.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Vraag 3. Over welk eten zingt André van Duin? Is dat A. meloenen? Is dat B. bloemkolen? Of C. citroenen?
2: Ja, dat is B. de bloemkolen natuurlijk.
1: Kijk, en daar heb ik bewijsmateriaal van.

0: Ja, dat betekent dat jij fantastische prijzen wint. Jij wint namelijk de gouden Wout en Frank popquizbokaal. Dat is natuurlijk een fantastische prijs. En die sturen we heel snel jouw kant op. En daar doen we een coliflor noemen we erbij.
1: Een wat?
2: Een coliflor. Een coliflor?
0: Coliflor.
3: Wat is dat?
0: Dat is Spaans voor bloemkool.
2: Spaans voor bloemkool. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Doe maar het Sylvesters erbij als het kan.
0: En een Sylvestersje erbij. Komt jouw kant op. Ja. We wensen je er ongelooflijk veel plezier mee. Geniet van je vakantie en goed aan de rest van de familie.
2: Ja hoor, gracias, señor.
0: Por favor. Kapotte radiatori. Ja.
3: Rest ons nog één plaats uit de top 40 van de 10 februari 1979. Helemaal bovenaan. Mick Jagger en Peter Tosh. Don't look back, you gotta walk.

0: 6 uur. Veronica.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
6: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
6: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: Hotels.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Ik kan... Bij u.

0: tour.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. De in coronatijd belangrijke medische adviseur van het kabinet, Jaap van Dissel, blijft erbij dat de mondkapjesplicht niet nodig was. Hij zei toen al dat er maar weinig besmettingen mee voorkomen zouden worden en kreeg er veel kritiek op. Toch koos het kabinet voor een verplicht mondkapje op openbare plekken. Na de dodelijke brand in een flat in Antwerpen vandaag zijn de Belgische koning Philippe en premier De Wever langs geweest. Bij de brand kwamen 5 mensen om, ook raakten meerdere mensen gewond. De brand in Antwerpen zou zijn ontstaan op begane grond van de flat door een technisch probleem. En tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de tweede ronde van de Braziliaan João Fonseca in 3 sets. Botik van de Zandschop is ook klaar. Hij verloor net na een beslissende tiebreak in de 5e set van de Rus Roman Savjulin. Gisteren werd Tellen Griekspoor al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Dan het weer, vrij zonnig vanavond, bij veel plekken nog een tijdje boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, soms wat regen, daarna vaker zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
4: En dan gaan we weer naar de nieuwe hittegolf die eraan komt.
3: Ja, in de loop van volgende week wordt het weer elke dag iets warmer. Eind volgende week 30 graden gaan we weer halen.
4: Lekker. Ook in jouw achtertuin, want je zei net, je was een, ja, klagen is het niet, maar dat het een beetje koud is in jouw
3: Nou ja, ik heb er nu geen zon meer in staan. Dus als ik zo meteen thuis ben, kan ik niet meer in het zonnetje zitten.
4: Nou, ik vind dat zo lullig, kom ik hier binnen. Oh, het is zo lekker buiten. En dan zitten jullie de hele dag hier binnen. Ik zeg, nou, ga je zo meteen lekker naar je tuin. Ja, nee, het is zo koud. Nou, we hebben een zwaar leven, ziets. Ik zie jou morgen weer hier. Dankjewel, man. Veronica Verkeer, nog even de start van de avondspits. Het was erg druk. Je hoort ze vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. 14 minuten daardoor 9 kilometer file. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Ypenburg door een ongeluk 35. 15 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 12. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de vertragingstijd van 25 minuten door een auto met pech. A50 Os Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. Daar is de vertragingstijd 11 minuten. Zometeen bij Veronica. Talking Heads, Burning Down the House. En Patrick Hanadis komt eraan met Born to be Alive.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Schat? Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
8: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Oh, oh, oh, oh. Pas op.
0: op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Radio Veronica.

club. Dit is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. En hier krijg je ook de meeste muziek. Burning Down the House ontstond uit het publiek tijdens een concert bij de Talking Heads. Steeds dezelfde kreet zongen. En David die schreef hem op. Zo simpel kan het ook werken. Soms schrijft een stadion dus gewoon een wereldhit. Marijn uit Eindhoven stuurt. Hey Nick, goedenavond. Mijn vrouw zei vandaag, we moeten echt minder uit gaan geven. 5 minuten later kwam de pakketbezorger langs. Ja, dat zijn van die mooie momenten.

Thanks to Tango. In ieder geval zijn Bayern München en PSV er vandaag uitgekomen. Dus dat is mooi. Ja, de WK-ster Sabari. Recordbedrag, hè? 55 miljoen euro is die verkocht aan Bayern München. Dus in Eindhoven kunnen de lentjes weer aan. Kan het stadion eigenlijk verbouwd worden? En Koeman eruit vandaag. Ja, dat is wel een beetje het grootste nieuws van deze dag. Tenminste hier in Nederland, laten we eerlijk zijn. Dit is Veronica. Ja, hoe vaak zie je het dat een politicus eigenlijk ook een zangcarrière heeft? Stel je voor dat bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, Mark Rutte ook nog gewoon zanger is. Nou goed, de zanger van Midnight Oil, die zat gewoon wel in de politiek. Dat was de leadzanger, Peter Garrett. Hij zat jarenlang in de politiek, werd zelfs ook minister. Maar ja, dit was ook echt een protestsong. Dus het had ook een politieke lading. Dus niet dat je dan zegt, dus we hebben meer vissen in de zee of zo. Het gaat ook echt daadwerkelijk ergens over.

0: Oh, Promiscuous bij Radio Veronica. Dat zou, die Promiscuous Girl, dat kan over Catharine Keel gaan. Vandaag moest ik daar zo om lachen dat ze na de zomer weer als vaste gast te zien is in de business class van Harry Mens. Ze overwoog te stoppen, weet je, met al die clashes en zo. Dus nu is één persoon binnen bij Harry Mens. Maar ik vind eigenlijk dat Willem van Hanegem, ik zag hem van de week, zat hij ergens in het buitenland. Maar die moet toch eigenlijk ook weer aanschuiven? Dat,
1: nee.
0: Nee.
1: Ja. Nee, dat, ik vind het ook.
2: Ik ben klaar met je.
1: Dit is nou weer een bewijs dat je eigenlijk... Ik wil elke keer iets uitleggen aan je.
2: De tijd is om.
1: Op een gegeven moment gaat het steeds beter. Maar je luistert godverdomme. De tijd is
0: om. Dit is Radio Veronica. Goedenavond. De beste muziek aller tijden. Zet hem lekker hard. Zo meteen Simple Minds. Live and kicking. Komt eraan.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Goedenavond. 8:01. Dit is Radio Veronica. Veel verkeer. Er staan nog 3 files. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Zaltbommel en Kerkdriel. Daar 7 minuten, 3 kilometer. De A10 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Ippenburg. Daar is de vertragingstijd 10 minuten over 6 kilometer. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Gouwe en Moordrecht. Gas terug, tenminste, we wel remmen inderdaad, het is geen flitser. 7 minuten, 3 kilometer file. Het is een hele lange lijst met flitsers. En die check je natuurlijk in de app van Flitsmeister. Je krijgt de 3 op een rij. Mano Negra, Purple Disco Machine en nu de Simple Minds.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu,
13: Nick van der Brugge.
14: Met

Magda bij Radio Veronica. Weet je wanneer je merkt dat je echt ouder wordt? Ik had het vandaag. Niet als je ineens goede wandelschoenen koopt of vrijwillig naar de intratuin gaat. Nee, als je de Action binnenloopt bij één batterijtje. En ik kwam vandaag buiten met dit. Een vogelhuisje, een opbergkrat, twee geurstokken en een zwembadpomp. En

weer allemaal. Ik hoorde zelfs dat er ook in de transportsector mensen nu verplicht buitenland rijden boven 4500 kilo of 3500 kilo. Dat je verplicht een tachograaf in je busje moet hebben. Dus en of je dat al weet, voordat ze je van de weg plukken dadelijk straks bij Frankfurt weer om kan draaien. Dit is Veronica, welkom. Zometeen een plaat die, daar zit een sample heel ver weg. Ene Carrie Lucas, dat was een soort disco koningin, die had ooit deze plaat. Oh, lekker. With You uit 79, maar je gaat hem vast horen nu.

0: zometeen. Monica.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.

0: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Tissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jong was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van der Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden.
13: Dankjewel, Peter. Veronica Verkeer dan. Er staat één file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. En daardoor is de vertragingstijd op dit moment 17 minuten over 3 kilometer. Flitsers, ja, een heleboel. Ik pak er even een paar uit. De complete overzicht kan je in de app van Flitsmeister checken. De A1 in de richting van Hengelo bij de Lutte bij 177,2. De A13 Rotterdam-Rijswijk bij Rotterdam bij 16,6 onder andere. En de A28 van Assen naar Groningen. Dat pak even de wegen waar je hard kan. Bij 189,2. A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen. Daar een controle gezien bij 212,8. Zometeen de police. Every little thing she does is magic. En ook Amar van Helden. Hoi zo.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
0: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: Sharp en de Magnetic Zeros.
1: Groeten! De vakantiegroetjes.
0: Ja, het is toch altijd wel lekker als je terug bent van vakantie. Hè, dat je weer thuis komt. Ik ben laatst even een paar dagen weg geweest. Vroeger werd ik nog wel als klein kind. Dan kwam je thuis en dan leek het huis altijd veel groter. Dat je denkt, oh, wat is hier groot. En bij mij was het nog steeds zo'n zooi als voordat ik wegging. Dus gelukkig weer op het nest hier bij Veronica. Goedenavond. Ik ben Niek. En ik had laatst even een gesprek met een vriend van mij. Die zegt dat vakantie, die heeft sinds kort wat jonge kinderen. En die zegt zo, ik ben tegenwoordig alleen maar bezig de eerste 3 uur als je aankomt met wifi, wachtwoorden op iPads, airco's, uitzoeken welke lichtschakelaar nou de badkamer is. Vakantie begint pas officieel als je voor het eerst denkt,
2: dat zien we merk wel.
0: Marga, die zit in het buitenland te luisteren. Je kan je melden in de app van Radio Veronica als jij ook niet in Nederland zit. Altijd leuk om te horen waar op de wereld naar Veronica wordt geluisterd. Marga zit in Canada. Eens even kijken hier.
3: Hartelijke groeten vanaf Vancouver Island in Canada. Helaas, Nederland doet niet meer mee. Nou gaan we, hup, Canada. Misschien redden ze het wel tegen Marokko. Ja. Groetjes.
0: Ja, daar hadden wij moeten staan, toch? Of hoe zat het ook alweer? Leuk, Marga, dat je gewoon een Veronica daar in Canada, in Vancouver, aan hebt staan. Leuk om van je te horen. En dat je trouw blijft aan Veronica.

0: Sheeran bij Radio Veronica en Set Fire. Ja, hij nam delen in India op. Vandaar dat je die invloeden ook hoort. Mijn buren trouwens, die komen uit India. Die wonen sinds een paar jaar naast mij. En ja, ik kan er geen slecht woord over zeggen, heel eerlijk. Wel dat de curry vaak onder de drempel doorkomt. Ik ben er steeds niet uitgenodigd. Misschien ligt dat wel aan mij. Maar die curry, die weet je wel te vinden op zondagochtend al. Moet lekker stoven, hè, waarschijnlijk. Vandaag trouwens ook veranderingen in de weg- en verkeerswet. In ieder geval op Brussel doorgevoerd. Gaat het veranderen bij chauffeurs die onder een bepaald gewicht rijden. Bas kan het even uitleggen. Hi, hoe zit het nou?
1: Ja, klopt. Als je een transportbedrijf hebt en je vervoert goederen naar het buitenland, dan zijn alle auto's boven de 2,5 ton totaal verplicht een tachograaf in te hebben met een chauffeurspas.
0: Hé, maar dat is best een dingetje, toch? Of niet?
1: Ja, klopt. Dat zeg je goed.
0: Want ja, normaal gesproken, ik weet niet, als je even naar München moet of zo, dan trapt die bus aan. Maar dat moet nu allemaal met stops en er wordt allemaal bijgehouden, dat soort dingen.
1: Ja, en daar moeten we ook met overnachtingen bij zitten. Want ja, je mag 3 dagen in de week 9 uur rijden en dan 2 dagen in de week 10 uur.
0: Oh.
1: Dus ik ben zelf dan een beetje chauffeur op een wagen van 3,5 ton. Maar ja, wij gaan het wel flink merken in onze portemonnee.
0: Ja, want je gaat natuurlijk veel meer uren draaien, wat natuurlijk voor de veiligheid is dan, denk ik. Hè? En zo'n tachograaf zelf, denk ik ook. Of die is ook niet gratis?
1: Nee, dat is... dat is wel een dingetje. Ja, dat heeft wel centen gekost, maar dat wordt door de overheid wel een deel vergoed.
0: Ja.
1: Ja, omdat het eigenlijk een verplichting is vanuit Brussel.
0: Dus daar heeft het ook weer mee te maken. Nou, thanks voor de update.
1: Ja.
0: Want we zijn populair onder...

0: Step on Wolf bij Veronica. En Born to be Wild. Zometeen Nals Barkley, de Mary Jane Girls komen eraan. Vette plaat, Rembrandts hoor je ook zometeen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
5: Zo hé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Problemen op de A2 vanavond. Goedenavond, dit is Veronica Verkeer. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat is noordwaarts, dus tussen Empel en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Net. 5 kilometer nu, 35 minuten aansluiten. Volgens mij staat dat de hele dag bij de brug daar vast. Dan de A12 voor Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 7 minuten. Nals Barkley met Crazy, de Mary Jane Girls. Die komen eraan met In My House. En pak je French trui er maar even bij, hoor.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu,
9: Nick van der Brugge.
10: Met de

Lars Barkley, Crazy, bij Radio Veronica. Grand Theft Auto komt eraan. In september, geloof ik, gaat het... gaan ze dat releasen als er niet nog iets tussen komt. Ik hoor heel veel vrouwen denken, oh nee, oh, ik ga mijn man kwijt zijn tot en met de feestdagen. Grote kans, inderdaad, dat dat gaat gebeuren. Dat je, je man s'nachts opstaat om te grand theften. Ja, dan kun je je lingerie set van de trap komen. Maar dan gaat ding niet veranderen, hoor. Hij blijft erachter zitten. Soundtrack, wat mij betreft, deze mag deze gewoon in de nieuwe Grand Theft. Mary Jane Girl, zaten dat nog nooit in die game. In my

grappig genoeg, het is toch een ultieme autorijplaat. Noord ontstaan tijdens een roadtrip. George Kooijmans schreef het thuis. Die hele nachtelijke rit, die snelheid, die spanning. Zat gewoon in zijn hoofd. En soms is verbeelding sneller dan een sportwagen.

0: Phil Collins bij Veronica. You Can't Hurry Love. Ik heb altijd een... ben opgegroeid. Wie is er niet opgegroeid met Phil Collins? Maar het is wel een beetje sneu. Hij is nu definitief gestopt met optreden. Heel af en toe kwam hij nog eens op een podium. Maar een maandje geleden heeft hij gezegd, joh, jullie zoeken het maar uit. Het gaat niet meer. Ja, ook wel logisch, want als je hem ziet lopen, dan denk je echt, oh, dus dit is niet best. Zo zei hij ook ooit dat zijn voet naar de kloten was. Ik kan je nog herinneren dat hij dat ooit gewoon riep? Ja, dat zei hij zo buiten bij een concert.
1: Ik ben een meiner Robert en mijn voet is na die kloten.
0: Ja, dat is Phil Collins die gewoon een woordje Nederlands spreekt. Zo meteen hier in excess. Suicide Plan. Eric Carmen komt er ook aan. En de Sugar Babes.
2: Gewoon bij Veronica.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
6: Maar je moet gewoon je boekhouden.
5: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana, kom tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero?
11: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
14: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar één besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal, al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score. En het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden.
4: Dankjewel Peter, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Geen files gemeld met de app van Flitsmeister op dit moment. Wel flitsers. De A1 richting Hengelo bij de Lutte bij 177,2. A12 Maarn richting Utrecht, Driebergen, Rijzenburg, daar staan ze bij 74,9. A16 Dordrecht Breda bij Dordrecht bij 37,0. De A16 Breda Dordrecht bij Prinsenbeek bij 58,3. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst bij 59,9. Laatst op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen en controle gezien. Even je gas terug daar bij hectometerpaal 212,8. Zometeen Eric Carmen, Hungry Eyes, INXS en de Sugar Babes komen eraan.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: PlaceFly vakanties.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB,

ik weet zeker dat heel veel mensen die nu de DVD... luisteren dit programma nog wel even af. En ook naar Gijs nog, maar dat Dirty Dancing dan weer aangaat. Iemand zei dat laatst ook tegen mij. Hey, ik hoorde Eric Carmen bij jou in het programma. Ik heb de hele avond naar Dirty Dancing met wijn zitten kijken. Dat is voor heel veel mensen therapie. Ja, het kwam wel uit de tijd dat dat trouwens nog niet bestond. Hè? Woorden als overprikkeld bestond nog niet. Je vroeger zei je moeder, ga maar even buiten spelen. Dat was de therapie. Geen podcast ook. Geen mindfulness. Geen ademhalingsoefeningen. Gewoon een bal mee. En zoek het maar even lekker uit.

0: thuis horen.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
3: Radio Veronica.
4: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

I Will Survive, Gloria Gaynor op Radio Veronica. Een toepasselijke titel, hè? De overheid die zegt al een tijdje: zorg dat je jezelf 72 uur kunt redden. Met onder andere stroom, met water en ook met een radio als het internet uitvalt. En toch blijkt dat de meeste Nederlanders daar helemaal nog niet klaar voor zijn. Het meest recente onderzoek hier heb ik erbij gepakt. 44% van de Nederlanders heeft inmiddels een noodpakket in huis. Dat is een flinke stijging, maar betekent ook dat de helft van de Nederlanders er nog geen heeft. Ik heb iets heel anders in de schuur staan. Ik red

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Goedenavond, 1 minuut over 9:30. Dit is Veronica Verkeer. Er staat 1 file op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Rijnsweerd en Lunette. Daar is de vertragingstijd 10 minuten. De verbindingsweg is dicht. Je wordt omgeleid. Na verwachting is de weg vannacht weer open. Flitsers A1 richting Hengelo bij de Lutte bij 177,2. De A12 Maarn richting Ede bij Maasbergen bij 82,9. A13 Rotterdam-Rijswijk bij Rotterdam bij 16,5. A30 Barneveld-Ede bij Lunteren bij 16,3. En nog eentje op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen bij 212,8. Zometeen Bob Marley. Ja, de barbecue mag weer roken zometeen.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu,
15: Nick van der Brugge.
16: Met de beste muziek aller tijden.
14: Ja. Dit is Veronica. Even een namaste momentje hoor.
17: Notice what you feel.

0: Veronica, ja, dat is eigenlijk krankzinnig waar wij het hier over hadden in de studio. Van, ja, ik heb een maagklep weggezopen vroeger. Ja, en ik heb zoveel gedronken, Gijs, dat haal jij niet meer in. Ik ben inmiddels 10 jaar van de drank af.
1: Dat zei jij tegen mij. Ja. Niet, je zei, ik heb zoveel gedronken, dat haal jij nou meer in. En ik kwam daarop terug. Ik zeg, ja, ik heb wel mijn maagklep weggezopen. Dat is ook echt zo. Ja. Dus als ik s'avonds wat heb gedronken en ik ga liggen, dan komt dat maagzuur omhoog en dat komt dan op mijn keel. Dus ik heb daar allemaal middeltjes voor. Omdat,
0: beetje baking soda, dat schijnt te helpen. Ga je meteen naar de wc ook. Oh. Dus als je ooit een constipatie hebt of zo, dan obstipatie trouwens.
1: Gewoon baking soda van de supermarkt.
0: Beetje citroenzuur erbij.
1: En moet hoeveel?
0: Ja, theelepeltje.
1: Theelepeltje.
0: Ja, een beetje roeren. Dan
1: voortslapen.
0: Voortslapen gaan. Nee, niet voortslapen gaan. Dat zou ik niet doen. Oh. Nou, als je wakker wordt, de dag begint.
1: Dat is dus, de dagstart.
0: Dat is mijn dagstart, ja.
1: Baking soda.
0: Ja, want eerst denk ik met accuzuur, maar dan liep het toch iets minder soepel op. Nou goed, oude rockrollers hier op de radio, dat zit niemand op te wachten.
1: Maar, Jellinek FM.
0: Wat zeg je? Jellinek FM. Ja hoor, AA Plus Radio. Even kijken, ja, die lange versie wilde ik eigenlijk gaan draaien. Maar we hebben de korte en de lange. Jij zei, doe nou die lange.
1: Nou, omdat pas na 5 minuten begint hij dan. En dan krijg je, de rest is gewoon een soort opwarming die al goed is, want dat is dan eigenlijk de radioversie. En daar achteraan komt dan de toegift hoe die echt bedoeld is.
0: Ja, dat eeuwige doorgaan met dat gitaartje ook. Ja, en, fantastisch. We hebben het over deze plaat. Manfred Mann's Earth Band. Blinded

0: verbod komen op de singleversie, vind je niet? Dat is dan helemaal niks meer eigenlijk, hè?
1: Ja, nee, maar dat
0: is bijzonder.
1: Ja, het is Bruce Springsteen die hem schreef.
0: Maar, ja.
1: Man die dit ervan maakte.
0: Ja, fantastisch. En
1: Bruce moest zelf ook toegeven van,

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in meteen.

0: Telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
1: Brussel Zuid.
0: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze hem eenmaal zat zijn. Dat levert altijd nog een paar tientjes op. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden.
16: Goed voor de plantjes. 1 minuut na 10 uur, Veronica verkeer. Geen vertragingen, maar een bak snelheidscontroles. 10 stuks, ik ga er snel doorheen. De A1 grens met Duitsland richting Hengelo bij 177,2. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56,7. De A9 Haarlem richting Alkmaar bij 59,1. A12 Maarn richting Ede 82,9. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle 59,9. A30 Barneveld. Barneveld richting Ede 16,3. De A35 Enschede richting Hengelo 69,3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn 212,8. Er is ook nog eentje op de N-wegen, gelukkig maar eentje. De N50, beide richtingen bij Ens 262,8. Daar waren ze. Moet een hoop goed worden gemaakt daar in die vangrail. De beste muziek aller tijden. Rihanna, Diamonds en Duran Duran met Reflex. Hoor je zo?
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: duurste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: voordat je erover na hebt gedacht.
1: Gijs, tot laat.
0: Radioprogrammaatje beginnen. Heerlijk. The Reflex. Duran Duran. Het is 10 minuten na 10 uur. Hele goede avond op deze woensdag, de 1e van juli 2026. Laat me eens even spugen. Beetje wrijven en gaan.
2: Shine bright like a diamond.
0: Ja, toch? Of een pareltje.
2: Shine bright like a diamond.
0: Jij, hè? Dat jij straalt. Oh.

Het is precies 14 minuten na 10 uur. De reden dat ik dat zo precies noem, is omdat Sia, dit liedje, Diamonds, in 14 minuten heeft geschreven. Dus als ze om 10 uur was begonnen tijdens het nieuws, dan was hij nu klaar geweest. Zoveel tijd had ze nodig om Diamonds te schrijven.

Prince ja eigenlijk niet de wereld in hebben. Had hem al aan iemand anders gesleten. Mark Ronson wilde het wel uitbrengen, er wat mee doen. Maar het bleef aan hem knagen. Dus hij dacht, ach, ik moet het toch maar gewoon zelf gaan doen. Dat is maar goed ook, want... Tame Impala. Less I know, the better. Zeer goed. Radio Veronica, daar luister je naar. Met de beste muziek aller tijden. Maar dat had je al gehoord, toch? Hey?

Department. Billie Eilish en Birds of a Feather. Ik heb vandaag wat extra behoefte aan vernieuwen. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het de hit is dat ik deze gewoon niet uit mijn hoofd kan krijgen. Het kraakt wel. Het is wel goed. Ja. God zij Feliciano.

0: in Hollywood. Daar zat hij in. Krijgt hij weer een zesde, zevende leven deze. Strijkers, heerlijk. Love dit. Een krakertje. Mooie berichten komen er allemaal binnen via de Veronica. Fijn dat je de muziek kan waarderen. En deze sprong er even uit voor mij van Goofs. Lekkere plaat, Gijs, van Vinyl Nostalgie. Hier een super trotse vader. Mijn zoon Brian is geslaagd voor VMBO. Staatsexamen gedaan, altijd later. Nou, dat is toch fantastisch. Gefeliciteerd. Spreek zelf wat ik heb gedaan, VMBO. Dus is allemaal niet niks. Top. Ik spreek je zo.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Oké. Aha, met Tachi. Met 2 minuten.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf. It's like
7: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Zij toch, 2 minuten, valt reuze mee. Bonanza-alarmpje hangt in de lucht. Begin maar alvast te denken tijdens een bak snelheidscontroles. 10 stuks in totaal. Gaat er snel doorheen. De A1 grens met Duitsland richting Hengelo, 177,2. De A2 echt richting Maastricht, 234,5. De A9 Alkmaar richting Haarlem, 56,7. A12 Maarn richting Ede, 82,9. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9. De A30 Barneveld richting Ede, 16,3. De A35 Enschede richting Hengelo, 69,3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,8. En de laatste snelheidscontrole op de N50. In beide richtingen bij 262,8.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Gijs Alkemade.
11: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: Ik heb hem niet gezien, die voorstelling van Thijs Reumer. Maar ik kan me voorstellen dat hij dit misschien wel gebruikt bij de opkomst. Toch een beetje dubbel plaatje op een of andere manier. Van mensen die hun vingers niet thuis kunnen.

wat minder bekend binnenkomen van de jeugd van tegenwoordig. Kan zomaar de jouwe zijn. Als je doorgeeft natuurlijk. Eentje, iets voor 11 uur. Jouw bonanza, die is van harte welkom. Kom maar op, wat gaat deze woensdagavond gewoon iets mooier maken? Iets lekkerder, iets beter, iets meer gedeeld. Dat je denkt van, hé, dit wil ik. Ja. Laat mij maar even weten wat je een mooie bonanza vindt. Een plaatje wat je rest van Nederland ook zou moeten horen. Hoor het graag. Jimi Hendrix komt eraan. Maar eerst

Barry Etchingham. Volgens Jimmy ontstond de tekst vrijwel direct nadat de ruzie was bijgelegd. Dat is maar goed ook. Kerel, zo'n liedje voor je schrijft, dan kan je toch niet boos blijven. The Wind Cries Mary bij Radio Veronica. Ik krijg heel veel foto's binnen via de Veronica-app. En één foto, die heb ik al 5 keer voorbij zien komen in de afgelopen 30 minuten. Dat is een oranje supporter met een hoedje op, een biertje in zijn hand en een oranje t-shirt aan. En daarop staat de tekst. Ik zal daar even pauken aan toevoegen. Eens even kijken. Hebben we die hier in 2,50 voor een pauk? Oké, nou, doe maar. Stuur maar tikkie. Op dat t-shirt is te lezen: wat is het verschil tussen een penalty en een biertje? Een biertje gaat er altijd in. Ja, oké. Bedankt. Stop maar met sturen nu. Bonanza komt eraan. Maar eerst de Chainsmokers.

0: is natuurlijk wel heel romantisch, maar als je uit New York komt, dan is het soort nog romantischer, weet je, wat ver weg. Dat, ja. Ik heb het al met Groningen. En nagaan met Parijs als je in New York woont. Terwijl Parijs denk ik van ja, een beetje de beste tijd gehad. Huh? Goed. Chainsmokers in Paris bij Radio Veronica.
1: Tot laat.
0: Ik ben Gijs en tot laat bij je. Even kijken of dit allemaal wil lukken. Drie dingen tegelijk. Ik ga Jordi bellen. En Jordi is taxichauffeur, stuurde hij. En een muziekliefhebber. Net zoals alle luisteraars van Veronica. Hey Jordi, mijn Gijs. Hallo.
2: Hey, goeiedag.
0: Hey, je bent gelijk bij me in de uitzending als je het niet erg vindt.
2: Oh, prima joh.
0: Ah, fijn dat we consensus hebben. Ja, je mag ook nee zeggen, hè? Want,
2: Nee joh, ik vind het allemaal prima. Ik heb zelf een nummertje toegestuurd natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is het. Dat is het. En een heel mooi nummertje. Ook nog eens.
2: Nou, dat
0: valt,
2: vind ik ook.
0: Ja, ik zag hem daar uitspringen. Ik dacht, zo, die Jordi. Waar rij je op de taxi, als ik vraag mag?
2: Ik ben nu in Groningen. Ik ga zo richting Leeuwarden.
0: Ja.
2: Een lekker routetje.
0: Ik heb het net nog over Groningen. Dat je alles wat je van ver haalt, dat lekker is. En dat ik dat al bij Groningen heb. Dat ik het heel fijn vind om naar Groningen. Omdat het, ja, het is toch een beetje exclusief. En ik vind Groningen zelfs leuker dan Parijs.
2: Ja, nou, ik ook.
0: Ja, nog? Ja. Nou, dan hebben we dat allemaal gehad. Zal ik hem even draaien dan? Wat is je bonanza, Jordi?
2: Ja, doe maar. The Dire Straits met Down by the Waterline.

0: en ik. De branding. Waar natuurlijk in de buurt van de zee, dus dan heb ik dat sneller bij de waterline. Ik zou meegaan. Teken. Thanks Jordi voor deze geweldige bonanza. En de rest van de Veronica luisteraars in de app is er ook blij mee. Dat is mooi. Ik ga zo deze draaien. Echt draaien. Ik ben heel kijk. Weet je welke het is dan als je dit... Weet jij wel. Tot zo. Veronica.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de

0: plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
11: Daphne van der Meijs.
12: Waar heet ze? Daphne van der Meijs. De gek is zij. Lekker nieuws gedaan. Veronica Verkeer. Er is één vertraging in Nederland. Dus A2 Utrecht en Bos tussen Lingenbrug en Del, daar 10 minuten. Snelheidscontroles 10 stuks. De A1 grens met Duitsland richting Hengelo bij 177.2. De A9 Alkmaar richting Haarlem 56.7. De A12 Maarn richting Ede 82.9. De A12 Maarn richting Utrecht 75.1. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.9. De A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. De A35 Enschede richting Hengelo 69.3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn 212.8. En de N50 beide richtingen even de voet van het gas bij 262 per dag. 262 per dag daar op die N50. Als je het niet goed hoorde door mijn overmatig vormgeefgebruik. Het is 2 minuten na 11 uur Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. En de Red Hot Chili Peppers Give The Way komt eraan.
13: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
14: Mooi van Ethos.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: voor papa en mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
2: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
1: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

Wagon. Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers. Die lag te vozen met Nina Hagen. Dat was allemaal heel gezellig en vrij. En Nina Hagen had een fantastisch mooi jasje in haar kast hangen. En Anthony Kiedis was nog verliefder op het jasje dan op de flamoes van Nina Hagen. En Nina die zag dat. Die zei, wil je het hebben? Anthony zegt, mag ik dat gewoon hebben? En zij zei, ja, spullen weggeven, dat geeft goede energie. Toen dacht Anthony, ah, dat is nog eens mooi. Nu heb ik dat jasje en Nina is blij en ik ben blij. Ik ga er een liedje over schrijven. Give it away. Geven is goed. Tenzij het een SOA is, dan... Met de beste bedoelingen natuurlijk.

0: als de bom valt. Dat is een noodpakket, zie ik hier. Je hebt ook eentje van 18'tjes bij Bol. Kan je ook 72 uur mee vooruit op knakworstjes of weet ik het. Ik heb het nog niet, ik ben wel serieus geïnteresseerd. Ik ben noodpakket curious. Nou, dat was dan de bom, die is gevallen. Dan kunnen we door.
1: Wat is waar?
0: Wat is waar woensdag? Dat betekent dat ik een stelling op jou afvuur. En jij mag bepalen of die waar is of niet. En als je dat goed hebt, dan mag je meespelen voor alle drie de stellingen, waarvan er dan maar eentje waar is. Nou, dit is de kwalificatiestelling. Vrouwen, je kent ze wel, hebben een betere neus dan mannen en kinderen. Is dat waar of is dat niet waar? Nou, vrouwen hebben een betere neus dan mannen en kinderen. Nou, laat maar weten via de Veronica-app. En als je het goed hebt, dan kwalificeer jezelf om mee te spelen met Wat is Waar. Dit is nieuw en geweldig goed. Sienna Spiro.

0: 20 jaar oud is ze singer-songwriter. En je kent haar via TikTok. Ja, is echt zo. Daar is ze bekend geworden. Goed toch?
1: Kom erbij.
2: Join the club.
3: Yes, yes, yes. Ik ben bij de club.
1: Radio Veronica. Dat ben jij.
0: Electric Light Orchestra.

0: meeste liedjes van ELO hebben wel strijkers erin. Maar dit was een van die weinigen waar Jeff Lynne geen zin in had. Op zich nog wel goed gelukt ook. Ja, Don't Bring Me Down. En er zit in het refrein, roept hij Groose. La la la, Don't Bring Me Down, Groose. Wacht even, ik zal het even laten horen, dat is beter. Hoor je dit? Daar gaat het om. Groose. Was dus helemaal niet de bedoeling dat Groose in het liedje zou blijven zitten. Dat was alleen maar bedoeld als tijdsaanduiding dat daar dan iets anders zou kunnen komen. Maar ze waren het te vergeten uit te halen. Daarom zit het erin. Groose. En iedereen dacht dat het Groose werd gezongen, maar het was Groose. Jeff Lynne dus, ELO. Ik heb Petra aan de lijn. Hallo Petra.
1: Hi.
0: Hallo, wat ben je aan het doen?
1: Ik was radio te luisteren, gewoon lekker op mijn gemakkie.
0: Wat een fantastisch idee is dat.
2: Wat is waar?
0: Je hoorde een stelling voorbij komen en jij dacht als vrouw, en ik heb heel veel vrouwen die reageren. Ik dacht, ja, die zullen sowieso ja zeggen, want vrouwen zijn natuurlijk het superieure ras. Maar is dit waar of is dit niet waar? Kan je de radio wat zachter zetten trouwens? Als we toch dit spelletje gaan spelen. Ja, dankjewel. De stelling dus waar Peter op heeft gereageerd is: vrouwen hebben een betere neus dan mannen en kinderen. En is dat nou waar of niet waar?
1: Dat is waar.
0: Dat is waar. Nou. En waarom denk je dat eigenlijk, Peter?
1: Nou, omdat mijn dochter, die ruikt gelijk alles. Als er iets anders is, dan ruikt ze dat gelijk. Dus ik denk dat vrouwen dat gewoon op het algemeen best wel zo hebben.
0: Echt waar?
1: Ik zet even mijn radio zachter, ja?
0: Doe maar, geef ik het goede antwoord. Want je hebt het hartstikke goed, Petra, terwijl je er weer loopt. Het zit namelijk zo. Vrouwen ruiken inderdaad beter dan mannen en kinderen. Dit is te danken aan hun oestrogeenhormoon. Ja, Petra. Daar ligt het aan. Het reukvermogen van jou, van de vrouw, is het scherpst tijdens de ovulatie, de eisprong. Omdat het oestrogeengehalte dan op zijn hoogst is.
1: Ik denk dat vrouwen dat gewoon op
3: het algemeen. Oké, dat wist ik niet.
0: Nee, nou ja, dat is hoe het in elkaar steekt. Dus,
3: nou, die heb ik geleerd.
0: Ja, heb je dat dan zelf ook op het moment dat je aan het ovuleren bent, eisprong hebt, dat je denkt, hey, ik ruik meer? Ik weet dat niet, ik ben een man natuurlijk.
3: Nou, ik heb er eerlijk gezegd nooit op gelet.
0: Nou, bij deze, nu kan je er eens op gaan letten. Ben jij klaar voor drie stellingen? Wat is waar?
3: Nou, ik ga ervoor, hè.
0: Alright.
2: Stelling 1.
0: Plakjes komkommer helpen echt tegen wallen onder de ogen.
2: Stelling 2.
0: Iemand die op de meest ongelegen momenten per ongeluk windjes laat, noemt men in medische termen een noodruftige.
2: Stelling 3.
0: Je kunt voor het slapen gaan beter een pot thee drinken dan één kop koffie. Ja, dat waren de stellingen. Wat denk je ervan?
3: Ja, laten we naar de volgende gaan, hè.
0: Ja. Welke van de drie denk je dat waar is?
3: Ik denk die laatste. De koffie is slechter als de thee.
0: Alright.
3: Voor het slapen gaan.
0: Voor het slapen gaan beter een pot thee drinken dan één kopje koffie. Dat is het, ja. Dat is ook nog eens de verhouding. Een hele pot thee. Dus echt,
3: dat is wel een beetje erg veel.
0: Een liter thee of één kop koffie. Dat is, de thee is beter, wordt er gezegd. En die andere, die tweede stelling was: iemand die op de meest ongelegen momenten per ongeluk windjes laat, noemt men in medische termen een noodruftig. En die eerste: plakjes komkommer helpen echt tegen wallen onder de ogen.
2: Wat is waar?
0: Blijf
3: ik ga
0: erbij.
3: Voor de plakjes. Oh, sorry.
0: Ja, nee, ja, het is jouw ding, hè? Dus ga maar, Petra.
3: ik ga dan toch voor die komkommer. Ik denk dat het waar is.
2: Kom erbij.
4: Join the club.
0: Oh, verkeerde knop. In de spanning. Moet deze hebben.
3: Nee.
0: Je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik ben hartstikke trots op jou. Lekker, Petra.
1: Ja, ik ben terug mezelf.
0: Ik zit tegelijkertijd door alle goede antwoorden heen te bladeren en zo. Vandaar dat ik even drie dingen tegelijk doe. Maar ik zal het nog eens even met jou doornemen. Het is inderdaad niet die thee en koffie. Want nee, in koffie zit 75 milligram cafeïne per kop. In een kopje thee toch 30 milligram. Dus één pot thee is nog opwekkender dan een kopje koffie. En die andere, die noodruftige persoon, dat is geen winderig persoon, maar een zeer arm iemand. En die plakjes komkommer, ja, dat klopt. Huiddeskundigen bevestigen dat plakjes komkommer helpen tegen de wallen onder de ogen. Een komkommer is dus, behalve voor een lekkere salade, ook geschikt om overtollig vocht aan de huid te onttrekken. Daarnaast kan het verfrissende effect van de komkommer ook van enig nut zijn. Afkoeling is namelijk de beste manier om een zwelling te verminderen. Nou, dat is toch geweldig.
1: Nou, daar kan ik wat mee.
0: Ja, bij deze, je hebt het hartstikke goed gedaan, Petra. Je bent een winnares.
1: Yay. Oké.
0: Mag ik jou een Veronica t-shirt geven?
1: Ja, heel graag.
0: Ja, dat ga ik dan doen. En een wasstraatpas misschien ook nog erbij, voor het leuk?
1: Voor de, ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ik weet niet of je een auto hebt, maar nu kan je hem wassen.
1: Mijn dochter heeft een auto, dus die komt wel van pas.
0: Nou, dat is geweldig. En houd maar even in de gaten tijdens de ijsprong hoe goed je geur is. Blijkbaar maakt het verschil.
1: Ik ga het in de gaten houden.
0: Ik wist het zelf ook niet, maar feitjes zijn leuk, toch?
1: Feitjes zijn altijd leuk, ja, inderdaad.
0: Bedankt voor het meespelen, Petra, en een fijne avond.
1: Is goed. Weet je wel waar het t-shirt naartoe moet dan?
0: Ja, dat komt goed.

0: Het zou rommelig worden. We hebben net geleerd dat als je een ijsprongetje maakt, dat je beter ruikt. En dan is het maar goed dat je snel weer op de grond staat. Oké, okay. John Mayer, Graffiti bij Radio Veronica. Zo bij je terug met Stone Roses, Fool's Gold. Zo lekker. Tot zo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Veronica Verkeer, er is één vertraging, de A2 Utrecht en Bos. Tussen Geldermalsen en Del, daar 5 minuten. En snelheidscontroles te over, 9 stuks. De A1 grens met Duitsland richting Hengelo, 177,2. De A12 Maarn richting Ede, 82,9. A12 Maarn richting Utrecht, 75,1. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,3. De A35 Enschede richting Hengelo, 69,3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, 212,8. En de laatste op de N50. Ik moet het wel goed doen. In beide richtingen bij 262,8. Daar even de voet van het gas. Dan waren ze de snelheidscontroles. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Hè? Tweedehands emotie. En Stone Roses, Fool's Gold, hoor je nu.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu.
6: Gijs.

Ik dacht dat ik het WK had afgezworen, maar de wedstrijden worden toch steeds beter. Dus ik hou je wel op de hoogte van de stad. België is tegen Senegal aan het spelen en het is 0-2. Dus België staat 2 punten achter. Arme Belgen, dat gun je ze ook weer niet. Het is niet dat het Duitsers zijn of zo. Maar, nee. Santana, Black Magic Woman, komt eraan, maar eerst Dua Lipa.

heb geen idee wat voor dagen jij maakt, hoe lang die zijn. Maar vanmorgen rond een uurtje of acht was ze hier in de studio. Waren hier in de studio. De zusjes Kleeman. Lois Lee was te gast bij Gerard Ekdom, Ekdom in de Morgen. En die hebben geweldig gespeeld. Twee plaatjes, hun nieuwe en It's the First Time. Een oudje. Maar even te denken, welke van de twee ik zo zal draaien. Maar is wel een goed idee, toch? Gewoon even lekker Lois Lane knallen in het donker. Ja. Ze waren hier vanmorgen. Ja. Volgens mij klonk het geweldig, dat optreden. Wel echt leuk, ja. Gewoon op bezoek. Vind ik heerlijk. Santana nu, de beste muziek aller tijden. En dat is er zeker een. Black Magic Woman.

gelijk allemaal berichten in de Veronica. Doe de oude, Gijs. Ja. Lois Lane was vanmorgen hier bij Ekdom in de Morgen. En een nieuwe single heet Takes a Million. Hartstikke mooi, maar die oude die werd het meest gevraagd. Live gespeeld hier vanmorgen.

0: Stijn.
1: Gijs tot laat.
2: Hoi, ik ben Gijs Staveling.
1: Nee, die andere Gijs. Tot laat.
0: Zo is het. Zo weer de laatste. Gaat hard. Deze woensdag, de 1e van juni. Zal het wel gezellig geweest zijn.

0: Ellende in de straat. Na Nederland, Marokko had dit geschreven kunnen zijn. Prince en Sign of the Times.
1: Reis tot laat.
0: Van voetbal gesproken, de Belgen die hebben echt in 5 minuten twee doelpunten nog gemaakt. Dus België-Senegal is nu 2-2 en nog een minuut of 4 in de extra tijd. Dat is eigenlijk best wel spannend, stiekem. Dus dan weet je dat. Ik stop ermee voor vandaag en ik spreek jou morgenavond weer. Dan is de laatste Gijs tot laat van deze week en ook de laatste Gijs tot laat voor mijn vakantie. Dus dat is fijn. Tot morgen! Veronica.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan. It's like
2: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. Het Veronica Weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.